0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Jorienke, instappen, we moeten gaan.
2: Ja, maar die microfoons dan?
1: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
2: Oké, kom eraan.
3: De komende week zenden De Brandstof, Thijs en Jorienke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
4: De New Wine Zomerconferentie.
3: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op bedreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dag tijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Zo gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Summer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitslaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd en dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Grootnieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Wat goed dat je luistert naar Levenswoorden op deze dinsdagochtend. Waarop we verder gaan met de serie over het Bijbelboek Marcus. Hans Alblas die is die serie een tijd geleden begonnen hier in Levenswoorden. En vandaag gaan we het hebben over Marcus 6, vers 2a. Maar voordat we die gaan lezen, lezen we eerst de dagtekst uit het Bijbelboek Psalmen. Psalm 37, vers 7. Daar staat: blijf kalm en wacht op de Heer. Erg je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

0: Rebecca Zertian en het prachtige lied van Battle Music, ook opgenomen in de opwekkingsbundel, je hoorde De Goedheid van God. Samen met Hans Alblas van het Evangelisch College reizen we door het Bijbelboek Marcus. En zijn we zo aangekomen bij Marcus 6 vers 2a... waar we lezen dat toen de Sabbat was aangebroken, hij onderricht gaf in de synagoge en veel toehoorders stom verbaasd waren over wat hij zei allemaal. Ze dachten, waar heeft hij dat allemaal vandaan? Ons beeld en onze verwachting van Jezus die kunnen wel eens niet overeenkomen met wie hij werkelijk is. En Marcus nodigt ons dan ook uit om ons open te stellen voor Jezus en zo nodig ons beeld van hem bij te stellen.
1: Wanneer Rabbi Jezus van Kafarnaüm terugkeert naar de plaats waar hij is opgegroeid, stuit hij op een muur van verbazing, ongeloof en verzet. Laten we lezen Marcus 6, vers 1 tot en met 6. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden: waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En wonen zijn zussen niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Wanneer ik als tiener door mijn geboorteplaats Alkmaar fietste, kwam ik vaak langs de Rooms-Katholieke Jozefkerk. Voor die kerk stond een bronzen beeld van Jezus Christus, met opgeheven armen en een kroon op het hoofd. Eronder stond in grote letters: Christus Koning, Redder van ons volk. Dit beeld van Jezus sprak me enorm aan. Het sterkte me in mijn geloof in Jezus, als eenling in een omgeving waar haast niemand hem volgde. Met een glimlach begroette ik deze Jezus vaak als ik langs hem fietste, en in mijn hart bewees ik de echte Jezus eer. We hebben allemaal zo ons eigen beeld van Jezus. Misschien kun je je oog even sluiten en bedenken hoe jij hem voorstelt. Hoe ziet hij eruit? Welke huidskleur heeft Jezus? Hoe lang is zijn haar? Hoe kijken zijn ogen naar je? Iedereen vormt zich een eigen beeld van Jezus. En niet alleen van zijn uiterlijk, maar ook van hoe hij zich gedraagt, van de houding die hij aanneemt en de woorden die hij spreekt. Het probleem is alleen dat Jezus nooit helemaal aan onze beelden van hem voldoet. De plaatsgenoten van Jezus denken dat ze hem wel kennen. Hij is immers één van hen. Ze kennen zijn vader, timmerman Jozef, en zijn moeder en zijn vier broers. Zijn zussen wonen nog steeds in Nazareth. En dan staat Jezus in hun midden op om zijn boodschap te verkondigen. En hij zet zijn woorden kracht bij door wonderen te verrichten. Dit kunnen ze niet plaatsen. Dit past niet bij het beeld dat ze van Jezus hebben. Waar haalt hij het vandaan? Hoe zouden wij reageren als Jezus in ons midden zou komen? Het is misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend dat we hem dan herkennen. Dat we ons voor hem openstellen zonder voorbehoud of kritiek. Je herinnert je misschien het meesterlijke boekje van Adrian Plas dat hij in 1984 schreef, Het Bezoek. Op de achterflap staat de inhoud ervan kernachtig samengevat. Het zat wel goed met onze kerk. We spraken met ontzag en gepaste dankbaarheid over onze grondlegger. Alles liep op rolletjes. Het nieuws dat hij van plan was om ons binnenkort op te zoeken kwam dan op zijn zachtst gezegd onverwacht en was nogal schokkend. Jezus voldoet eigenlijk nooit aan onze wensen en verwachtingen. Daarom maken we onze eigen beelden van hem. Hoe vaak hoor ik in discussies over hete hangijzers niet dat Jezus nooit iemand heeft veroordeeld. Daarbij wordt voor het gemak voorbijgegaan aan hoe scherp Jezus zich heeft uitgesproken tegen bijvoorbeeld hypocrisie, ongastvrijheid, ongeloof, egoïsme, overspel en hebzucht. Over het oordeel bij Jezus' tweede komst hebben we het al liever helemaal niet meer. Hoe makkelijk masseren we de scherpe kanten van Jezus' onderwijs en optreden weg door alle nadruk te leggen op zijn zachtmoedigheid en genade? Misschien denk je dat het bij jou wel zal meevallen. Je meent dat je hem inmiddels toch wel goed genoeg kent. Je voelt je vertrouwd bij Jezus. Anderen hebben misschien moeite met hem, jij toch niet? Of zou Jezus toch ook anders zijn dan jij verwacht? Zou hij je wellicht toch kunnen verrassen?

0: Crystal Lewis. How great thou art. Misschien dat je tijdens dit nummer wel aan het nadenken was over die vraag waar Hans Alblas ons net mee achterliet. Zou Jezus ook anders zijn dan dat jij misschien verwacht? We zijn samen met Marcus op zoek naar de verrassing, de verbazing die Jezus soms kan oproepen met de dingen die hij deed. Dingen die mensen om hem heen niet van hem hadden verwacht, maar misschien ook wel dingen die jij ook niet van Jezus had verwacht. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van zijn overdenking.
1: In Marcus 6, vers 1 tot en met 6 zien we dat Jezus' plaatsgenoten aanstoot nemen aan hem. Ze kennen zijn ouders, broers en zussen. Hij is toch gewoon één van hen? Ze snappen niet waar hij de wijsheid en het lef vandaan haalt om hem het gezag te onderwijzen vanuit de Tora. Hij is hier toch niet voor opgeleid en aangesteld? Ze zien dat hij wonderen doet en geloven dat hij dat kan. Dat is het probleem niet. Het brengt hen er alleen niet toe om hem te aanvaarden als de Messias die komen zou. Hun hart is kritisch, sceptisch, afwijzend. Ze verharden hun hart in ongeloof. Daarom zijn Jezus' woorden en wonderen niet aan hen besteed. Daarom blijft Jezus niet in Nazareth, maar trekt hij verder naar plaatsen waar mensen wel voor hem openstaan. Wat deze tekst laat zien, ervaar ik als verontrustend. Het gaat hier om Jezus' plaatsgenoten, buren, leden van dezelfde geloofsgemeenschap. We lezen op andere plaatsen in het evangelie dat zelfs zijn eigen moeder en broers niet geloven dat Jezus de Messias is. Johannes 1, vers 11 zegt dat hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Jezus zelf zegt in Marcus 6, vers 4, een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Het zijn dus juist de mensen die Jezus het beste kennen, die niet zien wie hij werkelijk is. Zou mij dat ook kunnen overkomen? Dat Jezus, zoals ik hem heb leren kennen, me te vertrouwd is geworden. Dat ik alleen nog maar van Jezus kan horen en zien wat overeenkomt met het beeld dat ik al lang van hem heb. Ik vind het moeilijk om dat bij mezelf aan te wijzen, maar is dat niet kenmerkend voor blinde vlekken? Ik ben ook bang om hem kwijt te raken, want wat ik van hem weet is me zo vertrouwd en dierbaar. Is het niet gevaarlijk om dat allemaal ter discussie te stellen? Leidt dat uiteindelijk niet juist tot ongeloof? Mijn beeld van Jezus kritisch tegen het licht houden voelt veel te onzeker, veel te verontrustend. Laat mij dus maar vasthouden aan de Jezus zoals ik hem zie. Laat mij niets anders meer verwachten. Een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad. Je ziet het vaak bij sprekers en christelijke samenkomsten en kerkdiensten. Mensen die van buiten komen worden met alle egards behandeld. Er is een verwachting in de zaal wanneer iemand spreekt die een zekere bekendheid geniet. En soms geldt, hoe verder de spreker van ons vandaan woont, hoe meer we openstaan voor zijn boodschap. Naar de preken van sprekers uit ons eigen midden wordt vaak minder verwachtingsvol uitgezien. We kennen hen immers. We weten waar ze wonen, hoe hun gezin eruit ziet, waar ze hun wijsheid vandaan halen. We kennen hun sterke en zwakke kanten en ze zullen ons niet zo snel meer verrassen. Jezus van Nazareth maakt het aan den lijve mee. Hij voldoet niet aan het beeld dat zijn plaatsgenoten van hem hebben. Daarom sluiten ze zich voor hem af. Ze nemen zelfs aanstoot aan hem. We hebben gezien dat ons dat ook kan overkomen. Iedereen heeft zijn eigen beeld van Jezus gevormd. Hoe moeilijk is het om dat los te laten en je opnieuw te laten verrassen door hem? Jezus zegt het in Matthäus 11, vers 6 zo. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Waar en hoe verwacht jij Jezus aan te treffen? En wat verwacht je dan eigenlijk van hem? In hoeverre is jouw beeld van hem in beton gegoten? En in hoeverre mag hij dat nog openbreken? Door dit Bijbelgedeelte word je uitgenodigd om je opnieuw open te stellen voor Jezus zoals hij is. Misschien kom je er dan wel achter dat je jouw beeld van hem moet bijstellen. We hebben het nodig om ons steeds opnieuw open te stellen voor Jezus. Dat kan door Bijbellezen en gebed, door samenkomsten en conferenties, door ontmoetingen met andere mensen en door allerlei levenservaringen heen. Jezus is immers hier, onder ons. Het enige wat er voor nodig is om hem te zien zoals hij is dat we bereid zijn om ons beeld van Jezus bij te stellen. Loslaten wat misschien wel heel vertrouwd en veilig voelt. Je opnieuw voor Jezus openstellen om je weer over hem te kunnen verwonderen.

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: Chef Sluiter, je hoorde Counting My Blessings. Daarvoor de overdenking van Hans Alblas. Maakt het bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Annemarie Biljart. Naar Christian Verwoerd. Dit is De Arend. Er leven

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Amerika heeft voor de derde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. Iran heeft op zijn beurt twee schepen uit de Emiraten beschoten bij de straat van Hormuz. Daarbij vielen 1 dode en 8 gewonden. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon en 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
10: Door werkzaamheden staat een file op de A27 Breda richting Gorinchem van 4 kilometer tussen Werkendam en Knopend Gorinchem.
11: Goedemorgen, wat een mooie plaatjes, nu al in de app. Foto's van de opkomende zon, verwachtingsvol deze dag ingaan. Nou, en dat in muzikale vorm. Laat weten met welke verwachting jij deze dag begint en misschien ook wel een bemoediging. Welk nummer hoort daarbij? Meld je via de app van Grootnieuws Radio. Ik spreek je zo meteen heel graag. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De Nieuwe Morgen.
22: Met Annemarie Biljart.
21: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Keith en Christine Cathy, the Lord Almighty reigns. Goedemorgen, 6:06 is het op deze dinsdag 14 juli 2026. Verwachtingsvol, Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dat ook een beetje het woord dat bij jou past vandaag? Hoe ga je deze dag in?
1: Ja, ik werd om 4:15 wakker en ik dacht, yes, wat ga ik eens doen? Dus ja.
0: Oké. En dan even, zeg maar, ik weet dat er heel veel chauffeurs luisteren. Die zijn wakker om 4:15 omdat ze gaan rijden. Voor andere mensen is 4:15 nog echt nacht. Is het jouw ritme?
1: Nee, 4:15 is wel extreem, maar ik was heel vroeg gaan slapen omdat ik gisteren een drukke dag had. Dus okay. Ik heb wel genoeg geslapen volgens mijn app, dus dan mag het.
0: Zeg maar, voel je dan al uitgerust voordat je die app bekijkt? Of bekijk je die app? Een soort bevestiging zoeken natuurlijk ergens, hè?
1: Nee. De afgelopen weken gewoon 5 uur gemiddeld geslapen, dus dan weet je wel hoe weinig je slaapt.
0: Dat is niet veel, Marjolein.
1: Als je dan verder goed voelt, dan heb ik geen klagen, hoor.
0: Ik vind het een hele goede mindset. Ja, daar kan je druk lopen maken.
1: Je moet wat soms, hè?
0: Nou, precies. Maar als je denkt, 5 uur is voor mij nu genoeg en het is ook wat het is.
1: Ja, vanmiddag gewoon even siesta, hè, met dit weer.
0: Nou, en wat heb jij een goed nummer aangevraagd voor deze tijd van het jaar?
1: Ja, precies.
0: Zet je vaak reggae op?
1: Nee, niet speciaal, maar ik vind het wel heel vrolijk en zomers, zeg maar.
0: Dat is
1: ik hou van heel veel stijlen, maar deze moest ik aan denken.
0: Ik vind het zo fijn om deze dag zo te beginnen.
1: Nou, ik ook.
0: Hey, heb een mooie dag. En die siesta, hou dat vast. En tot die tijd gewoon energiek de dag in.
1: Zo is het, dankjewel.
0: Dag Marjolein.
1: Doei.
0: Cry Safari. Met hun uitvoering.

0: Christ Safari op de radio. En dat in de vroege ochtend.
1: De dagtekst.
0: Dat is een mooi begin. Een van die grote levensvragen kan zomaar zijn: wat als God zwijgt en gebeden niet worden verhoord? En dan staat er in Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Blijf kalm en wacht op de Heer. Psalm 37. Aanrader om hem natuurlijk in zijn geheel te lezen. Vers 7 is de dagtekst van vandaag.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

Yes, We Believe. En daarvoor hoorde je Sela. Terwijl een heel aantal van jullie zich wakker meldt in de app. Zoals Kees, vandaag maar start in Stroobos. Een goede uitzending gewenst vanuit mijn DAF-hotel. Dank je wel, Kees. Jan, goedemorgen, zeg ik ook tegen jou. Hendrik, bij John in Arnhem schijnt de zon. Paul stuurt een prachtige foto van de zonsopkomst. Hoe groot is onze God? Trudy heeft vandaag een mooie dag. Mijn jongste zus is 61 geworden. Vieren we vanmiddag met broers, zussen, aanhang. Vader van 86, op de boot, een eindje varen in IJsselstein. Dankbaar dat we dit kunnen doen. Nou, dat kan ik me voorstellen. Van harte gefeliciteerd voor jou en je zus natuurlijk ook. Evelien heeft een onderzoek in het ziekenhuis vandaag. Heel veel sterkte daarbij. André is wakker, meldt zich vanuit Enschede. De koffie al op, voor het eerst een podcast beluisterd. Die van jou met Tom de Nooier. Nou, dat vind ik leuk, André. Interessant hoor, ben niet zo van de PC, maar hier ging ik even voor zitten. Ah ja, via de PC geluisterd. Het kan ook gewoon via de app van Grootnieuwsradio, maar ik snap dat je het soms even op de computer opzoekt. Piet, die is in Bulgarije. Het is hier al een uurtje later. Ik mag op deze stille plek genieten van de zonsopkomst. De nieuwe morgen die wakker wordt gemaakt. Als ik die foto bekijk, Piet, wat een liefde en genade, schrijf je daarbij. Dat God ons dit geeft. Nog één lange bergwandeling en het zit er weer op. Een mooi deel van de Sultan's Trail. Succes, Piet. Ad onderweg van Charleroi naar Zwifterband. En Roelof Jan vanuit Barneveld onderweg naar Elburg.

0: prachtige uitzending van Thijs en Jorieke over het jubileumconcert, het afscheidsconcert ook wel, van Marcel en Lydia Tsiemer. Wat kwamen daar mooie dingen voorbij. En wat fijn dat ze verder gaan met muziek maken en ten gehore brengen voor kinderen. Je hoorde Kyrie Eleison. Die uitzending was trouwens volgens mij vorige week en de moeite waard om terug te luisteren. Het is bijna 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De brandweer is in Veldhoven in Brabant de hele nacht druk geweest met een brand in een kringloopwinkel. Inmiddels is het vuur onder controle. Een paar omwonenden moesten hun huis uit. Er zijn geen gewonden. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen bij vrouwen die 22 tot 24 weken zwanger zijn, melden het AD en Parool. Dat mag, maar gebeurt bijna nooit. Het gaat om ongewenste of ongeplande zwangerschappen. En voor de derde nacht op rij waren er aanvallen bij Iran. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn er 2 van zijn tankers aangevallen. Amerika viel militaire doelen in Zuid-Iran aan.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, ook het Nederlands Dagblad schrijft over de late abortussen. De beroepsverenigingen van abortusartsen en gynaecologen willen dat dit mogelijk is. Het is wettelijk al toegestaan. Ze hebben daarvoor, zoals je net hoorde, een proef in gang gezet. Maar het wakkert de discussie weer aan. Wanneer is een kind levensvatbaar? De Britse schoolpastoor Bernard Randall mag na 7 jaar zijn ontslag, na 7 jaar na zijn ontslag, vanwege een preek over strijdende ideologieën weer preken in de kerk van Engeland en werken in het onderwijs. Dat meldt de Britse nieuwssite Christian News. Randall werkte als schoolpastoor toen hij in een preek leerlingen aanmoedigde om kritische vragen te stellen bij onderwijs over genderidentiteit. De synode van de Anglicaanse kerk in Engeland heeft zich gistermiddag solidair verklaard met Palestijnse christenen en andere Palestijnen die zich geweldloos tegen de bezetting, zoals zij dit noemen, verzetten. De Anglicaanse kerk in Engeland worstelt, net als de PKN in Nederland, met de Palestijnse kwestie. Want moet de kerk vooral Israël steunen of de Palestijnen? En asielzoekers die door grote drukte geen plek krijgen in het AZC in Ter Apel hoeven niet meer te wachten op het gras. Ze worden in plaats daarvan overdag opgevangen in een pand op het terrein, heeft asielminister Van den Brink bekendgemaakt. In de podcast Groot Nieuws van de Week vertelde Seth Obbink van Stichting Gave eerder al waarom hij zo betrokken is bij dit asielzoekerscentrum.
3: Ja, natuurlijk kan ik niet zeggen je krijgt hier een papier, maar ik kan wel zeggen je bent welkom bij mij thuis, je bent welkom in mijn kerk. Eigenlijk, je bent welkom in mijn hart. En dat kan ik misschien ergens anders ook. Maar hier kan ik zo makkelijk zeggen van, hey, als je naar de supermarkt moet, ik weet ook hoe dat werkt, je moet gewoon daar naartoe. Zo op zo'n manier.
0: Ja, wat moet ik met vluchtelingen in ons land? In die aflevering van de podcast hoor je het hele gesprek. De podcast Groot Nieuws van de Week dus. Tot zover het nieuwsoverzicht. Krijg je voor mij het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Het is zonnig en droog, 24 graden op de Wadden, 32, 33 misschien zelfs wel in het zuidoosten. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
4: Ochtendspits is begonnen met weer een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel, 7 kilometer door de werkzaamheden. Op de A27 Breda richting Gorinchem komt dat tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorinchem nu 6 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een dagelijkse file tussen Leidschendam en Hoogmade, 10 kilometer en de vertraging van ook 10 minuten.
5: Annemarie Biljart.
0: Fijn hè, zo samen de dag starten. Wij wakker mensen onder elkaar. Geldt onder meer voor jou. Gert-Jan, goed dat je erbij bent deze ochtend. Onderweg naar Waalwijk. Lekker koffie erbij.
2: Goedemorgen.

Joke is wakker. Geniet van dit mooie lied van Gerald Troost. Daarom stierf ik. Zometeen gaan we samen uit de Bijbel lezen. Je kunt Lucas vast openslaan, hoofdstuk 8. Gaan lezen vanaf vers 26. Na Lauren Daigle en You Say.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 8, vers 26 tot 56 uit de Basisbijbel. Jezus geneest een man met heel veel duivelse geesten. Jezus voer met zijn leerlingen naar de streek van de Gardarenen die tegenover Galilea ligt. Daar gingen ze aan land. Er kwam uit de stad een man naar hen toe, die al jaren in de macht van duivelse geesten was. Hij droeg geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de graven. Toen hij Jezus zag, begon hij te schreeuwen en liet zich voor Jezus op de grond vallen. Hij riep luid: "Wat moet u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek u mij geen kwaad te doen." Want Jezus had de duivelse geest het bevel gegeven uit de man weg te gaan. Want de geest had de man al heel vaak met geweld meegesleurd. Om hem te bewaken werd hij wel eens met ijzeren ketenen en voetboeien vastgezet. Maar dan brak hij de boeien weer stuk en werd hij door de geest naar eenzame plaatsen gejaagd. Jezus vroeg hem: "Hoe heet je?" Hij zei: "Ik heet het leger." Hij zei dat omdat er heel veel geesten in hem zaten. De geesten smeekten hem dat hij hen niet naar de bodemloze put zou sturen. Nu werd er op de berg een kudde varkens gehoed en de geesten smeekten hem of ze in de varkens mochten gaan. En dat vond hij goed. De geesten vertrokken uit de man en gingen in de varkens. En de hele kudde sloeg op hol. De varkens stortten van de steile berghelling af het meer in. Alle dieren verdronken. Toen de herders zagen wat er met hun varkens was gebeurd, vluchtten ze. Overal in de stad en de omgeving vertelden ze wat er gebeurd was. Toen kwam iedereen kijken. Ze zagen de man in wie de duivelse geesten hadden gezeten bij Jezus zitten. Hij was aangekleed en helemaal normaal. En de mensen werden bang. De mensen die het hadden zien gebeuren vertelden hoe Jezus de man had genezen. Toen vroeg de bevolking uit de streek van de Gardarenen aan Jezus om weg te gaan, want ze waren bang voor hem. Hij stapte weer in de boot en ze voeren terug. De man uit wie de duivelse geesten waren weggegaan vroeg of hij bij Jezus mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem terug en zei: "Ga terug naar je familie. Vertel hun wat God voor geweldigs voor je heeft gedaan." De man ging de hele stad rond en vertelde iedereen wat Jezus voor hem had gedaan. Jezus geneest een zieke vrouw en het dochtertje van Jairus. Toen Jezus terugkwam, wachtte er een grote groep mensen op hem, want ze hadden al naar hem staan uitkijken. Toen kwam er een leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij heette Jairus. Hij liet zich voor Jezus voeten op zijn knieën vallen en smeekte hem om naar zijn huis te komen. Want zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, was heel erg ziek en lag op sterven. Jezus ging met hem mee, maar de hele groep mensen drong tegen hem op. Er kwam een vrouw naar hem toe die al 12 jaar lang bloed verloor. Ze had al haar geld uitgegeven aan de dokters, maar niemand had haar kunnen genezen. Ze kwam van achter naar hem toe en raakte de onderrand van zijn mantel aan. Onmiddellijk stopte het bloeden. Jezus vroeg: "Wie heeft mij aangeraakt?" Iedereen zei dat hij het niet geweest was. En Petrus zei: "Meester, de mensen duwen en dringen tegen u aan en dan vraagt u wie u aangeraakt heeft." Maar Jezus zei: "Iemand heeft mij aangeraakt, want ik merkte dat er kracht uit mij ging." De vrouw begreep dat Jezus het had gemerkt. Ze kwam bevend dichterbij en liet zich voor hem op haar knieën vallen. Toen vertelde ze hem waarom ze hem had aangeraakt en dat ze onmiddellijk was genezen. Iedereen hoorde het. En hij zei tegen haar: "Dochter, wees niet bang. Je geloof heeft je gered. Ga in vrede." Op dat moment kwam er iemand van het huis van Jairus. Hij zei tegen Jairus: "Uw dochter is gestorven. U hoeft de meester niet meer te storen." Maar Jezus hoorde het en zei: "Wees niet bang, maar geloof. Dan zal ze worden gered." Hij ging het huis binnen. Alleen Petrus, Johannes en Jacobus mochten mee naar binnen en de ouders van het kind. Verder niemand. Iedereen huilde en jammerde over haar. Maar Jezus zei: "Stop met huilen. Ze is niet gestorven, maar ze slaapt." De mensen lachten hem uit, want ze wisten dat het kind dood was. Maar hij stuurde hen allemaal weg. Toen pakte hij haar hand en riep: "Kind, sta op." En haar geest kwam in haar terug en ze stond onmiddellijk op. Jezus zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Haar ouders waren stom verbaasd. Maar hij verbood hen om er met iemand over te praten.
0: met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.
3: Ja, goedemorgen Annemarie en alle wakkere mensen. Ik ben de Arnhem, ga richting Duitsland, Radingen in de Roer. Laden voor een rondje Duitsland. Ga zeker voor iedereen, maak er een mooie dag van. Geniet van het weer.

0: die onlangs nog te gast was in Backstage. Wat een leuk mens is dat toch? En wat is openhartig en eerlijk over wat haar beweegt. En nou ja, leuk gesprek. Moet je maar eens opzoeken en naluisteren. Terwijl Dionne appt naar de studio, hopelijk nog op tijd voor de lijst met wakkere mensen. Dat valt te bezien, Dionne, maar altijd plek voor laatkomers. Al bijna een uurtje aan het werk, maar nog niet helemaal wakker. Langzaam opstarten met groot nieuws in de oortjes. Nou, dat langzaam opstarten, dat geldt vandaag ook een beetje voor mij. Dus ik voel me met je verwant, Dionne. René, goedemorgen, zeg ik nog tegen jou. Miranda is er ook bij. Henk wakker, even een ommetje maken bij het hotel hier in De Bult. En daarna werken in Wolvega. Dat is een mooie plaats. En Wim is vandaag zijn reis aan het voorbereiden om met de motor van Brummen naar Alicante te gaan. Dat is een hele onderneming. Nou, zeg dat, heel wat kilometertjes. Van Spanje. Maar de Heer Jezus gaat met mij mee. Wat mooi dat je dit hebt, Wim. Dus mij hoor je niet klagen. Nou, mij hoor je ook niet klagen. Want het is een genot om samen de dag te starten met de nieuwe morgen. Te horen wat jou bezighoudt. Soms een beetje licht filosofisch als het gaat over de dag en hoe we die dan beginnen. Soms met verwachting en soms een tikje lood in de schoenen, maar samen slaan we ons er wel doorheen. Het volgend uur ook met muziek, te beginnen met The Battle Belongs. Dat is nog eens een statement van Phil Wickham.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Thijs en Jorieke, live.
13: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
12: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
14: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
13: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
14: Wat ga jij dan doen?
12: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
14: Tot dan!
15: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OFG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven AD en het Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken. En vaak gaat het dan om een medisch probleem. Als dat niet zo is en een zwangerschap is ongewenst of ongepland, gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden er omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buiten afgeblust worden. Er zouden geen gewonden zijn. Er was van alles mis met de veiligheid in de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit een eerste rechercheonderzoek. Vluchtwegen waren geblokkeerd, de brandbeveiliging werkte niet en er waren verbouwingen gedaan zonder vergunning. Het aantal doden staat nu op 32. Ruim 70 mensen raakten gewond. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: Ochtendspits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 6 kilometer file tussen Rotterdam, Feyenoord en Knoop het Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij Knoop het Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file.
0: Goedemorgen vanaf de Haringvlietdam. Annette, wat stuur jij een waanzinnige foto. Onderweg naar je werk, lekker op de fiets. Die zon die zo op het water schijnt, dat belooft heel veel voor vandaag. Zeker voor de nieuwe morgen.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
23: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
24: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
25: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
26: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
27: hoi,
26: of binnenkort vertrekt,
27: adios,
26: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
27: Fijne vakantie!
15: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Zomer. De nieuwe morgen.
28: Met Annemarie Biljart.
15: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: ik hem, wijst je erop. Aan wie de strijd toebehoort. Goedemorgen. Het is goed om samen deze dag te beginnen. Ja, dat wou ik heel graag tegen je zeggen. Goedemorgen. Ja, het is op een bepaalde manier zo'n dag. Maar het mooie is, je mag altijd opnieuw beginnen bij deze. Want ik had goedemorgen gezegd. Het zwembadwater in mijn tuin ziet inmiddels een beetje groen. Kijken of daar nog iets aan te doen is. Want we moeten natuurlijk zuinig doen met water. Dus zomaar leeg laten lopen en opnieuw vullen. Dat toch maar even niet. Maar mensen, wat een zwembadjesweer. Deze nieuwe zomerse dag. Zomerse week eigenlijk. Sowieso in een bijzondere week. Voor sommigen de laatste schoolweek. Ook de laatste week ooit misschien wel op de basisschool. Als je in groep 8 zit. En daar hoort natuurlijk de eindmusical bij. Misschien wel een van de meest ontroerende optredens die je ooit beleefde. Van jezelf of een van je kinderen of kleinkinderen. Stralend op het podium op een plek waar je normaal gesproken niet zo je plek inneemt. Dat ene kind dat opeens bizar mooi blijkt te kunnen zingen. Nou, die groep 8 musical staat helemaal in het teken van afscheid nemen en de volgende fase ingaan. En dat maakt het vaak zo ontroerend. Daar ga je zo meteen meer over horen.
1: Dagtekst.
0: Een van die grote levensvragen kan zomaar zijn: wat als God zwijgt en gebeden niet verhoord worden? En dan staat er in Psalm 37, vers 7: blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met list te werk gaat. Blijf kalm en wacht op de Heer. Psalm 37, vers 7 is de dagtekst van vandaag.

0: Anne-Michel en Maaike van Putten veilig in mijn armen. De eindmusical van groep 8 is toch altijd wel een bijzonder moment. Ik herinner mezelf dat ik in die musical ooit, 100 jaar geleden, de koning mocht spelen. Ik zat helemaal onder de smink. Het gigantisch begon te jeuken halverwege de musical. Maar dat terzijde, het is natuurlijk veel meer dan een paar liedjes en grapjes. Het markeert het einde van een tijdperk. Kinderen leven er helemaal naartoe en ouders beginnen meestal al te snikken bij het idee. Maar het goede nieuws is, je kan het aan. Het komt goed. En om je door dat heerlijke en toch emotionele moment heen te coachen, praat ik erover met juf Charlotte Versluis van de christelijke basisschool De Plantage in Veenendaal. Juf Charlotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het?
1: Enorm leuk. We hebben echt wel er naartoe geleefd. En ze hebben het zo onwijs goed gedaan. Het was echt fantastisch.
0: Undercover op Ibiza. En dat klonk

0: Juf Charlotte?
1: Ja, zeker.
0: Mag hoor.
1: We staan hier ook op repeat.
0: Oké. Okay. Undercover op Ibiza. Oh! Ah, dat... Ah, oké. Okay. Neem ons eens even mee. Want zoals gezegd, jullie hebben het al achter de rug. Wat gebeurt er op zo'n avond als die kids die maanden hebben geoefend op dat podium staan?
1: Nou, eigenlijk konden ze het helemaal zelf. Dus dat was echt wel heel tof. Mijn duo en ik zaten erbij. En de kinderen hebben het eigenlijk helemaal zelf geregeld. Dus ze kwamen op. Ze gingen spelen. Ze speelden het echt onwijs goed. Dansen, zingen. Dus ze zaten ook helemaal in hun eigen energie, zeg maar. Ze waren echt helemaal trots op zichzelf ook.
0: Ja.
1: En na die avond hadden we de afscheidsavond.
0: Oh.
1: Even lekker borrelen, even lekker bijpraten.
0: Ja. En hoe sta jij daar dan als juf naar te kijken? Ik bedoel, zit je enorm hoog in je adrenaline en glimlach niet van je hoofd te slaan? Of roept het bij jou ook wel wat op?
1: Nou ja, beide. Ook wel een stukje emotie, want het is natuurlijk ook wel gewoon klaar. En je hebt er zo lang naartoe geleefd met elkaar. Dat het ergens ook wel een beetje spannend is. Van, komt eruit wat ze zo hard hebben geoefend.
0: Ja.
1: Maar ook wel de andere kant, echt enorm trots. En nou ja, de hele avond stuiteren omdat het zo goed is gegaan.
0: Nog wat snikkende ouders in de zaal gezien?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Hey, en dan moet je ze ook als juf loslaten. Hoe is dat?
1: Nou, dit is het eerste jaar dat ik groep 8 heb. Dus dat weet ik eigenlijk nog niet. Woensdag gaan we ze echt uitzaaien. Ik denk dat het ook wel een beetje dubbel is. Ik zie ook wel dat ze heel erg aan toe zijn om naar de middelbare school te gaan.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook wel dat het een stukje loslaten is en misschien daar ook wel een beetje snikken.
0: Ja, nou dat mag toch? Dat is geen probleem.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nee, zeker niet.
0: Hey, ik zei het al, undercover op Ibiza. Er zal vast een hele diepe boodschap in zitten. Maar die musical, dat is meer dan een paar liedjes en een grapjes. Wat betekent het voor kinderen?
1: Ik denk specifiek deze musical niet zo heel veel. Het is gewoon echt wel een leuk verhaal, een leuke musical. Maar ik denk het stukje musical algemeen, dat het ook wel... Ze leven er helemaal naartoe. Het is natuurlijk vanaf groep 1 al. Oh, groep 8, die gaat de musical doen.
0: Ja. Dus een soort overgangsritueel.
1: Ja, ja, ja.
0: Naar een hele nieuwe fase. Ja.
1: Ja.
0: Zeg, jullie hebben het achter de rug. Dat betekent deze week nog een beetje schoonmaken, kastjes opruimen, films kijken, dat soort.
1: Ja, ja, chillen. Okay. Gisteren armbandjes gemaakt. En we zijn weer aan het Scooby-Doo bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Gewoon lekker, lekker rustig aan.
0: Realistiekjes toch? Ja.
1: Nee, van die touwtjes.
0: Oh ja. Ja, ik ben er al zo lang uit, joh.
1: Ja.
0: Heb je nog wat adviezen voor ouders die misschien nu luisteren en denken, oh, maar vanavond ga ik dit beleven? Wat bemoedigende, coachende woorden misschien. Weet je wat, we maken er gewoon een soort musical van. Moment. Ja, juf Charlotte. Stel, mijn kind zit in groep 8 en vanavond staat mijn kind op dat podium. En ik kijk daarnaar met gemengde gevoelens. Ik ben trots. Ik ben ook een beetje emotioneel. Hoe mag ik dit beleven, juf Charlotte?
1: Laat alle emoties komen. Het is een super bijzonder moment. En ik kan me voorstellen dat je ook enorm moet huilen bijvoorbeeld. Maar laat het allemaal komen. Want dat is juist goed en mooi. Het is ook jouw afscheid van de basisschool.
0: Och, ik vind dat je dat prachtig verwoord hebt. Dank je wel. Ik wens je een hele mooie week. Geniet ervan. En ook van een welverdiende vakantie natuurlijk. Want als er mensen zijn die dat nodig hebben, dan... Nou, het onderwijs op 1 is misschien iets wat overdreven, maar je hebt het zeker verdiend. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Dag, fijne vakantie.
1: Doei. Fijne vakantie. Doei.

Gert-Jan stuurt een fotootje van zijn kleinzoon. Strak in het pak. En ook een fotootje van de eindmusical. Prachtig. En de zoon van Anja woont in het noorden van het land. Ze hadden vorige week al de musical. En ook dat wat ontroerend en mooi. En laat die emoties maar komen. Je hoort Brian Dirksen en Hallelujah. Er zijn zorgen, grote zorgen over de gezondheid van Brian Dirksen. Via social media worden we opgeroepen om voor hem te bidden. Bij deze doorgegeven.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Martijn Buwalda, Sneller en Sneller. Half acht is het geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het OFAG in Amsterdam start een proef met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en het Parool. Nu wijken sommige vrouwen hiervoor uit naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. Bij een eerste onderzoek naar de dodelijke brand zondag in een bar in Bangkok blijkt dat daar van alles mis was. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Vielen 32 doden, 70 mensen raakten gewond. En de brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven is onder controle. Wordt nog nageblust. Door de brand moesten omwonenden worden geëvacueerd. Zouden geen slachtoffers zijn.
2: Groot nieuws update.
0: Ook het Nederlands Dagblad schrijft over de late abortussen zonder medische reden. Redenen waar je net over hoorde in het ANP-nieuws. Het wakkert de discussie aan over wanneer een kind levensvatbaar is. De Britse schoolpastor Bernard Randall mag weer preken in de Kerk van Engeland en werken in het onderwijs. Hij werd 7 jaar geleden ontslagen vanwege een preek over strijdende ideologieën. Dat meldt de Britse nieuwsite Christian News. Randall werkte als schoolpastor toen hij in een preek leerlingen aanmoedigde om kritische vragen te stellen bij onderwijs over genderidentiteit. De synode van de Anglicaanse kerk in Engeland heeft zich gistermiddag solidair verklaard met Palestijnse christenen en andere Palestijnen die zich geweldloos tegen de bezetting, zoals zij dit noemen, verzetten. De Anglicaanse kerk in Engeland worstelt, net als de PKN in Nederland, met de Palestijnse kwestie. Want moet de kerk vooral Israël steunen of de Palestijnen? Asielzoekers die door grote drukte geen plek krijgen in het AZC in Ter Apel hoeven niet meer te wachten op het gras. Ze worden in plaats daarvan opgevangen overdag in een pand op het terrein, heeft de asielminister Van den Brink bekendgemaakt. In de podcast Groot Nieuws van de Week vertelde Seth Obbink van Stichting Gave over waarom hij al zo lang betrokken is bij dit asielzoekerscentrum.
3: Ja, natuurlijk kan ik niet zeggen, je krijgt hier een papier. Maar ik kan wel zeggen, je bent welkom bij mij thuis, je bent welkom in mijn kerk. Eigenlijk, je bent welkom in mijn hart. En dat kan ik misschien ergens anders ook. Maar hier kan ik zo makkelijk zeggen van, hey, als je naar de supermarkt moet, ik weet ook hoe dat werkt. Je moet gewoon daar naartoe. Zo op zo'n manier.
0: Wat moet ik met vluchtelingen in ons land? In die aflevering van de podcast Groot Nieuws van de Week hoor je de hele reportage vanuit Ter Apel. Groot Nieuwsradio, weerbericht van Buienradar. Zonnig en droog is het vandaag. 24 graden op de Wadden, 32, 33 graden zelfs in het zuidoosten. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
4: Door de zomervakantie in de regio's Noord en Zuid is het niet al te druk op de weg, alles bij elkaar. Er staan wel een paar opvallende files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaat staat het stil over 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file door werkzaamheden. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en Elde 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.
5: Annemarie Biljart.
0: Ah, mooi hoor. Mark, zometeen onderweg naar de opbouwweek van New Wine. Dank alvast en we zien je heel graag daar, want Groot Nieuws Radio zendt de hele week live uit vanaf New Wine.
2: De Nieuwe Morgen

0: Natalie Lane en The Long Way.
1: De Kerkentour.
0: Dag mensen, in de Nieuwe Morgen neem ik je tijdens de Tour de France mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen op plekken die de wielerronde aandoet. De 10e etappe vandaag van Aurillac naar Le Lorient. 166,6 kilometer door de heuvels. In Aurillac kun je maar het beste met je hoofd omhoog lopen, want je ziet ze overal sierlijk hangen. Aurillac is de historische paraplu-hoofdstad van Frankrijk. Nog steeds worden hier de meeste paraplu's van het land gemaakt. En als regen zegen is, dan is dit alleen al een mooie geestelijke twist. Hoewel met dit weer. Aurillac was al bewoond in de Romeinse tijd en de naam van de stad gaat terug op het Aureliacum, de plaats waarin Aurelius zich had gevestigd. Maar de plaats ontwikkelde zich pas in de 9e eeuw, toen een versterkt kasteel werd gebouwd. Rond 895 stichtte Gérard van Aurillac er een kerk en een Benedictijner abdij. Een man, die Gérard van Aurillac, die zijn leven in dienst stelde van God, gaf zijn bezittingen weg, deed een gelofte van kuisheid en zijn gezondheid liet te wensen over. Daarom is hij ook patroonheilige van de visueel en lichamelijk gehandicapten geworden en de chronisch zieke. Tevens is hij ook patroonheilige van de Auvergne. Hij is begraven in de door hem gestichte kerk die toen ook aan hem gewijd werd. Het graf van de heilige Gérard werd een belangrijk bedevaartsoord. Wat een inspiratie. En dat allemaal in Aurillac, waar vandaag de start is van de 10e etappe van de Tour de France. De bestemming van onze kerkentour.

0: Hillsong Chapel en Mighty to Save. Overdenkingen in de nieuwe morgen. Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten. Rond 8:15 en 9:15. Op dinsdagochtend hoor je Els van Dijk. Vandaag over verschillende stemmen.
1: In de grotten van Iowa, een staat in de Verenigde Staten, vond eens een expeditie plaats. En een van de deelnemers was een parachutespringende, bergbeklimmende, delta-vliegende waaghals. En zijn gids nam hem mee naar een gang diep onder de grond en zei dat hij hem door een tunnel naar een spectaculaire spelonk zou leiden. Maar die tunnel was lang en smal. En hoe verder hij kwam, hoe krapper het werd. Van kruipen op handen en knieën werd het alleen nog maar op de rug liggen en afzetten met de voeten. Het plafond werd zelfs op een gegeven moment zo laag dat als hij inademde, hij helemaal niet meer kon bewegen zelfs. Daardoor werd deze stoere knul op een gegeven moment overvallen door wilde paniek. Hij werd doodsbang. Hij probeerde zijn angsten te bedwingen, maar bleef maar voor zich zien hoe hij zijn dode lichaam langzaam maar zeker zou wegrotten in deze grot. En uiteindelijk vertelde hij zijn gids heel eerlijk dat hij op het punt stond zijn verstand te verliezen. Blinde paniek. Maar de gids zei: Danny, doe je ogen dicht en luister naar mijn stem. Ik blijf praten, heel rustig, en ik leid je hier doorheen. Het komt goed. Ik ben hier eerder geweest. Ik breng je naar de overkant. Maar je moet naar mijn stem luisteren. Je hebt er helemaal niks aan om je door je gedachten gek te laten maken. Concentreer je gewoon op mijn stem. Dat is natuurlijk ook wat Jezus zegt. Danny luisterde naar de stem van de gids. Wat hem van zijn angst en paniek bevrijdde, was niet heel hard proberen om te stoppen met het denken van angstige gedachten. Wat hielp, was luisteren naar een andere stem. Naar welke stem luister jij? Wat, wie is jouw gids als je misschien wel eens vastzit in een rots, in het donker? Wat neem je als uitgangspunt in jouw leven? Pijn, teleurstelling, onverschilligheid, eenzaamheid, perfectionisme? Paulus zegt op een gegeven moment heel stellig dat je niet de weg moet gaan van degenen die niet gered zijn met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst namelijk duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God. Natuurlijk kunnen negatieve gedachten je geest vullen met vertwijfeling, verbittering en angst. Maar je kunt ook kiezen voor hoop en kracht. Daarom zegt Paulus dat je iedere gedachte krijgsgevangen moet maken door haar aan Christus te onderwerpen. Net zo min als je niet iedereen in je huis toelaat, mag niet elke gedachte die je in je opkomt bezit van je nemen. Verdrijf ze in de naam van Jezus. Negatieve gedachten maken je namelijk niet sterker en moeite los je ook niet op door te klagen. Lukt het jou om naar Gods stem te luisteren en die belangrijker te vinden dan de stem van jezelf en die van deze wereld? Kijk, je herder weet dat jij niet geschapen bent voor deze wereld. Hij weet ook dat je je er niet zo goed kunt redden. En hij dringt er daarom op aan om de blikrichting te veranderen van de wereld om je heen naar de hemel boven je. Dat heeft zelfs te maken met de werking van je brein. Want ook dat is niet onveranderlijk. Zelfs als je volwassen bent, is je brein in staat tot verbazingwekkende veranderingen. Overdrachtsplekken in je hersenen die geen informatie dragen, worden uit de roulatie genomen. Net als buslijnen die niet gebruikt worden. En de verbindingen die intensief gebruikt worden, worden juist sterker en dikker. Oftewel, als jij je concentreert op hoop, liefde en vreugde, wordt je brein in die richting geprogrammeerd. Je kunt besluiten om op zoek te gaan naar de aanwezigheid en de goedheid van God in je leven. En als je je daarin traint, zul je daar steeds beter in worden.

0: Songs of Worship. Israel Youth en ander meer. Jesus at the center. In alle facetten van het leven. Je hoort het na de overdenking van Els van Dijk.
1: En verder vandaag.
0: Thijs en Jorieke ontvangen vandaag Anneloes van het Licht. Ervaringsdeskundige en oprichter van stichting Ik Was een Kind. Ze maakte heftige dingen mee. Werd als kind misbruikt binnen een reformatorisch gezin. Haar aangrijpende verhaal en de impact van dat op heel haar leven. Maar ook hoe ze anderen daarmee nu helpt. Het wordt een bijzondere uitzending. Straks tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke, als Anneloes van het Licht te gast is.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen, dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
11: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
12: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
13: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam gaat een proef doen met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en Parool. Komt voor dat vrouwen hiervoor nu naar het buitenland gaan, terwijl ze net op de grens zitten waarop een abortus nog mag. De gynaecologenvereniging zegt dat het kind soms nog levend geboren wordt en dat is voor zorgpersoneel zwaar. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit eerste onderzoek. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Onderzocht wordt nog of deuren dicht waren om te voorkomen dat gasten zonder te betalen weggingen. Bij de brand vielen 32 doden en 70 gewonden. Bij een asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond laat iemand neergestoken, meldt Omroep Flevoland. Hulpverleners kwamen per traumahelikopter om het slachtoffer te helpen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De meeste files staan vanochtend op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongeluk en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tol en Knoop Markizaat heel veel vertraging, 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook tot een uur of 8 dicht. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Echteld. Tussen Geldermals en Echteld staat het ook helemaal stil over 9 kilometer. Door een vrachtwagenongeluk is dat. En de rechterrijstrook en de oprit is dicht. De linkerrijstrook van de A15 van Nijmegen naar Gorkum is dicht. Tussen Meteren en Afrit Leerdam staat daarom 9 kilometer file. En de vertraging is sowieso 3 kwartier. A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Tussen Knopend Kundenberg en Duitsland 4 kilometer file.
0: Goedemorgen. Sterkte als je in de file staat. Natuurlijk hoor je in de Nieuwe Morgen een reactie op het laatste nieuws over de abortussen die tot 24 weken worden toegestaan. Je hoorde al over deze laatste schoolweken die we met elkaar beleven. En natuurlijk muziek. Zometeen Amy Grant.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Youfone.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De Nieuwe Morgen.
2: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.

0: Amy Grant en holy, holy, holy. In alle rust deze dag beginnen, want goedemorgen. Bijzondere tijd van het jaar is het niet altijd. Ja en nee, maar deze zomerperiode. Ik kijk graag even met je mee in huis waar allerlei geheimzinnige stapeltjes liggen van dingen die absoluut mee moeten op vakantie. To-do-lijstjes met geel gearseerde punten en dingen waar gewoon al lekker een streep door staat. Hou vol, ook de vakantie gaat gewoon weer voorbij. Voor je het weet zitten we weer in september. Goed, dan. Je noemt jezelf evangelisch en mensen hebben daar gelijk een beeld bij. Dus jij staat met een vlag te zwaaien iedere zondag. Je bent zeker altijd voor Israël. Klimaatmaatregelen vind je ook niet nodig. Radicaal evangelisch, misschien wel als het gaat om bidden en Bijbel lezen, maar nee, nou ja. Als je evangelisch bent, moet je misschien wel een hele hoop uitleggen, want wat is evangelisch? Missie Nederland komt daar met een verklaring over. Pak je die er een volgend gesprek gewoon bij. En dan komt het helemaal goed. Wat er precies in staat, dat hoor je zo.
1: De dagtekst.
0: Een van die grote levensvragen kan zomaar zijn: wat als God zwijgt en gebeden niet verhoord worden? Nou, dan lees je Psalm 37 en dan staat daar in vers 7, Psalm 37, vers 7: blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Blijf kalm en wacht op de Heer. Nou, een aanrader om hem natuurlijk in zijn context te lezen. Maar Psalm 37, vers 7 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: Cela en de allermooiste dag. Je noemt jezelf evangelisch en iemand hoort meteen Trump-aanhanger. Dan sta je met je mond vol tanden. Juist dat ongemak wil de Europese Evangelische Alliantie wegnemen met een publicatie over wat evangelische dan wel zijn. Ze noemen bijvoorbeeld onpartijdig, divers, oog voor kwetsbaren. Missie Nederland, de Nederlandse Evangelische Alliantie, onderschrijft dat, maar komt binnenkort ook met een eigen versie voor Nederland. Want wat is evangelisch? Saskia de Graaf van Missie Nederland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je zelf wel eens te maken gehad met dat beeld dat er leeft?
1: Nou, op zich heel weinig, maar onlangs wel een keer. Omdat ik op een grote bijeenkomst met allerlei vertegenwoordigers van allerlei geloven. En toen ging het over geloof en geweld en geloof en dreiging. En ergens op de PowerPoint stond opeens evangelicals en dan een evangelische groep in Amerika. En iedereen keek ook zo'n beetje mijn kant op met een schuin oog. En ik dacht, oh, wat gebeurt hier nu?
0: Ja, sorry, inderdaad. Zei je, sorry.
1: Nee, dat zei ik niet. Ik zei, we zijn bezig om ons hiertoe te verhouden. Want dit is niet wie wij zijn, inderdaad. Dus daarom zijn we heel blij met deze verklaring.
0: Ja, want wat doet zo'n vooroordeel met de boodschap van de kerk? Wat is trouwens het vooroordeel?
1: Nou, wat we merken is dat evangelische mensen, of evangelicals ook wel gezegd, in Europa al snel geassocieerd worden met bijvoorbeeld dit soort denkbeelden uit de Verenigde Staten. Ook nog eens, alle evangelicals in de Verenigde Staten worden daarbij dan snel over één kam geschoren. Ja. En opeens worden wij ook vanuit die blik bekeken. En dat geeft toch wel een ongemakkelijk gevoel, zacht gezegd.
0: Ja, want wat doet dat met de boodschap van de kerk?
1: Ja, dat doet de boodschap van de kerk echt geen goed. Want als evangelische in Nederland, evangelicalen is een hele brede groep. Hè, van, die zit in de katholieke kerk, in de protestantse kerken, in traditionele kerken, maar ook in vrije groepen bij de baptisten. Nou, heel breed is die groep. En dat wordt dus allemaal over één kam geschoren. En ook deze groep mensen in Nederland en in Europa zet zich juist in voor de samenleving, voor verdrukten, voor het recht. Ja. En voor de verspreiding van de hoop die Jezus geeft. Iets heel anders dan een kleine groep die zich evangelical in Amerika noemt, die juist de andere kant op gaat.
0: Ja, precies.
1: Dus dat doet dan eigenlijk geen goed aan dat verhaal.
0: Nee, en voor je het weet gaat het over Trump in plaats van het evangelie. Wat staat er tegenover? Wat is de evangelische beweging wel?
1: Ja, ik noemde daar dus net al iets van. Een hele brede beweging van mensen die Jezus na willen volgen, die recht willen doen, die het goede nieuws willen verspreiden en die zich ook willen inzetten voor de bloei van de samenleving. En dat zien we in Europa echt heel breed.
0: En waarom is een aparte publicatie nodig voor Nederland?
1: Ja, wij zien dat de Nederlandse context toch wel echt verschilt van die in andere Europese landen. Ik spreek bijvoorbeeld ook regelmatig collega's uit heel Europa. En dan valt me op bijvoorbeeld in Frankrijk en Oostenrijk worden evangelische groepen heel vaak gezet als bijvoorbeeld sectarisch. Ze worden soms niet erkend als christenen. En in Nederland is dat echt heel anders. In Nederland kennen mensen doorgaans de evangelische beweging wel. Mensen weten van opwekking. Er zijn christelijke media, evangelische media, waar jullie zelf natuurlijk ook bij horen. Evangelische scholen zelfs. En evangelische mensen zijn ook breed vertegenwoordigd, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, in allerlei partijen.
0: Ja, ja. Dus dat betekent in de Nederlandse context iets heel anders. Ja.
1: Ja,
0: nou, die verklaring die verschijnt na de zomer. De publicatie van de Europese Evangelische Alliantie is al wel te lezen op missienederland.nl. En daar ben jij van, Saskia de Graaf. Hartelijk dank voor het gesprek.

0: regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/

Corey Asbury hoor je en You Take Good Care of Me. Terwijl Wauco nog reageert op het gesprek dat ging over wat is eigenlijk evangelisch. Hij hebt een artikel door van De Correspondent, interessant artikel. Ik citeer daar even uit. Christenen, tussen aanhalingstekens, die zich overal ter wereld willen inzetten om de democratie omver te werpen. Dankzij Donald Trump lukt het ze. Ik denk dat het hier gaat om traditionele christenen die zich in de Verenigde Staten altijd al bemoeien met politiek, heeft het mis. Het gaat hier om een jonge geloofstak van het christendom die selectief shopt uit de Bijbel, godsdienstige overtuigingen verknoopt met antidemocratische politiek en dat verkoopt in de taal van spirituele zelfhulp en videogames en science fiction. Al dus het artikel in De Correspondent en daar wordt het ook verder in uitgelegd en ook welke gevolgen dat in Nederland heeft. Goed om daar met elkaar over na te denken en goed om daar scherp op te zijn, met elkaar over in gesprek te gaan. Maar zeker ook elkaar op te blijven zoeken en verbinding met elkaar te blijven houden, want wij zijn uw kerk.

0: Wat een project. Ook volgende week live te zien en te horen tijdens de New Wine Zomerconferentie, waar Groot Nieuws Radio ook de hele week bij is. En het optreden van Ademproject volgens mij op de donderdag. Maar hou me even ten goede, zoek het anders even op. Het is bijna 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd. Hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het zijn kinderen van wie de rechter het gezag van de ouders heeft afgenomen. De bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt verbouwd te zijn zonder vergunningen. Dat is een van de conclusies van een eerste onderzoek. Ook werkte de brandbeveiliging niet. Er vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. En de politie heeft met speurhonden onderzoek gedaan bij een AZC in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij waarbij iemand gewond raakte. Waarom er werd gestoken is niet bekend en de verdachte is spoorloos.
2: Groot nieuws update.
0: Ziekenhuizen starten met een proef met late abortussen. Verschillende media berichten daarover. Het gaat om een abortus tussen de 22 en 24 weken, ook zonder medische reden. Wettelijk gezien mag dat, maar het gebeurt niet vaak. Maar toch is dit een slechte ontwikkeling, zegt directeur Arthur Alderliester van Stichting Schreeuw om Leven.
3: Te meer, omdat het ook om kinderen kan gaan die levensvatbaar zijn, die dus zelfstandig buiten de baarmoeder verder kunnen leven. Juist ziekenhuizen moeten een plek zijn waar je leven beschermd wordt. Met deze ontwikkeling komt dat onder druk te staan, dat schuurt. Dat is misschien geen ontwikkeling die buiten de wettelijke kaders valt, maar het is wel een morele verschuiving en die verdient echt een publiekelijk en ethisch debat.
0: De beroepsverenigingen schatten dat het jaarlijks om ongeveer 200 tot 300 vrouwen gaat die gebruik zouden gaan maken van een late abortus. De Britse schoolpastor Bernard Randall mag weer preken in de Kerk van Engeland en werken in het onderwijs. Hij werd 7 jaar geleden ontslagen vanwege een preek over strijdende ideologieën, meldt de Britse nieuwsite Christian News. Randall werkt als schoolpastor toen hij in een preek leerlingen aanmoedigde om kritische vragen te stellen bij onderwijs over genderidentiteit. En asielzoekers die door grote drukte geen plek krijgen in het AZC in Ter Apel hoeven niet meer te wachten op het gras. Ze worden in plaats daarvan overdag opgevangen in een pand op het terrein, heeft asielminister Van der Brink bekendgemaakt. In de podcast Groot Nieuws van de Week vertelde Seth Obbing van Stichting Gaven waarom hij al zo lang betrokken is bij dit asielzoekerscentrum.
4: Ja, natuurlijk kan ik niet zeggen, je krijgt hier een papier. Maar ik kan wel zeggen, hey, je bent welkom bij mij thuis, je bent welkom in mijn kerk. Eigenlijk, je bent welkom in mijn hart. En dat kan ik misschien ergens anders ook, maar hier kan ik zo makkelijk zeggen van, hey, als je naar de supermarkt moet, ik weet ook hoe dat werkt, je moet gewoon daar naartoe. Zo op zo'n manier.
0: Wat moet ik met vluchtelingen in ons land? In die aflevering van de podcast Groot Nieuws van de Week hoor je meer over het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Zonnig en droog is het vandaag. 22 graden op de Wadden, 32, 33 graden zelfs in het zuidoosten van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
5: De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knopend Everdingen 19 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk tussen Meteren en Afrit Leerdam 12 kilometer stilstaand verkeer, maar de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein door werkzaamheden een half uur vertraagd.
0: Misschien heb je dat ook wel eens, dat je een spreekwoord wilt gebruiken, dat je het een beetje verbuigt en dat je denkt, hè, beter één zwaluw in de hand dan, nou ja, zoiets. Ik heb het er zo met je over.
2: De Nieuwe Morgen.
6: Het christelijke radiostation.

0: augustus samen met Charity Gill op het podium in Ahoy, Rotterdam. CC Winans en Worthy of It All. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je maakt je zorgen over onze Nederlandse taal.
1: Ja, nou ja, met het risico te klinken als een mopperkont. We dreigen onze rijke traditie aan spreekwoorden te verliezen. Als liefhebber van taal doet dat toch een klein beetje pijn. We maken onze spreekwoorden bijvoorbeeld al nooit meer echt af. Let maar eens op, veel mensen zeggen wel eens nou, hij heeft de klok wel horen luiden, hoor. En dan blijft het stil. Dat vind ik altijd zonde. Of ja. Dan, of, nou, als de kat van huis is, hè. Zoiets. Op een of andere manier maken we die spreekwoorden nooit meer af. Zonde, want het is natuurlijk een rijke traditie. Ja, en ik voel dan toch een beetje de verantwoordelijkheid om de volgende generatie goed toe te rusten. Dus dit weekend nam ik met mijn dochter van 9 even een lijstje met wat spreekwoorden door. En gelukkig wisten een heel aantal wel. Maar bij een aantal kwam ze met wel, nou ja, hele interessante nieuwe alternatieven. En die neem ik graag even met je door.
0: Dus, het kunnen dan ook gewoon nieuwe spreekwoorden worden.
1: Ja, we zouden nieuwe boeken kunnen ontwikkelen. Ja. Dus zou jij voor mij de aanzet kunnen geven?
0: Oké, daar gaan we. Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de
1: rugzak.
0: Als de kat van huis is, dan
1: gaat de hond ook weg.
0: Een goed begin is
1: het slechte einde.
0: Ik zal dat varkentje wel eens even
1: in bad doen.
0: Wat schattig.
1: Lieve.
0: Gooi nooit je oude schoenen weg voordat je ze
1: opeet.
0: De beste stuurlui
1: kunnen geen vliegtuigen besturen.
0: Oude koeien uit de
1: wei.
0: In het land der blinden is
1: niemand doof.
0: Fantastisch. Je moet een gegeven paard niet
1: terugkopen.
0: Ieder huisje heeft zijn
1: keukentje.
0: Bloed kruipt waar het niet
1: hoort. En de laatste.
0: Wie de schoen past
1: trekt hem ook lekker zelf aan. Nou ja, goed. Bij nader inzien, laat het opvoeden maar zitten. Deze versies zijn veel leuker.
0: Martin, dankjewel. Ja.

0: Cody Carnes en Ain't Nobody. De overdenking van Els van Dijk gaat over... Nou, past wel heel goed bij Groot Nieuws Radio. Geloof.
1: De focus op het geloof en het vertrouwen dat de toekomst van God is... kan zomaar verschuiven naar onmacht over de gebrokenheid in deze wereld. Eigenlijk hebben we lange tijd stiekem gedacht... dat we alles wel zo'n beetje onder controle hadden. Er heerste misschien wel een beetje een doorgeslagen hoera-stemming om alles wat aan welvaart en wetenschappelijke vernieuwing gerealiseerd is. We dachten misschien wel dat geluk net zo maakbaar was als een kunsthart. De huidige omstandigheden laten echter het failliet van het maakbaarheidsideaal zien. En daarom weten we het misschien nu even niet meer. Dus wordt er volop gespeculeerd. Niet alleen over wat actuele ontwikkelingen gaan brengen, maar ook over wat de oorzaak ervan is. Sommigen weten daar ferme uitspraken over te doen. De een zegt zeker te weten dat alles een straf van God is, en een ander zegt niet te kunnen geloven dat God op een knopje drukt om zoveel onheil te verspreiden. Ik denk dat het anders moet. Beter geen lege discussie, maar een leeg graf. Het is beter met vraagtekens te leven dan met dubieuze antwoorden. Geen tijd verspillen aan slimme haarkloverijen, maar je onderdompelen in de schriften en je eerbiedig buigen voor de levende God. Je verlangen mag zijn zo diep en oprecht in hem te geloven, dat je eerste reactie in elke crisis zal zijn te geloven in wat hij zal doen en te vertrouwen op zijn zegeningen. De opstanding van Christus toont ons dat niets wat aan God toebehoort verloren zal gaan. Niets wat aan God toebehoort zal verloren gaan. De liefde is uiteindelijk sterker dan de dood. Als je dat tot je door laat dringen, moet je ophouden met vragen naar waarom, wanneer, hoe en al dat soort dingen. Het gaat om vertrouwen. Jezus leidt ons geloof door lijden, vervolging en pijn naar de volmaking van de vreugde. En Pasen heeft ons de bevestiging gebracht dat onze Heer met ons meegaat en dat hij ook nog eens onderweg de schriften uitlegt. Stralen van hoop die licht brengen op je levenspad. Daarom lees ik in Hebreeën de volgende prachtige woorden. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoekt.

0: is true.
1: Casting Crowns hoor je.
0: Speak what is true.
1: And here's my heart. Daarvoor de Lize met haar uitvoering van een prachtige psalm. Tim, goedemorgen. Mijn zwembadwater is groen.
2: Groen?
1: Ja, het is zo balen, joh.
2: Groen oog.
1: Ja, dat is echt vervelend, want het is ook geen klein zwembadje. Nee. Dus die vul je één keer in de zomer. Ja. En dan in de herfst laat je hem weer leeglopen. Ja. Maar we hebben nu heel veel troep ingegooid eigenlijk.
2: Waar? Wat is die troep dan? Wat heb je erin gegooid?
1: Ja, anti-allig en zo. En een beetje extra chloor. En die pomp, die staat maar te pompen, man.
2: Ja.
1: Dus ik verlang wel eens naar de tijd. Dan klink ik echt bok-out. Maar dat je gewoon zo'n heel eenvoudig zwembadje had met drie van die ringen die je dan op moet pompen. En dat is het dan.
2: Ja, ja.
1: Heb jij zo'n zwembadje?
2: Ik heb zo'n zwembadje.
1: Maar heerlijk.
2: Die is alleen wel zo klein dat eigenlijk alleen mijn dochtertje van vier daar nog in past. En dat duurt ook niet lang.
1: En jouw grote teen kan daar
2: mijn
1: nog
2: grote
1: bij.
2: Teen kan er nog bij, ja.
1: Heerlijk. Ja, dat zijn zo wat van die beslommeringen tijdens de zomerse dagen.
3: De eerste blessing van de dag.
2: Ja, groter is niet altijd beter. Vandaag, Eline van Apeldoorn uit Emmen. Goedemorgen. Wij mogen jou een onbetaalbaar cadeau overhandigen voor jouw 26e verjaardag. Niet in geld uit te drukken. Wel in muziek. Zometeen is de eerste blessing voor jou. En aan iedereen de vraag. Is er nog een plaat die wij missen vandaag? Die nog niet op de playlist staat, maar die echt het volgende uur voorbij zou moeten komen. Omdat het een blessing is. Hè? Want dat is het ding natuurlijk het volgende uur. Alle muziek verandert in blessings. Laat me dat dan even weten. App je naar de studio en dan pakken wij het op.
1: De blessings zijn er na het nieuws van 9 uur.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Er is al een eerste onderzoek geweest naar de dodelijke brand in Bangkok en er blijkt van alles mis. Er waren verbouwingen gedaan zonder vergunningen, ook waren vluchtwegen geblokkeerd. Direct na de brand zeiden bezoekers al dat ze moeilijk weg konden komen omdat deuren dicht waren. Bij de brand vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. Amerika en Iran voeren over en weer aanvallen uit voor de derde nacht op rij. Iran zegt raketten te hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in Jordanië. Dat land zou 4 raketten hebben onderschept. Ook Bahrein was doelwit van de Iraniërs. Amerika viel eerder vannacht militaire doelen in het zuiden van Iran aan. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en er staat nog een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 17 kilometer file nu tussen Zaltbommel en Knopend Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 rijdt men om op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij de Wijkertunnel, die is dicht, staat het stil over 4 kilometer. Dat duurt tot 8 augustus, 5 uur 's ochtends. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk 5 kilometer file tussen Knopendel en Afrit Arkel. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. En weer door werkzaamheden op de A20, 8 kilometer file en bijna 3 kwartier vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum, door werkzaamheden bij Knoopend Gorkum, 4 kilometer file.
15: Ja, dankjewel. De sluizen van het Grootnieuws Radio Muziekarchief gaan open. Je struikelt hier over de gouden platen, maar de toegang van dit archief is vrij. Maak er in dit uur ten volle gebruik van. Kies de muziek die past bij jouw boodschap en stel ons op de hoogte van jouw persoonlijke luisterstatus. Want dat is natuurlijk wel waar het allemaal begint. Wie ben je, waar ben je en hoe zit of sta, lig je erbij? Kom maar door.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Lidl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
8: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Blessings.
9: Met Tim Hendricks.
8: Het christelijke radiostation.

Michael W. Smith en Your Holy Prince of Peace. Goedemorgen, goedemorgen. Alle chauffeurs weer op de weg. Kees bijvoorbeeld doet ons de groeten vanaf de A7... en zegt een gezegende uitzending voor iedereen. Goedemorgen, Tim zegt Ad present op de A50 ter hoogte van Apeldoorn. Ook een goede rit voor jou, Ad. En Joop die meldt zich vanaf een zonnig Vlieland. We wensen jullie en alle luisteraars God zegen toe. Voor jou ook, Joop. En hij die zegt goedemorgen, mijn luisterstatus is in Zwijndrecht, wachtend op de boodschappen met spierpijn van de eerste keer weer sporten sinds gisteren. Christian die zegt goedemorgen vanuit Werkendam, lekker aan het werk. Ga met God, een goede uitzending gewenst. En een groet aan dominee Guido van der Neut, die zondag afscheid nam van onze gemeente en verder mag gaan in Zwartsluis. Ja, en dan een luisterstatus van Peter. Peter zegt, ik ben Peter uit Hardingsveld-Giessendam en ik ben in afwachting op de uitspraak in het hoger beroep van mijn rechtszaak. Hopelijk komt er vandaag een einde aan een periode van ruim 8 jaar onzekerheid. Ik heb zoveel mooie doorbraken meegemaakt de afgelopen jaren en ik dank God uit de grond van mijn hart. Spannende dag dus voor jou, Peter. De blessings voor jou. Dan de groeten nog uit Alblasserdam van Jacqueline. Die zegt druk bezig met de schoonmaak van de kleuterklasspullen. Ondertussen genieten van de mooie muziek van jullie. Fijne uitzending. Groetjes. Jacqueline, fijn dat je erbij bent. Iedereen natuurlijk welkom bij de blessings van vandaag. Wie je ook bent en waar je ook luistert. En ja, hoe jouw status er ook uitziet. Dit zijn ze voor deze dinsdag 14 juli in het jaar 2026. En de eerste blessing vandaag gaat naar Emmen voor Eline van Apeldoorn. Een lied aangevraagd. Je krijgt deze blessing van papa, mama, Joanne, Bram en Sam. En ze zeggen, Eline, elke ochtend luister jij naar blessings. En nu ben jij aan de beurt. Gefeliciteerd met jouw 26e verjaardag. Een hele fijne dag. Nu even vakantie, maar na deze periode weer aan de studie. Rechtsgeleerdheid. Alvast succes, maar eerst naar Oostenrijk. En dit zegenlied speciaal voor jou van papa, mama, Joanne, Bram en Sam.

Wees gezegend, Eline, voor je 26e verjaardag. Heel veel liefde en muziek op je radio. Ja, supermooi dat je er ook weer bij bent, Jacco. Je meldt je vanaf de A1 richting Bremen. We noteren het. Marold die laat weten, na een heerlijke vakantie in de Belgische Ardennen met Harry en Nicolette ben ik nu weer heerlijk aan het werk met de radio aan. Even kijken, Johan die is heerlijk thuiswerken. Iedereen is op vakantie op kantoor. Dus ja, meters maken met grote projecten uitwerken. Met Grootnieuws Radio op mijn hoofd. Zegen voor iedereen. Dan een berichtje van Ineke en Leandra. Superleuk. We luisteren vanuit Barcelona naar Grootnieuws Radio. Samen met mijn dochter Leandra genieten wij hier. En ik wil daarbij even de groeten doen aan het thuisfront. Aan mijn lieve man Martin en onze zoon Temba. Dus bij deze jongens. Hopelijk horen jullie dit. Liefst van Ineke en Leandra dus. Dan naar Sliedrecht om Peter de Vreugd een mooie plaat te bezorgen. Een lied van dankbaarheid. Brandon Lake, Gratitude ga ik draaien. Want Peter, zegt Corrie van Winkel. Vandaag ben je 50 geworden. En voor wie denkt dat je met 50 oud bent, ja, die heeft jou nog nooit ontmoet. Samen genieten we van menig sportevenement, zoals bijvoorbeeld de High Rocks. Ik ben dankbaar dat God jou zo'n 4 jaar geleden in mijn leven heeft gebracht. Jouw rustige karakter, stabiliteit en liefde laat mij bloeien. Je bent een geweldige man voor mij en een vader voor mijn kinderen. Lieverd, ik hou van jou. En daarom klinkt vandaag deze plaat. Brandon Lake, Gratitude, een en al dankbaarheid hier vanmorgen. Namens Corrie.

Peter de Vreugd uit Sliedrecht, 50 geworden. Je zou het hem niet geven. En je vrouw die is zo dankbaar. Je bent een geweldige man voor mij. Vader voor mijn kinderen, lieverd. Ik hou van jou. Zeg ze met Brandon Lake en Gratitude. Mooie blessing deze morgen. En de volgende blessing is aanstaande voor Ali van Heuven uit Borne. Een prachtig lied. Namens je liefhebbende man Wim. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hier staan ze met elkaar op de stoep via de radio. En ze zeggen, lieve vrouw, mama, lieve oma, omi, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ondanks de storm in je leven wensen we je een gezegende dag toe. En we bidden dat de Heer je op zal richten. We houden van jou. En laten dat weten met dit lied van Lef. Hoe sterk ook de storm, met heel veel liefs van ons allemaal.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

Eline was dit. Met wat er te voelen valt. Ja, even vrolijke tonen hier bij Groningen Radio. Want er is er een jarig en dan kun je wel zien. Dat is Wiebe Hamelink uit Leeuwarden. Wiebe, goedemorgen. Ja, even wat vrolijkheid op de radio om te vieren dat jij er bent. Namens papa, mama, Krijn en Toon, lieve Wiebe, vandaag ben je 5 jaar geworden. En we genieten van jouw vreugde, van jouw energie. Weet dat de Heer jou zo mooi gemaakt heeft. En vanavond eten we bij de pizzeria. Wat een feest. En feest op de radio. Dit is Joy voor jou. Dans je lekker mee?

0: Voor Wiebe, die 5 jaar is, Joy, Gateway Worship en Martin Smith.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres en zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, niet vergeten, even een berichtje vanaf je vakantieadres. Even een mooie plaat de eter in voor de thuisblijvers. Misschien stuur je juist iemand op vakantie met een mooi lied. Of ja, als het misschien wat stil is ergens op een bepaalde plek deze dagen, waar wel wat geluid mag klinken, waar een hoopvol geluid mag klinken, laat dan zeker van je horen. Vraag een plaat aan. En mooi om zo naar elkaar om te zien, met elkaar mee te leven, mee te vieren waar het kan. Marjan die is erbij om dat te doen. Zegt, ik ben wel veel te laat, maar ik sluit nog even aan. Nou Marjan, dat is helemaal geen punt. Kom erbij. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeg ik altijd. Of in ieder geval zeg ik dat nu. Oemle die sluit aan, die groet ons vanaf lijn 75 vanuit Franeker. Op de lijnbus dus lekker aan het luisteren, mooi Oemle. En Roelof die zegt vanmorgen even aan het sauzen op zolder. En vanmiddag naar mijn moeder die 73 is geworden. Groetjes van Roelof. Gefeliciteerd, moeder van Roelof, met uw 73ste verjaardag. En misschien dat u het volgende lied ook wel kunt waarderen. Opwekking 220, volle verzekering, Jezus is mijn, klinkt hier vandaag. En dat het ook een mooie bemoediging mag zijn. Namens Wiebe Fraanje, voor mijn vader Aard Fraanje, 86. Ik hoop dat er nog een plekje is in de uitzending voor dit lied. Nou, bij deze dus, Wiebe, je zegt het gaat niet goed met zijn gezondheid. Maar hij ziet uit naar het betere leven in het huis van de Vader, waar vele woningen zijn. Hij houdt van oude hymnes uit de Pinkstergemeente van de jaren 60. En dit lied, dat is speciaal voor hem. Volle verzekering, Jezus is mijn. Namens Wiebe dus, voor u als vader, Aard Fraanje. Dit is het lied. We gaan er gewoon van genieten en misschien wel meezingen. De Opwekking Band, het podium is aan jullie.

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij toch wel een stukje kippenvel. Het is gelukt met opwekking 220, volle verzekering. Jezus in is mijn. Mooi zeg, ja, heb je ook een kippenvellied? Laat hem hier klinken. En het is mooi om verbonden te zijn met elkaar op dit moment. Terwijl de Blommetjes onderweg zijn naar Engeland. Onderweg naar onze zoon Gert-Jan, die daar een jaar de Bijbelschool heeft gevolgd. En van de week zijn diploma-uitreiking heeft. Dat zijn dingen die dus op dit moment gebeuren. En mooi om dit te delen allemaal. De dingen die ons bezighouden. En mooi om zo ook samen stil te staan bij de verjaardag van Jacqueline uit Weesup. Die heeft nog nooit zo'n drukke verjaardag gehad. Zoveel mensen op visite via de radio. Dat scheelt natuurlijk. Het scheelt een hoop schoonmaken en servies en dergelijke. Maar in ieder geval namens Bertus, Gerrit, Jan, Christa, Martijn en Renske. De volgende plaat. You Raise Me Up van de Amerikaanse Cela. Daar mag je van genieten. Want lieve mama, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Hierbij een lied om jouw verjaardag goed mee te beginnen. Dit is You Raise Me Up voor jou, met liefs van Bertus, Gerrit, Jan, Christa, Martijn en Renske dus. En daar gaan we. You Raise Me Up.

Voor Marga is dit een kippenvelmoment. De Amerikaanse Sela met You Raise Me Up. En de volgende plaat wil ik graag opdragen aan... Ik ga opdragen aan Vivian en dat doe ik namens Mariella Visser. Mariella zegt, ik wil heel graag een blessing doorgeven aan Vivian Hobe. Ik wil je laten weten, Vivian, dat je je gedragen mag voelen. God is bij jou. Je topt met je gezondheid. Het is nog de vraag of je morgen op vakantie kan en mag gaan. Maar kijk omhoog. Lieve Vivian, deze is voor jou.

Martijn Bewalda met Voor Alles Is Een Tijd. Charlotte en Michael van Ballengooi uit Hellevoetsluis. Ja, het is tijd voor een blessing voor jullie. Namens Pa en Ma Akershoek, lieve Charlotte en Michael. Vandaag is de laatste dag van jullie Witte Broodsweken. Na een prachtige dag op 2 juni 2026 volgde de hectiek van een verhuizing. En dat is nu klaar. Wij wensen jullie samen... Ja, dat je tot rust mag komen, dat je kunt gaan genieten van jullie leven samen. En dit natuurlijk onder de zegen van de Heer. Dat is onze wens, ook met het volgende lied dat voor jullie klinkt. Lieve groet van Pa en Ma Akershoek.

0: uur. Ik wil jou van harte dienen. We draaiden het voor Charlotte, Michael. En voor jou, als je zit te luisteren. Dankjewel voor het maken van deze uitzending. Want we doen het toch weer samen. Wil je ook een plaat doorgeven voor de komende uitzendingen? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/blessings. Via de Blessings Planner, zou ik zeggen. Blijf nog lekker luisteren naar je radio. We hebben nog mooie dingen op de zender vandaag. Mooie programma's die voorbij komen. Vanavond zien wij elkaar misschien, of zien, horen wij elkaar weer bij Wens om 7 uur. Maar eerst Thijs en Jorieke. En Thijs is er alvast. Thijs, ja, het is soms ook. We hebben het gehad over tijd voor alles. Ook tijd om sommige thema's gewoon eens bij de kop te pakken. En misschien ook moeilijke thema's bespreekbaar te maken.
1: Nou, zeker wel een heftig thema inderdaad vandaag over seksueel misbruik. Dat is natuurlijk niet een thema waar je gewoon heel vaak dingen over hoort. Maar Anneloes van het Licht die koos ervoor om haar persoonlijke ervaringen daarmee te delen. Zij is jarenlang misbruikt door haar vader en broer. En ondanks een bekentenis is daar nooit een veroordeling gevolgd. Je kunt haar ook kennen van de documentaire Ik Was Een Kind. We gaan vandaag ook naast haar persoonlijk verhaal het hebben over de dynamiek die er kan zijn. Hoe kan dit in een kerk situatie gebeuren? En wat kunnen we daar ook weer allemaal van leren, omdat er echt nog heel wat dingen te verbeteren zijn?
0: Dat zometeen in Thijs en Jorieke. Ik wens je een goede dag en hou de radio lekker aan.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
5: Hoi.
4: Of binnenkort vertrekt.
6: Adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Er is al een eerste onderzoek geweest naar de dodelijke brand in Bangkok en er blijkt van alles mis. Er waren verbouwingen gedaan zonder vergunningen, ook waren vluchtwegen geblokkeerd. Direct na de brand zeiden bezoekers al dat ze moeilijk weg konden komen omdat deuren dicht waren. Bij de brand vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. Amerika en Iran voeren over en weer aanvallen uit voor de derde nacht op rij. Iran zegt raketten te hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in Jordanië. Dat land zou 4 raketten hebben onderschept. Ook Bahrein was doelwit van de Iraniërs. Amerika viel eerder vannacht militaire doelen in het zuiden van Iran aan. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en er staat maar een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
18: Er zijn nog een paar files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 11 kilometer langzaam rijden. 40 minuten vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel. 12 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file.
19: Zometeen
20: Thijs en Jorieke.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
25: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
26: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
27: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur... naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
30: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Brooke Leidenboet en Desert Song.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen. Mag ik heel even...
0: Oh, ga je weer.
2: Mag ik heel even? Ik heb even wat te klagen.
0: Wacht even, is nou het eerste...
2: Man.
0: Wacht even, stop. Is ja? Het eerste waar je nu mee wil beginnen is een klaagzang?
2: Ja, ik wil beginnen met een klaagzang.
0: Mag ik eerst nog wat anders zeggen?
2: Nou, vooruit.
0: Want ik vind dat we vorige week hadden een goed punt... dat wij heel erg vanuit onszelf aan het denken zijn.
2: Ja?
0: Namelijk puur vanuit het midden van het land. Waar wij toevallig allebei...
2: Terwijl de rest al met vakantie is.
0: Ja, ja. Dus even voor iedereen in Zuid-Nederland. Wat fijn dat bij jullie... vervelend. De zomervakantie is begonnen.
2: Je doet voor iedereen die daar in het schoolsysteem iets mee te maken heeft.
0: Ja,
2: ja. Precies. Ja, ja, fijne vakantie. Ik heb echt even wat te klagen. En ik wil één keer die disclaimer maken en daarna wil ik het niet meer horen. Ik wil het niet terugzien in de app. Ik weet dat er belangrijkere dingen zijn. Ik weet dat het een luxe probleem is. En toch ga ik erover klagen. En dat doe ik omdat ik de luisteraars...
0: Het is heel stom, maar goed, ja.
2: Omdat ik de luisteraars ook... even die ontluchting gun. Dat je ook even mag klagen over wat jij duur vindt. Want daar wil ik het over hebben. Jorieke.
0: Wat vind je allemaal duur?
2: Ik vind heel veel dingen veel te duur. En dat vliegt me een beetje aan, kan ik wel zeggen. Dat komt omdat we ook nogal een paar uitgaven te doen hebben in deze tijd. Vlak voor de uitzending werd ik gebeld door de garage. 2 weken terug een APK'tje. Goed nieuws. Geen gekke dingen. Ja. Alleen 4 nieuwe banden nodig. En als we dan toch bezig zijn, een paar remschijven. En meneer, zullen we er dan niet een grote beurt van maken? Want de olie, ja, die kan ook wel weer even vervangen worden.
0: Heel goed, heel goed.
2: Zojuist het belletje van de garage. Inderdaad, goed nieuws. Geen gekke dingen gevonden. Dus als ik het dan allemaal even voor u optel, meneer Noorland. Alle dingetjes bij elkaar. €1.700.
0: Oh, vreselijk.
2: Ja, waar is die tijd gebleven dat een nieuwe band gewoon tussen de €80 en €100 kostte? Dat zat een beetje in mijn systeem.
0: Ik weet waar die tijd is gebleven. Toen had je nog 2 kinderen. Maar je hebt nu zo'n mega-auto voor je 4 kinderen.
2: Want, meneer Noorland, we adviseren u toch wel de all-season banden. Daar kunt u het hele jaar mee door. €170 van het merk dat we adviseren. Ja, en dan moeten ze nog uitgelijnd worden. Vastgeschroefd. Ja, je kent het allemaal wel. Ja, en dan nog iets. Kijk, het is niet één dingetje. Ons schuurtje. Een schuurtje, ja, dat heb je achter je huis. Die was al wat in verval aan het raken. De planken kwamen los. Er groeide allemaal onkruid tussendoor. Ja, die moest echt vervangen worden. Goed nieuws, Jorieke. De omlijsting was goed. De fundatie kon blijven staan. Het dakje was prima. Alleen de planken moeten vervangen worden. Wat denk je dat dat geintje heeft gekost? Of eigenlijk gaat kosten, want we zijn nog bezig.
0: Als een auto 1700 is, ja, dan ga je wel richting... Was een schuurtje? Ja. 2000?
2: Nou, dan ben je er echt...
0: 2K?
2: Dan kun je misschien een nieuwe deur voor komen. Dat is helemaal niks. Ik zal zo meteen even onthullen wat dat ons gaat kosten. Tenminste, als er geen extra dingen bij komen. Hè. Want we zijn heel blij, laat ik het even zeggen... heel blij met de vakmensen die het allemaal regelen. Maar ja, dan kom je gaandeweg. Kan daar dan misschien nog een lampie? Kun je daar dan misschien nog wat leuke beugels? Ik weet niet wat dat dan meer prijs gaat kosten. Maar goed, zo meteen onthul ik... wat dat geintje ons gaat kosten. En deel vooral even wat jij te duur vindt. Okay,
0: dus je mag nu gewoon legitiem, mag je gewoon even klagen. Mag je gewoon even 5 minuten lang, mag je gewoon even alles benoemen wat je denkt, nou,
2: ja.
0: Wat is dit duur geworden?
2: Want voor het bedrag van ons schuurtje had je vroeger een nieuwe keuken. Goed, dat hoor je zo meteen.
0: Zo meteen, ja. Hoor je. Ja, en dan moet ik dus nu van dit naar dat. Hè? Maar ja, dat ik mag er niks over zeggen. Nee. Ik mag er niks over zeggen. Nee. Dus ik ga gewoon vertellen wat we vandaag in de uitzending hebben. En het is een...
2: heftige uitzending.
0: Een heftige, ja. Heftige ochtend. Maar een hele broodnodige ochtend ook. Dat we dit ook gaan bespreken. Annelies van het Licht werd als kind jarenlang misbruikt door haar vader en haar broer. Toen zij later aangifte deed, volgde er ondanks een bekentenis geen veroordeling. Ook binnen haar kerkelijke omgeving vond zij lange tijd niet de erkenning en bescherming die ze nodig had.
2: En vandaag horen we haar persoonlijke verhaal, maar we kijken ook breder. Want wat doet het met mensen als ze niet worden geloofd? En hoe kunnen bijbelteksten en kerkelijke structuren misbruikt worden? En wat is ervoor nodig om als kerk werkelijk een veilige plek te zijn?
0: Ook vandaag mag je natuurlijk gewoon reageren. Dat kan je via chronischradio.nl/Thijs en Jorieke of stuur een appje naar de studio. We zeggen altijd, ja, het hele leven komt altijd deze ochtend voorbij.
2: Nou, en we zetten het heus in perspectief, maar klaag ook vooral even over wat er allemaal zo belachelijk duur is.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Hoor jij de vogels nog fluiten? Je hoorde...
2: Ja, doet jou denken aan een andere hit, hè? Begreep ik. Ik ken die niet, maar welke hit is dat?
1: Ja, ik heb mijn jongens die vinden de... Het liedje van zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
2: Het is voor mij een nieuwe wereld dit, maar dat is een zomerhitje.
1: Dat is een zomerhitje die we hier niet horen. Wij hebben hier gelukkig gewoon Christian Verwoerd.
2: Goeie muziek, ja. Ik moet zeggen, dit doet me goed. Ja, er komt veel erkenning binnen. Helemaal mee eens, Thijs. Een tuinwaterpomp moeten vervangen. Ja, ik ben niet helemaal bekend met tuinwaterpompen. €800, het laat Astrid me weten. Een marter had de leiding doorgebeten.
1: Oh.
2: Ja, lekker dan, hè?
1: Oh.
2: Ook Mirjam die leeft van harte mee. Een nieuwe bril kost haar €800. En een grote beurt van de auto €1800. Ja, dat valt mijn €1700 toch weer mee dan, hè?
1: Oh, die hebben weer zo'n op kamers. Een opleiding kostte €3000.
2: Nou, dat heb ik nog niet eens genoemd. Maar ik was dit weekend met de jeugdvereniging op kamp. Wat denk jij dat je tegenwoordig kwijt bent voor een rijbewijs?
1: Oeh.
2: Als je een beetje een gemiddelde lesser bent, hè? Je was een gemiddelde lesser, denk ik.
1: Ik, hè?
2: Aan de trage kant.
1: Nee, joh, ik was heel traag. Ik heb wel één keer geslaagd.
2: Oh.
1: En nul fout bij mijn theorie.
2: Oh, heel goed.
1: Maar heel veel les gehad. Ja. Nee, ik was volgens mij wel ergens in de 2000 of zo.
2: Ja, dat vond je toen veel.
1: Dat is heel veel.
2: Ja, dat is echt verdubbeld. Ga maar 3800.
1: Nee.
2: En als je heel snel bent, kun je het voor 3300 aftikken. Maar we hadden nog van die pakketten van 1500. Ja, daar heb ik het niet mee gered, hoor. Maar dat was wel...
1: Maar die benzine is natuurlijk alleen al duur gesproken.
2: Nee, er komt veel erkenning binnen. Inderdaad ook meer mensen die een schuurtje hebben moeten laten doen. Iemand die is dan gelukkig handig genoeg om zelf de planken eraan te timmeren. Ja, dat heb ik helaas niet in me. Dus dat lukt ook niet. Maar
1: kan je niet gewoon met een bouwhelmpje elke keer je schuur in? Of niet? Dan ben je ook veilig.
2: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik kan niet zeggen dat het onmogelijk is, maar ik wil toch het een beetje goed onderhouden.
1: En kijk, veel mensen zeggen natuurlijk gewoon, alles is natuurlijk duur, maar vooral de gewone boodschappen. En dat komt natuurlijk gewoon elke week weer terug, hè. Dan zegt Lydia ook, vooral de gezonde voeding, zoals fruit en groenten, zijn duur, terwijl dat de basis is. Dat ze ongezonde voeding maar eens duurder zou moeten maken. Nou, daar ben ik dus helemaal mee eens.
2: En bij Judith was de APK zelfs €3100 met een kleine...
1: Maar dan kan je bijna een nieuwe auto voor kopen. Ja, oh nee, tegenwoordig ook niet meer.
2: Ja, nou ja, een heel klein autootje. Goed auto.
1: Nee.
2: Ja, dan zou ik toch even naar een ander garage checken, hoor. Dat is soms ook een beetje. Je denkt, klopt dit wel? Ja, ik denk dat het wel klopt.
1: Ja, ze kunnen je van alles wijzen maken.
2: Hey, jij dacht die planken om de schuur heen €2000.
1: Ja.
2: Nou, €5700.
1: Nee. Ja. Nee, Thijs.
2: Een gouden schuurtje wordt het.
1: Doe normaal.
2: Ja.
1: Doe normaal.
2: Ja, eerlijk waar. En het dak was dus nog goed. De fundatie was nog goed.
1: Ja, maar even serieus, Thijs. Ja, ik mag natuurlijk niks over zeggen.
2: Nee.
1: Je had een disclaimer, maar dit is toch... dat je dit kan betalen is natuurlijk al,
2: al
1: wat.
2: Ja.
1: Maar dit kan tot gros van de mens toch helemaal niet meer betalen.
2: Ja, dat is het. En het zit vooral in de materialen. Want het is niet zo dat de klussen er steenrijk van wordt.
1: Niet normaal.
2: Ja. Nee, dus dat even een stukje...
1: Ja, wat moeten we hiermee doen, hè? Dat is een beetje de vraag.
2: Nou, we moeten denk ik gewoon accepteren dat we het ook met iets minder mogen doen. Maar en af en toe even klagen, dat helpt ook.
1: Ja, maar dat vind ik toch een beetje makkelijk. Voor de een is iets minder. Voor de ander is iets minder gewoon onder de armoedegrens.
2: Ik sprak laatst wel een timmerman die zei... als je bij mij 2 maanden meeloopt, dan leer ik je het vak. Toen dacht ik, dat zou wel voor mij goed zijn. Want ik denk dat ik het best dingen kan leren... maar ik heb wel iemand nodig die het gewoon goed voordoet.
1: Ik denk dat je inderdaad dat we gewoon weer meer zelf moeten doen.
2: Ja.
1: Zelf je eten verbouwen.
2: Dus ik heb een vraag
1: zelf
2: voor jou.
1: Zelf je schuur timmeren.
2: Ons huis is ook aan een verfbeurt toe. Ik durf daar geen offerte voor op te vragen. Ben jij bereid om dat bij mij te komen schilderen?
1: Ja, ik heb wel een uurtariefie.
2: Oh.
1: Ja, ik moet mijn boodschap ook betalen, jongen. Alles wordt duurder. Dus 150 per uur.
2: Oh, ja, dat is een goedkoopje tegenwoordig.
1: Oh ja, dat is waar.

0: Sela en Halleluja voor de eeuwige.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Anneloes van het Licht werd als kind jarenlang misbruikt door haar vader en haar broer. Toen zij later aangifte deed, volgde er ondanks een bekentenis geen veroordeling. Ook binnen haar kerkelijke omgeving vond ze lange tijd niet de erkenning en bescherming die ze nodig had. Vandaag horen we haar persoonlijk verhaal, maar kijken we ook breder. Wat doet het met mensen als zij niet worden geloofd? Hoe kunnen bijbelteksten en kerkelijke structuren misbruikt worden? En wat is er voor nodig om als kerk werkelijk een veilige plek te zijn? Anneloes, goedemorgen.
3: Dankjewel.
0: Heel erg fijn dat je vandaag bij ons bent. Het is alweer meer dan een jaar geleden dat de documentaire Ik was een kind uitkwam, waarin je jouw verhaal deelde. Wat is je het meest bijgebleven van de reacties destijds?
3: Nou, allereerst de hoeveelheid. Echt een niet stoppende stroom tot op de dag van vandaag aan reacties. Van mensen, enerzijds mensen die het zelf hebben meegemaakt en anderzijds mensen die het van nabij kennen. Dus dat hun moeder dergelijke ervaringen heeft, of hun vriendin of een collega. Dus dat vooral.
0: En wat deed dat en doet dat met jou, die stroom aan reacties?
3: Nou, in eerste instantie, ruim een jaar geleden, overspoelde het me heel erg. En nou, zag ik bijna door de boom het bos niet meer en zoveel leed en ellende. En inmiddels stimuleert het me vooral om te doen wat ik doe.
0: Want heeft het iets gedaan waar je op gehoopt had? De documentaire?
3: Nou, dat is wel een mooie vraag. Ik had van tevoren niet zo'n expliciete hoop. Veel meer allerlei kleine dingen waar ik op hoopte. En voor mezelf, dat was wel een grote hoop, dat het op de een of andere manier dat ik meer rust zou gaan ervaren in mijn leven. En dat dat ook weer zijn uitwerking zou hebben op mijn kinderen. En dat heeft het wel zeker gedaan.
0: Dus juist door je verhaal te delen, en in de documentaire spreek je met heel veel mensen uit je, ja, die in jouw leven een betekenis hebben gehad, ook toen het zo slecht eigenlijk met je ging. Door eigenlijk dat allemaal bij elkaar te brengen en eigenlijk weer jouw dossier in te duiken, hoopte je juist rust te vinden.
3: Ja,
0: meestal zijn we heel bang juist om dingen op te rakelen.
3: Nou, die waren er beide. Dus de angst was er wel degelijk, maar ik merkte ook hoe belangrijk het voor mij was om een soort van alle scherven bij elkaar te vegen en ergens iets van een puzzel te kunnen maken, een reconstructie te kunnen maken van wat is hier nou gebeurd. En wat me daarin uiteindelijk ook wel heel erg geholpen heeft, is voor alle fragmenten van mijn leven, alle losse onderdelen, daar zat best wel veel stukken tussen waar ik me heel erg voor schaamde. En waar ik me schuldig over voelde. En juist door het

0: bij elkaar te brengen, kon ik het beter in perspectief zien. Mm. Waardoor ik waardoor de schaamte een hele andere lading kreeg en het schuldgevoel van me afviel in de loop van de tijd. Waardoor ik ook anders naar mezelf kon kijken en anders naar het leven kon kijken. Anders naar God kon kijken. En dat allemaal bij elkaar, dat heeft wel rust gegeven.
1: Ja, dat klinkt wel echt als iets heel groots.
0: Ja,
1: maar daarvoor moest je dus wel echt helemaal gewoon Nederland. Ja. Het is op de nationale televisie geweest.
0: Ja.
1: Je verhaal delen.
0: Ja, en ik weet niet of het delen van het verhaal de noodzaak was om daar te komen. Want dan denk ik ergens ook van, nou, als je nu als luisteraar zit en jouw verhaal komt niet op de nationale televisie.
1: Alsof jij dan niet daar kan
0: ja,
1: komen.
0: Mm-hmm. Het gaat wat vooral, want het documentaire proces, parallel daaraan, liep mijn eigen traumaverwerkingsproces. En dat traumaverwerkingsproces is voor mij wel echt een voorwaarde geweest om te komen waar ik nu sta.
1: Je hebt ook de stichting Ik Was Een Kind opgericht. Waar zet die zich voor in?
0: Kort samengevat zet die zich in voor herkenning, erkenning en steun voor slachtoffers, naasten en betrokkenen van seksueel misbruik.
1: En daar zet je je voor in. Heb je daar al iets van terug mogen horen wat dat doet, je stichting?
0: Ja, dat is, ik zou bijna zeggen, heb je even. Want het is na elke bijeenkomst die we organiseren, zijn het minimaal een aantal mails van mensen die geweest zijn. En die dan aangeven, laatst iemand die was bij een lotgenotenavond. En die schreef, ik heb voor het eerst het gevoel dat ik mag bestaan. Nou, je voelt vast wel dat er in zo'n zin, daar zit zoveel in. Mensen die aangeven van, joh, aan een half woord genoeg hebben. Eindelijk wel begrepen te worden. Iemand te spreken die weet waar het over gaat. En weet wat ik doormaak. Dat maakt dat ik me niet meer zo alleen voel. Dus ja, heel veel in die trant. Maar ook naasten die komen, of soms vertrouwenspersonen uit kerken, professionals. En die dan zeggen van, joh, wat ik hier vanavond gezien, gehoord en gevoeld heb, dat heb ik in geen enkel boek ooit geleerd.
2: Betekent
0: ik
2: dat
0: denk
2: ook,
0: dat klopt.
2: Betekent dat ook dat er nog heel veel verborgen is? Dat er nog heel veel dingen niet besproken worden?
0: Ja, dat sowieso. Ik denk echt dat we, voor wat we nu weten, dat een topje van de ijsberg is. En ik denk dat er ook nog heel veel onwetendheid is over de gevolgen en de impact van seksueel misbruik. Dus dat er wel de afgelopen jaren steeds meer gesproken wordt over. Maar het spreken vanuit, dat vraagt echt nog iets anders.
1: Dan gaan we ook vandaag ook wel proberen woorden aan te geven met elkaar.
0: Ja.
1: Maar eerst, in wat voor gezin groeide jij op?
0: Ik ben opgegroeid in een reformatorisch gezin. Ik ben de middelste van 7 kinderen. Met een vader die als ouderling bij ons in de gereformeerde gemeente was hij ouderling. Een vader die, hoe zal ik het zeggen, wel een autoriteit was. En mijn moeder was wat kwetsbaarder, regelmatig ziek en daardoor ook binnen ons gezin afwezig. Dus dat is een beetje heel globaal.
1: En welke plek had het christelijk geloof binnen jullie gezin?
0: Dat was de grond waarop we stonden. Dus dat alles draaide daarom. Aan de ene kant de manier waarop we ons kleden. We gingen op zondag 2 keer naar de kerk, op maandagavond naar catechisatie. We hadden geen eigen predikant in de kerk, dus op woensdag hadden we nog een kerkdienst waarbij dan een predikant kwam. En op vrijdag was de jeugdvereniging van de kerk. We moesten ruim 2 uur en een kwartier reizen naar school. Dus dat geeft iets aan over hoe belangrijk het geloof was.
1: Zo. En hoe streng waren de regels en verwachtingen waarmee je opgroeide omtrent dat christelijk geloof?
0: Ja, het is natuurlijk niet het is een subjectief antwoord. Maar als je het mij vraagt, heel streng. Weet je, ik mocht geen oorbellen in. Want als God had gewild dat ik met gaatjes in mijn oren geboren was... Dan was dat wel zo geweest. En ik mocht mijn haar niet los, terwijl ik dat wel graag wilde. Mijn rok moest een bepaalde lengte hebben... De plek van de vrouw. Ik heb 3 broers boven mij. De plek van de vrouw was toch wel echt een andere plek. Gehoorzaamheid was de grootste deugd. Nou, dat.
1: Ja, dat klinkt wel... Je zei al, het was het fundament onder alles eigenlijk. Dus alles was ermee doordrongen eigenlijk meteen met... het christelijk geloof, maar ook met deze, ja, deze gezind eigenlijk.
0: Ja, wij wisten ook niet beter. Dus wij mochten niet spelen met kinderen uit de straat... waar ze een televisie hadden of die niet naar onze kerk gingen. Dus wij wisten een paar straten verderop. Daar woonden een paar kinderen uit dezelfde kerk. Dus daar gingen we dan mee spelen. Dus echt alles draaide erom. Op het moment dat wij ruzie maakten... Dan begon mijn moeder met het zingen van... Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Na het avondeten kwamen er 9 bijbels uit het kastje... en moesten we allemaal in onze eigen bijbel meelezen. Af en toe stopte mijn vader. Mijn vader las altijd hardop, wij moesten meelezen. En dan kon hij zo ineens stoppen en een naam noemen. En dan moest je verder lezen.
1: Oeh, je voelt al ja. Je voelt altijd druk.
0: Ja.
1: Want jouw vader had ook best wel een belangrijke positie in jullie kringen.
0: Ja.
1: Wat voor positie had hij dan?
0: Nou, mijn vader was aan de ene kant ouderling... en hij had aan de andere kant een functie bij de SGP. En hij zat ook nog in de gemeenteraad voor de SGP. Dus hij werkte bij de landelijke SGP en bij de plaatselijke SGP. En naast zijn functies... kan ik mijn vader wel omschrijven als een charismatische man... waar veel mensen tegenop keken. In de documentaire zegt iemand... mijn vader die was ouderling in de kerk... maar zij zegt in de documentaire... ik zag jouw vader eigenlijk altijd als de baas van de kerk. Dus mijn vader stond overal waar hij kwam op een voetstuk.
1: En ook een soort uitverkorene?
0: Nou ja, hij was op het moment dat je ouderling was... binnen onze gemeente... Dan betekende dat dat je bekeerd moest zijn. En als je bekeerd was, dan ben je een uitverkorene. Dan ben je een kind van God. En kinderen van God die hebben binnen die contraien, om het even zo te zeggen... een uitzonderlijke positie. Zij staan als het ware, zij zijn door God gestuurd. Zij zijn een deel van God, zijn kind. En dat wat zij zeggen heeft by far meer waarde... dan wat wie dan ook anders zegt.
1: Ja, het geeft echt een grote, stevige status. Positie en status inderdaad. Ja. Jij werd binnen je eigen gezin seksueel misbruikt. Hoe jong was je toen dat begon?
0: Ja, dat is een heel wezenlijke vraag... waar ik zou willen dat ik een concreet antwoord op had. En die heb ik niet. Ik maak wel eens een grapje... terwijl er eigenlijk helemaal geen grapje over te maken is. Maar ik heb niet in mijn agenda gezet hoe oud ik was. En daarnaast was het iets wat heel geleidelijk ontstond. Dus op zich is het als kind bij je vader op schoot zitten... is niets mis mee. Maar als op een gegeven moment de hand onder dat rokje verdwijnt... en steeds iets verder gaat... als kind sta je er niet bij stil. Wat nou exact de grens van misbruik is en wat niet. Dus daar durf ik geen exact antwoord op te geven.
1: Want door wie werd je misbruikt?
0: Ik werd misbruikt door mijn vader en mijn oudste broer.
1: En weet je hoe lang het ongeveer heeft geduurd, het misbruik?
0: Jaren.
1: Gewoon jaren?
0: Ja.
1: En hoe kwam er uiteindelijk een einde aan?
0: Er kwam uiteindelijk een einde aan doordat vlak voor... Ik ging in de zomer ging ik altijd op een zomerkamp van de kerk. En op de avond voor het zomerkamp zocht mijn vader toenadering. En voor het eerst, dat ik me kan herinneren... voor het eerst maakte ik heel duidelijk dat ik het niet wilde. En hij deed het toch. En daar is voor mij echt iets geknapt. En op het zomerkamp, met name... toen de tweede helft, toen het weer richting dat ik naar huis moest... werd ik kan er niet zo goed woorden voor geven... maar werd de drempel in mij zo hoog om weer naar huis te gaan... dat ik gewoon niet, het niet meer voor mekaar kreeg. En ik mijn bed niet meer uitkwam op dat kamp. Veel hoofdpijn had, heel erg worstelde en vooral heel erg bang was. En uiteindelijk was daar een kampleider. En die zei van, joh, wat is er echt? Van, joh, ik geloof dat je hoofdpijn hebt en ik geloof dat je je na voelt. Maar wat speelt er? En op dat moment, zonder dat ik daar van tevoren over nagedacht had, gooide ik het er ineens uit. Ik word misbruikt door mijn vader en mijn broer.
1: En dat je gelooft?
0: Ja. Ik werd zeker op dat moment reageerde hij. Of ja, werd ik geloofd. Hij reageerde in ieder geval heel begripvol. En ja, weet je, er zijn wel eens mensen die nu alsnog boos worden op hoe hij heeft gereageerd. Maar we moeten ook bedenken dat dat lang teruggaat in de tijd. En dat hij zei van, joh, hier heb je mijn telefoonnummer en bel me na het kamp. Want ik heb nu andere verantwoordelijkheden, ook voor de hele groep. En dat telefoonnummer moest uiteindelijk dus wel naar huis. Ik weet niet hoe ik die weg naar huis ben gegaan. En in de week daarna heb ik telefonisch contact gezocht. En uiteindelijk heb ik een tijd bij deze kampleider en zijn vrouw in huis gewoond, als een soort van gastgezin, totdat er een andere oplossing was gevonden.
1: En tot die tijd heeft niemand wat geweten?
0: Tot die tijd heeft niemand wat geweten. Behalve dan, en dat is zeker als ik het nu terughoor, dus na het uitkomen van de documentaire, zijn er ook weer veel mensen van vroeger die contact hebben gezocht. Die dan zeggen, veel, maar eigenlijk heb ik wel gevoeld dat er iets niet in de haak was. En pas toen jij ermee naar buiten kwam, toen vielen de kwartjes.
1: Dat er toch signalen waren?
0: Ja, er waren wel degelijk signalen. Ja.
1: Maar die niet zodanig worden opgepikt?
0: Die niet zodanig werden opgepikt. Die niet waar mensen zich wel hebben ook letterlijk hebben afgevraagd, is hier sprake van misbruik, maar er zich onthand voelden hoe daar dan op te reageren. En daar dus niet op gereageerd hebben.
1: Want dat las ik ook op een blog op jullie site van de stichting. Van eigenlijk als je ergens aanvoelt van er is iets niet pluis,
0: yeah,
1: dan is er eigenlijk ook altijd iets niet pluis.
0: Ja. Ons onderbuikgevoel mogen we vertrouwen. En dat wil niet zeggen dat als we een niet-pluisgevoel hebben, dat daar dus altijd sprake is van misbruik. Het betekent wel dat het goed is om eens op de een of andere manier te kijken hoe je contact kan maken met diegene.
1: En dat vinden we heel ingewikkeld.
0: Dat vinden we ongelooflijk spannend. Omdat we ergens ook bang zijn voor wat we dan gaan horen. Mm-hmm. En dat we er dan mogelijk ook nog iets mee moeten.
1: Ja, misschien dat vooral, hè? Dat we er iets mee moeten.
0: Ja.
1: Maar dan begon je zelf te beseffen hoe schadelijk en ingrijpend dit voor jou is geweest?
0: Nou, ik zou willen dat dat al veel eerder was. Maar ik denk dat ik eigenlijk pas een jaar of 5 geleden ben gaan beseffen hoe groot de impact van dit alles op mijn leven is geweest. Omdat ik tot die tijd toch ergens probeerde vooral te vergeten en door te gaan.
1: Dat was 5 jaar geleden.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb toch merkt dat ik ben getraumatiseerd.
0: Nee, dat de aanleiding was eigenlijk dat mijn dochter mentaal volledig vastliep. En inmiddels gaat het gelukkig heel goed met haar. Maar op dat moment vond ik een afscheidsbrief van haar, waarin stond, lieve mama, als je dit leest, dan ben ik er niet meer. En dat was het moment waarop ik me heel hard realiseerde, dit gaat niet alleen over jou, dit gaat ook over mij. En als ik jou wil helpen, moet ik met mezelf aan de slag.
1: En dat heb je enorm gedaan. En ja, daar is ook eigenlijk die documentaire natuurlijk uit voort, ja, ook voortgekomen. Jij hebt al wel eerder aangifte gedaan.
0: Ja.
1: Waar heel veel moed, denk ik, voor nodig is. Daar gaan we zo meteen over praten. En we gaan ook hebben over, je ging ook dus op zoek naar de puzzelstukken van je eigen leven. En in die zoektocht nam je niet alleen je verleden dus opnieuw onder ogen, maar je koos zelfs uiteindelijk ook echt voor een nieuwe naam, voor een nieuwe identiteit. Daar gaan we zo meteen over praten. Namen Tijmen Walda voor De Zwijgers.

0: Martijn Bewalda voor de Zwijgers. Anneloes van het Licht zweeg jarenlang over het misbruik dat zij als kind meemaakte door haar vader en haar broer. Vandaag vertelt ze over haar zoektocht naar waarheid, naar recht en een nieuwe identiteit. En dit nummer, dit voor de Zwijgers, betekent veel voor jou. Waarom?
1: Nou, omdat er in dit lied een soort van slachtoffers en de omgeving samenkomen. Dus er wordt aan de ene kant voor de strijders gezongen. En voor alle lotgenoten die zo vaak in stilte strijden. Ik zou bijna zeggen voor hun bestaansrecht, voor hun plekje, om gezien, gehoord te worden. En aan de andere kant doet het ook echt een beroep op de omgeving. Er wordt nu veel te veel gezwegen. Sta op.
0: Ja, precies. Sta op. Je hebt uiteindelijk besloten om aangifte te doen. Hoe moeilijk was die afweging?
1: Ja, die aangifte doen tegen je eigen vader is volgens mij in de basis iets wat een soort van niet kan. Dus wat zo botst met je loyaliteit en met je eigen komaf. Dus je zou die aangifte in die zin ook wel kunnen zien als een noodgreep naar erkenning. En dan in eerste instantie vooral naar erkenning van dat wat er was gebeurd. Ik heb zo vaak tegen hem gezegd, en daar kijk ik nu anders naar, maar ik heb zo vaak gezegd, u mag mij de schuld geven van alles wat er is gebeurd, maar erken dat het is gebeurd. Het was, mijn binnenwereld stond zo op zijn kop, en doordat mijn leven en mijn waarheid en al die jaren waarin ik op die manier had geleefd, dat werd ontkend. Waardoor ik op een gegeven moment niet meer wist wat waar was en wat niet. En ten diepste wist ik dat natuurlijk wel. Maar er was zo'n enorme knagende zelftwijfel. Het is alsof er nu een hele groep mensen om jou heen staat. En zegt van, Jorike, het is jou misschien, je hebt het misschien ooit anders gedacht. Maar de lucht is groen en het gras is blauw. En als iedereen dat maar blijft zeggen, dan weet je, je wordt gek. Omdat je bent een eenling en je weet het heel zeker. En heel diep van binnen is er dat stuk wat weet wat waarheid is en wat niet. En de naïviteit van een 18-jarig christelijk meisje, wat ook dacht, de politie krijgt mijn vader wel eerlijk. Die zorgt dat hij eerlijk wordt.
0: En dat je dus de erkenning krijgt voor dat je niet gek bent.
1: Dat het is gebeurd en dat ik niet gek ben.
0: Want het feit dat je te horen krijgt, je bent niet gek, wat zou dat uitgewerkt hebben, denk je?
1: Nou, dan kan ik weer ademhalen. Dan kan ik leven. Want in die gekte kon ik niet leven. Dus het.
0: Ja, daar word je bijna letterlijk echt gek van.
1: Ja. Ja. Ja, daar. Daar word je letterlijk gek van.
0: Ja,
1: het is een beetje. Het is een beetje, Jorike, alsof Thijs vanaf morgen zegt: wie is Jorike? Die ken ik helemaal niet, joh. En je hebt geen enkel beeld. Of kijk, jij hebt nu nog bewijzen.
0: Ja, maar je hebt geen. Zeggen, we werken al zo lang. Ja. We doen het elke dag. We werken zo lang samen.
1: Maar op het moment dat er dan geen bewijs is en ook jouw hele omgeving zegt: Jorike, dat klopt niet.
0: Ja, je voelt aan alles. Ja.
1: Dan gaat er echt heel veel mis.
0: Je deed aangifte in de hoop dus dat het voor die erkenning. Je dacht, de politie, die krijgt hem wel eerlijk.
1: Ja.
0: Gebeurde niet.
1: Nee.
0: Er lag een bekentenis, maar toch volgde er geen veroordeling. Hoe kan dat?
1: Nou ja, dat is een soort van dubbele gekmakendheid. Er was een verslag van een gesprek binnen een hulpverleningssituatie met een hulpverlener van mij en mijn vader. En daarin heeft mijn vader het erkend, heeft hij een bekentenis gedaan. En die bekentenis die werd door politie en justitie aangedragen bij de rechter. Als zijnde van joh, kijk, hier zijn het zijn eigen woorden. En dat heeft mijn vader met behulp van zijn advocaten heeft hij dat aangevochten. En heeft hij gezegd van joh, er is mij voorafgaand aan dat gesprek mondeling geheimhouding beloofd door de hulpverlener. En vervolgens moest de hulpverlener onder ede getuigen of zij hem wel of geen mondelinge geheimhouding had beloofd. En dus kwam de hulpverlener voorafgaand aan de rechtszaal al geëmotioneerd naar me toe. En ze zei, ik kan niet anders dan zeggen dat ik hem inderdaad mondeling geheimhouding heb beloofd. En dus mocht dat verslag niet gebruikt worden. En verdween dat van tafel en daarmee ook zijn bekentenis en het bewijs.
0: En wat deed dat met jou?
1: Op dat moment was het voor mij het bewijs dat de wereld een oneerlijke plek was waar ik niet wilde zijn. Op dat moment.
0: Ja, zo.
1: Ja, dit was
0: zo onrecht.
1: Nou, dit was een verraad als jong meisje. Voelde ik me verraden door mijn vader. Ik voelde me verraden door de kerkgemeenschap waar ik uitkwam. Ik voelde me verraden door mijn moeder en de hele familie. En ik zocht...
0: Want eigenlijk iedereen ging daarachter staan?
1: Iedereen, bijna iedereen. Dus er was echt maar een enkeling die achter mij stond. En verder ging iedereen massaal achter mijn vader, mijn broer, mijn moeder staan.
0: Van het is niet gebeurd.
1: Het is niet waar. Het is, dit meisje is psychisch ziek. En uiteindelijk werd ik nog psychisch ziek ook. Dus nou ja, dat was voor hun het bewijs. Zie je wel, er is iets mis met haar. En ik voelde me door al die lagen in de steek gelaten. En het rechtssysteem, ja, dat was het grotere geheel. Dat was de wereld, dat was de maatschappij. En dat daar geen recht geschiedde, terwijl ze wisten wat er was gebeurd, daar kon ik niet mee dealen.
0: Bij misbruikzaken hoor je regelmatig dat het slachtoffer niet geloofd wordt en door de reacties die het krijgt eigenlijk nog een keer extra geraakt wordt. Was dat bij jou ook zo?
1: Ja. En dat is ook wat ik steeds opnieuw op de impactavonden terughoor. Is dat mensen zeggen het misbruik was erg, maar de manier waarop de omgeving ermee omgaat is nog zoveel erger. Dus moet je nagaan.
0: Is dat ook waarom je toch nog steeds wel echt hoort dat mensen het gewoon dan maar denken, nou, ik kan beter dan maar niet ermee naar buiten gaan? Want dan word je dus nog een keer extra
1: nou,
0: zo
1: de angst,
0: hard geraakt.
1: De angst is heel groot om ermee naar buiten te gaan. Om niet gehoord, niet gezien en niet geloofd te worden.
0: Ja.
1: Waarbij we gelukkig wel steeds meer in een andere tijd leven en er echt een verandering gaande is en dat er steeds meer plekken zijn waar men wel gezien en wel gehoord wordt en ook geloofd wordt. En dan heb ik het aan de ene kant over de meldpunten, aan de andere kant de impactavonden van de stichting die we organiseren. We hebben inmiddels Stichting Veilige Kerk Nederland die zich heel erg inzet voor aan de ene kant meer bewustwording en preventie en aan de andere kant kerken ook toerust en gemeentes ook toerust van hé, maar dit is de manier waarop je er wel op een goede manier mee om kan gaan. Dus daar zit wel een verandering, maar die angst is bij slachtoffers ongelooflijk groot. En dat is ook omdat er zoveel een vermengeling van schuld en schaamte zit, wat eigenlijk als een zware deken op mensen rust.
0: We gaan zo meteen in het tweede uur met elkaar verder in gesprek. Dan ook inderdaad hoe juist het kerkelijk systeem, dus juist echt niet helpend, was ook voor jou natuurlijk ook was. Omdat we het eigenlijk dus niet kunnen verdragen dat dit in een ook in de kerkelijke omgeving gebeurt. En tegelijk ook hoe je hebt ervaren hoe één persoon ook weer een verschil kan maken die wel blijft luisteren en wel gelooft in het verhaal. En natuurlijk ook nog over je bijzondere nieuwe achternaam. We gaan erover praten straks in het tweede uur.
2: Je kunt reageren op deze uitzending. Dat mag uiteraard anoniem. Dat kan via de WhatsApp of kan via de website grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Thijs en Jorieke, live.
0: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
7: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
2: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
0: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
2: Wat ga jij dan doen?
7: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
2: Tot dan!
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
10: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Extra voordelig verzorgd met Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mogen bedrijven en inwoners vanaf morgen geen water meer uit sloten en beken halen. Heeft te maken met de droogte. Er zijn wel uitzonderingen. Het water mag wel worden opgepompt om stallen te koelen, vee te laten drinken en om branden te blussen. De eerste militaire oefeningen van de bondgenoten die Oekraïne na een wapenstilstand willen beschermen zijn komende herfst in Polen, dat zegt premier Tusk. Naast Polen doen ook Frankrijk en Groot-Brittannië mee. Premier Jette zei dat ook wij gaan oefenen, maar of dat al in Polen zo is, is niet bekend. Medewerkers van de jeugdbescherming moeten soms beslissen over kinderen zonder dat ze het kind goed kennen. Door personeelstekort hebben zo'n 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat onder meer om besluiten over schoolkeuzes en jeugdhulp voor kinderen wiens ouders het gezag kwijt zijn. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
19: Op de A2 zegt ook een bos richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Waardenburg en Beest 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Even zoveel vertraging is er in de file op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel van 12 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 Geleen Duitse grens tussen Knoopend Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
7: Zometeen
16: meer Thijs en Jorieke.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
22: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
25: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
26: Of deze, in een leuk plaatsje.
27: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: A1Vuur vuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
4: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Grootnieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: I can only imagine.
1: Mercy Me and I Can Only Imagine.
2: Thijs en Jorieke.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Welkom terug. We zijn in gesprek met Anneloes van het Licht. Zij werd als kind jarenlang misbruikt door haar vader en haar broer. Toen zij later aangifte deed, volgde er ondanks een bekentenis geen veroordeling. Ook binnen haar kerkelijke omgeving vond ze lange tijd niet de erkenning en bescherming die ze nodig had. Vandaag horen we haar persoonlijk verhaal, maar we kijken ook breder. Wat doet het met mensen als zij niet worden geloofd? Hoe kunnen bijbelteksten en kerkelijke structuren misbruikt worden? En wat is er voor nodig om als kerk werkelijk een veilige plek te zijn? Je vertelde net over de aangifte en dat er geen veroordeling is gekomen en wat dat met je doet, omdat erkenning zo essentieel is als je dit hebt meegemaakt. Jij hebt ook besloten om je achternaam te veranderen. Waarom wilde je niet langer de naam dragen waarmee je was opgegroeid?
4: Nou, door de functie van mijn vader is destijds, toen ik aangifte deed, is het in verschillende kranten verschenen. En gedurende mijn leven zijn heel vaak, als een soort van flashbacks, die krantenkoppen kwamen in mijn herinnering naar voren. Daarmee was het voor mij altijd zo dat mijn achternaam me zo herinnerde aan mijn diepste pijn. Ook omdat ik geen... Ik ben natuurlijk nog wel lid van mijn familie. We hebben nog steeds hetzelfde vlees en bloed. Maar ik ben geen onderdeel meer in praktische zin van mijn familie.
1: Je hebt je er echt van losgemaakt?
4: Ja. Ja.
1: Of moest je er ook van losgemaakt worden?
4: Ik, om mijn leven te leven, om mijn eigen leven te leven, moest ik mij losmaken van hun. Dus ik zeg wel eens, ik moest breken om te helen. Daar was geen andere weg in, hoezeer ik dat ook heb geprobeerd. En
1: hoe pijnlijk ook.
4: Ja, ongelooflijk. Dat is een amputatie. Die levenslang een gevolg heeft. Ja. En tegelijkertijd ik ook kan voelen dat dit voor nu het beste is. Omdat er bij mijn familie geen ruimte is, geen millimeter is om mij te zien of te erkennen. En ik kan niet meer meedoen aan het spelen van verstoppertje.
1: Nee, want jij wilde, en dat vertelde je mooi ook echt vorige uur ook, waarom je wilde helen.
4: Ja.
1: Voor jezelf, maar ook echt voor je dochter, vertelde je.
4: Nou ja, ik wil mezelf helen en ik wil iets voor mijn kinderen helen en ik wil een bijdrage leveren aan het doorbreken van een generationeel trauma wat al zoveel verder gaat dan alleen ons gezin. En ik geloof dat ons krachtigste wapen daarvoor het licht is. En dat is het licht in de zin van laten we het in het licht zetten, het er met elkaar over hebben en het bespreekbaar maken, maar het ook in het licht zetten, in het licht van God.
1: Ja, want het is een prachtige achternaam, inderdaad, Anneloes van het Licht.
4: Ja, want we hadden het erover van, joh, waarom heb je je achternaam veranderd? Ik wilde daar niet steeds aan herinnerd worden. Ik was dan ook heel blij dat toen ik trouwde, ik mijn mansnaam kon gaan dragen. Mm. Ik was ook heel bang, in eerste instantie jaren terug, om op basis van mijn achternaam herkend te worden aan de hele rechtszaak enzovoort. En daar wilde ik zo ver van weg dat ik continu overal waar het kon mijn mansnaam voerde. En toch waren er situaties dat je bij de fysio of bij de huisarts of waar dan ook in de wachtkamer zit en dan toch je meisjesnaam naar voren kwam. En dat bleef elke keer zo pijnlijk schuren. En toen dacht ik, ik wil mijn achternaam veranderen. Toen vroegen mensen ook wel eens van, joh, maar waarom niet je voornaam? Omdat mijn voornaam is ook gewoon mijn identiteit. Dat is mijn deel wat mij maakt. En dat deel mag blijven bestaan. En ik blijf het vlees en bloed van mijn familie hebben. Maar ik wil ergens ook in dat generationele trauma een streep zetten tot hier en niet verder. Mm. En daarop hoorde ik toen ik me daarover liet informeren, van joh, je moet een achternaam kiezen die nog niet bestaat. Want je kunt niet zomaar met een andere stamboom meeliften. En nou, dat raakte me eigenlijk heel diep. Want daarmee zou ik dus in mijn eentje een familie worden.
1: Mm-hmm.
4: En eigenlijk werd de eenzaamheid, die ik zo heel goed ken, werd opnieuw geraakt. Gelukkig had ik er maanden de tijd voor om het door me heen te laten gaan. Totdat er een moment was dat ik dacht, maar waar kom ik nou werkelijk vandaan? En ja, dan maak ik een gebaar omhoog en dan zeg ik, ik ben een kind van het licht. En toen realiseer ik me, nou, toen ben ik als eerste gaan kijken. Ik kon niet geloven dat die naam nog niet bestond. Dus ik ben in de Nederlandse namendatabank ben ik gaan kijken. En van het licht bestond nog niet. Dus dat betekende dat ik die naam kon gaan dragen. En het is voor mij een prachtige bijkomstigheid. Omdat ook al heten jullie anders, jullie zijn ook kinderen van het licht.
1: Ja,
4: en
1: ja.
4: Daarmee ben ik dus onderdeel van een hele grote familie. En nooit meer alleen.
1: Voel je je een kind van God?
4: Ja. Ik voel me een kind van God.
1: Want met alles wat je hebt meegemaakt, dat moet toch zoveel hebben gedaan met je godsbeeld?
4: Dat heeft het ook. Dat heeft het ook. Ik zeg wel eens dat in mijn jeugd is niet alleen mijn zelfbeeld en mijn mensbeeld kapot gegaan, maar ook mijn godsbeeld. Ik heb me dan ook echt wel langere tijd afgezet tegen alles wat met God te maken had. En ik heb God op een hele andere manier leren kennen dan de God die mij in mijn jeugd verteld werd.
1: Dus het was toch een beetje de God, de hel en de verdoemenis.
4: Het was de boze man met de strenge wijzende vinger. Hij die alles wist, zag en hoorde. De haren op mijn hoofd kende. En zelfs voordat ik iets had uitgesproken en voordat ik het had gedacht, wist hij al wat ik ging denken en ging zeggen.
1: En de aardse vader die je misbruikte, die was ook nog eens de uitverkorene van die God.
4: Nou ja, dat. En als dit dan de kinderen van God waren, zo redeneerde ik toen, dan wil ik niet eens een kind van God zijn. Dus dat was een soort van mijn aversie daartegen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat er tot op de dag van vandaag een heleboel dingen zijn die ik niet begrijp. Ik bedoel, God had kunnen ingrijpen. En ja, ik weet echt wel dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. En ik weet ook dat God het grotere geheel overziet. Maar had hij bij kindermisbruik geen grens kunnen trekken?
1: Mm-hmm.
4: En toch is dat niet hoe het gaat. En dus daarmee bedoel ik te zeggen dat ik het niet begrijp. En dat ik heel blij ben dat ik het ook niet meer hoef te begrijpen. En God is voor mij degene waar ik het meest oefen in vertrouwen. Dus natuurlijk kom ik op allerlei.
1: Wie is God voor jou nu dan?
4: Degene die er van mijn eerste adem, ik had het net over generationeel. Degene die er generaties terug bij was en degene die er nu nog steeds bij is. En die er tussendoor elk moment alles kent, alles weet, alles overziet. En het is ook degene die, ondanks de weg die ik ben gegaan, waarbij het eigenlijk aannemelijker was geweest als ik er nu niet meer was geweest dan dat ik nog had geleefd.
1: Mm-hmm.
4: Dat is dankzij hem. De kracht of het vuur wat je zegt, wat er in mij zit om te doen wat ik doe, dat is dankzij God. Dus voor mij is hij.
1: Dus ook echt al die jaren na het misbruik, dat je over vertelt dat je ook gewoon, je werd ook gewoon echt psychisch ziek. Dat doet dit met je.
4: Ja.
1: Dat je zeg maar toch dat je toen toch door kon gaan. En ook op het moment dat je eigenlijk niet meer wilde leven, dat je toch nog het vuur had.
4: En dat ik toen ben blijven leven. Dat is wat mij betreft echt door God. Ik zie God als de weg, de waarheid en het leven. Dus God zit in die hele weg zelf. God zit in het hele leven zelf. En daar, hij is er altijd bij geweest. En ik heb niet op alles een antwoord. ik weet niet waarom hij dingen heeft toegelaten, heeft laten gebeuren, heeft laten voortbestaan. Maar ik weet wel dat hij er is.
1: Dus na een periode van afzetten merkte je toch, ik kan het niet loslaten.
4: Ja. Nou ja,
1: ongelooflijk.
4: Ik heb heel hard mijn best gedaan om hem los te laten, maar ik denk dat hij mij niet heeft losgelaten. Mm. En dat het uiteindelijk voor mij een soort van de diepste grond onder mijn bestaan is.
1: En ook niet meer die boze man dan?
4: Nee, nee, nee, nee. En het is, hoe zou ik het zeggen? Ik vraag me wel eens af dat als ik ooit, en ik hoop dat dat nog lang duurt, als ik ooit op mijn sterfbed lig, of er dan niet nog ergens iets van die diepe angst die ik als kind voor God kon voelen en voor de hel en voor de nimmer eindigende eeuwigheid, of die dan nog terugkomt. Dat weet ik niet.
1: En die heb je nu niet?
4: Die heb ik nu niet. Er kunnen wel eens fracties zijn, hoor. Je kunt het meisje wel uit de reformatorische kerk halen, maar de reformatorische kerk niet helemaal uit het meisje.
1: Ja, dat is zo, dat ze, ja, als je dat in je kindertijd meemaakt.
4: Ja, dat er, dus ja. Er kunnen nog wel momenten zijn dat als ik een ijsje haal op zondag, bewijs van,
1: oh ja. Ja, toch,
4: dat,
1: ja.
4: Ik, dat er dan toch even iets zit van, hé, maar
1: dit is niet oké.
4: Zo hebben we jou niet opgevoed.
1: Ja. Je hoort bij God, je koos de naam van het licht.
4: Ja.
1: Voel je ook nog onderdeel van de kerk, een kerk?
4: De kerk is voor mij, ik heb veel meer moeite met de kerk dan met God. En dat is niet omdat ik niet geloof in kerk zijn. Ik geloof heel erg in kerk zijn. Alleen dat wat ik zie, ervaar binnen kerkelijke gemeenschappen, dat botst voor mij heel vaak met hoe ik geloof dat het bedoeld is. En dat triggert in die zin ook heel vaak. In de pijnstukken van vroeger. Dus ik droom van een tijd dat ik onbevangen in een kerk kan zitten, of dat ik in ieder geval me vrij kan voelen als ik in een kerk zit.
1: Je wordt heel erg getriggerd in een kerk?
4: Ja, het is al heel snel een structuren van macht, onmacht, de lieve vrede bewaren. Dat soort onderdelen die mij kunnen triggeren.
1: Toontjes.
4: Toontjes die, en hiermee wil ik niemand tegen het hoofd stoten, maar het kan zo snel een gevoel van schijnheiligheid bij mij geven, dat de buitenkant zoveel mooier is. Echt waar, al die mensen in de kerk, die doen het, die leven allemaal beter en netter dan dat ik doe. Dus het voelt dan ook alsof ik daar een soort van niet helemaal mag zijn.
1: Dus dat lijkt.
4: Ja, het is daarmee, en dat weet ik rationeel, vergelijk ik eigenlijk mijn binnenwereld met de buitenkant van de ander.
1: Ja.
4: Maar het is wel, ja, ik weet niet. Ik kan zo afhaken op als kerken of als mensen of als gemeenschappen zeggen te weten hoe het zit. Wat we allemaal doen is een interpretatie maken van de Bijbel. We interpreteren Bijbelteksten, we interpreteren de bedoeling van God. En mag ik dat anders interpreteren dan jij? En mag ik er dan nog steeds bij horen?
1: Mag dat?
4: Nou, dat zou eigenlijk mijn vraag zijn aan de kerk, wie of wat de kerk dan ook is. Mag ik mijn interpretatie maken? Dat is denk ik mijn angst als het gaat over de kerk. Mag ik mijn geloof hebben en mag dat op mijn manier? En mag ik het interpreteren op mijn manier? Zonder dat ik er dan niet meer bij hoor.

0: Eline, en je mag ook verliezen. Anneroes van het Licht zweeg jarenlang over het misbruik dat zij als kind meemaakte. En toen ze uiteindelijk haar verhaal vertelde, vond ze niet de erkenning waarop ze had gehoopt. Ook binnen de kerkelijke omgeving vond ze lange tijd niet die erkenning en bescherming die ze nodig had. Vandaag vertelt ze over haar zoektocht naar waarheid, recht en een nieuwe identiteit. Je zei al, je hebt, wat ik al heel erg bijzonder vind, van hoe je naar God kijkt, wie God voor jou is. Maar je zegt, de kerk, daar, dat staat er wel echt los van. Want daar is natuurlijk ook gewoon heel veel gebeurd. Je bent naar buiten gekomen met je verhaal en je deelt dus daarin ook hoe het kerkelijk systeem er niet voor jou was. Want hoe werd er binnen jouw kerkelijke omgeving gereageerd toen bekend was, ja, wat er was gebeurd?
1: Nou, allereerst was er een soort van gons dat er iets was gebeurd. Maar noemde niemand het echt bij naam. Niemand wist het precies. Dus er werd wel over gesproken, maar het beestje werd niet bij de naam genoemd. En nou, ik denk dat we het dan wel echt al anderhalf jaar verder gaan. Ik zat inmiddels in de gesloten jeugdzorg. Ik was zwaar depressief en eigenlijk de weg wel kwijt. En
0: want dat gebeurt er als je...
1: Dat gebeurt er op het moment dat je zo structureel beschadigd wordt in je hele zijn.
0: Mm-hmm.
1: En we mogen nooit vergeten dat misbruik, kindermisbruik, ja, zorgt echt voor een schade op identiteitsniveau. En op het moment dat je dan ook nog niet gezien, niet gehoord, niet geloofd wordt, dan... Ja, dan gaat er iets heel erg mis. Dus ik zat in de psychiatrie. En uiteindelijk kwam datgene waar ik mijn vader en mijn broer van beschuldigde steeds meer naar buiten. Dus het lukte niet meer om dat onder de dekmantel te houden. En binnen mum van tijd, als antwoord op jouw vraag wat er gebeurde, binnen mum van tijd ontstonden er twee kampen. En de ene groep stond achter mijn vader en die groep was heel groot. En een enkeling die zei, nou, het zal toch niet. En er was één vrouw, de zus van mijn vader, die onvoorwaardelijk achter me stond vanaf het allereerste moment.
0: Eén iemand. Dat is dapper van diegene, van je tante?
1: Ja, dat is... mijn tante leeft niet meer. Zij heeft het documentaire proces ook niet meegekregen. Haar man ook niet. En ik had ze dat wel heel erg gegund. Dat ze nog iets van rechtvaardigheid in het leven mee hadden gekregen. Omdat het, nou, alles wat er gebeurd is, niet alleen diepe sporen in mijn leven heeft getrokken, maar ook in het leven van hun. Het heeft hun best veel gekost. Maar ik vind het... ik had ze met terugwerkende kracht, had ik ze willen zeggen, hoe waardevol het is wat zij heeft betekend. En wat zij samen hebben betekend. Hoe één volwassene het wezenlijke verschil kan maken op een leven.
0: Maar wat deed dat voor jou inderdaad? Wat voor verschil heeft zij gemaakt?
1: Zij doorbrak de eenzaamheid. Door haar was ik niet meer alleen. Eén persoon is genoeg om te zorgen dat iemand niet meer alleen is.
0: Doordat ze zei, ik geloof je.
1: Ik geloof je.
0: Ik sta achter je.
1: Onvoorwaardelijk. Ik

0: sta achter je en je hoeft me maar te bellen en ik ben er. En het was niet eenvoudig, want er kwam best wel een strijd en conflict tussen mijn vader en zijn zus, tussen mijn vader en mijn tante en de mensen daaromheen. En daarin werd ook een beroep op mij gedaan. En nou, laat ik maar even omschrijvend houden. Werd er kwaad gesproken over mijn tante en dat die verkeerde intenties zou hebben. Dat die, noem allemaal maar op. Waarbij ik het gevoel had te moeten kiezen tussen contact met mijn ouders of met haar. En steeds opnieuw zei ze: Anloes, je hoeft niet te kiezen. Want ik blijf hoe dan ook.
1: Wordt in het kerkelijke omgeving, daar werden ook onderzoeken gedaan.
0: Ja,
1: je zegt het dan een beetje van ja.
0: Wat, daar werden onderzoeken gedaan. Er zijn twee onderzoeken gedaan. Waarbij de ene ik niet van papier weet wat er uitgekomen is. De ander, daar heb ik wel de stukken van. En ja, dan zie je een kerkelijk onderzoek. Waar overigens mijn vader zeer nauw bij betrokken was. En waarom zeg ik dat? Omdat ik geloof niet dat in de gemiddelde rechtbank in Nederland de verdachte uitgebreid mee mag praten over zijn eigen proces. Wat gebeurde daar? Daar is uiteindelijk zijn er allerlei mensen gehoord. Ikzelf ben niet gehoord. Ik zelf ben niet gehoord omdat ik minderjarig was. En daar was toestemming voor mijn ouders van nodig. En ja, mijn
1: ouders krijg je dan niet toestemming
0: geven om mij te horen.
1: Ja.
0: Mijn psychische gesteldheid werd in twijfel getrokken. Nou, noem allemaal maar op.
1: Je hoort in de documentaire die je hebt gemaakt, Ik was een kind, ook hoe bijbelteksten gebruikt kunnen worden om slachtoffers het zwijgen op te leggen. Ja. Welke teksten of christelijke ideeën werden in jouw situatie gebruikt?
0: Nou, je moet me even helpen waar het precies staat. Maar in Matthäus 18, geloof ik.
2: Klopt.
0: Dat werd gebruikt als mijn oom en tante die waren in gesprek gegaan met mijn vader. Om hem aan te spreken op zijn gedrag. En op wat er was gebeurd. En in het kerkelijk onderzoek, waar een heleboel op tafel kwam, onder andere tot in detail waar ik mijn vader van beschuldigde, op die details en al het misbruik gingen ze niet in. Maar ze zeiden, op basis van Matthäus 18... zien wij, daar staat dat je eerst één op één met je broeder in gesprek moet. Jullie hebben dat met z'n tweeën gedaan, dus dat is niet bijbels. Dus sorry, wij moeten mede hierdoor deze klacht niet ontvankelijk verklaren. En je kunt mij echt een heleboel zeggen, maar dit, er is geen God die dit wil. Dit kan de bedoeling niet zijn. Elk mens wat in contact staat met een diep, waarachtig kompas voelt dat dit niet oké is.
1: Wat gebeurt er met je geloof wanneer bijbelteksten die dus veiligheid zouden moeten bieden juist tegen je worden gebruikt? Een soort geestelijke taal erbij wordt gehaald.
0: Nou, dan word je extra monddood gemaakt. Want ik bedoel, ja, wie ben ik om tegen de Bijbel in te gaan? Dus daarmee wordt eigenlijk de Bijbel en God als wapen gebruikt om mij het zwijgen op te leggen. Dus vanuit die hoedanigheid snap ik ook dat ik niets meer met God en de Bijbel te maken wilde hebben op dat moment.
1: Ja. Had je ook het gevoel dat de kerk jouw situatie eerder de daders beschermde dan jou?
0: 100%. En niet alleen de daders beschermde, maar volgens mij probeerde de kerk ook zichzelf te beschermen. En dat zie ik ook vanuit alle verhalen die ik nu hoor, steeds om me heen, dat kerken proberen de lieve vrede te bewaren. Dus ze proberen een soort van te downplayen. Snel terug, we zijn door God aan elkaar gegeven. We moeten weer terug tot de orde van de dag.
1: En waarom?
0: Omdat het op de een of andere manier te pijnlijk en te groot is om het probleem aan te kijken. Er komt zoveel ongemak, zoveel pijn, zoveel verwarring. Ook binnen een kerkelijke gemeente, als deze geluiden naar buiten komen.
1: Wordt dan eigenlijk voor meer mensen Wordt het dan eigenlijk onveilig?
0: Het wordt voor ons allemaal onveilig. Dus iets van de onveiligheid. Ik zeg wel eens, op het moment dat zo'n verhaal naar buiten komt binnen een kerkelijke gemeenschap, dan wordt er binnen die kerkelijke gemeenschap een fractie gevoeld van de onveiligheid, de angst en de verwarring die slachtoffers 24/7 voelen. En als we als kerk, als gemeenschap, al niet weten hoe om te gaan met dat stukje van wat wij voelen,
1: mm-hmm,
0: dan kunnen we een beetje een beeld maken hoe slachtoffers zich voelen.
1: Mm-hmm.
0: En daar zouden we veel meer bij stil mogen staan.
1: Maar dat durven we dus niet, van die fractie van onveiligheid willen we dus al weg hebben.
0: De neiging is die de kop in te drukken. En gelukkig zie ik ook steeds meer kerkelijke gemeentes, daar speelt Veilige Kerk ook een hele wezenlijke rol in. Zie ik steeds meer kerkelijke gemeentes die pogingen doen om daar verandering in te brengen. En daarin zou ik het voorbeeld van mijn tante ook weer aan willen halen.
1: Mm-hmm.
0: Veel mensen hebben de neiging om te wachten op de kerkenraad, totdat de kerkenraad iets gaat doen. Niet vervelend bedoeld, maar kerkenraden zijn een logge systeem. Het duurt nogal even voordat er daar werkelijk iets uitkomt. Wat we ondertussen, wat elk individu ook binnen de kerk kan doen, is veiligheid toevoegen. Veiligheid toevoegen door een luisterend oor te zijn en erkenning te bieden aan het slachtoffer. Daarmee hoef je geen partij te kiezen, maar wees aanwezig. Voeg veiligheid toe, juist te midden van die onveiligheid. En dat kan elk individueel gemeentelid.
1: En dan moet je dus door dat mini-fractie van onveiligheid die jij dan ervaart, daar moet je doorheen.
0: Ja, terwijl ik niet wil bagatelliseren dat die fractie ook al heel heftig en mm-hmm, intens kan voelen.
1: Mm.
0: En dat er kijk, die onveiligheid raakt ook voor omstanders, noem ik het maar even, dus de mensen eromheen, kan het wel ook aan heel veel raken. Neem de situatie van mijn vader. Op het moment dat jij altijd hebt opgekeken tegen die bekeerde man, mm-hmm, die elke zondag een preek staat te lezen op de preekstoel, die aan menig sterfbed heeft gezeten, die zoveel goede dingen heeft gedaan,
1: die een ticket naar de hemel heeft.
0: Die een ticket naar de hemel heeft. Dan past het niet in je brein om te geloven dat diezelfde man zijn dochter zou hebben misbruikt. Dus wat doet ons brein? Kan niet waar zijn.
1: Ja.
0: Want als we ook maar enig moment ruimte laten dat dit wel waar is, wat betekent dat dan?
1: Toen hij aan het sterfbed van je naaste zat.
0: Waarbij ik wel echt, en daar, dat vind ik dan ook weer belangrijk, wel zou willen zeggen, daders, wij zijn geneigd om te denken dat daders alleen maar die enge mannen in de bosjes zijn. Maar mijn vader heeft heel veel hele goede dingen gedaan. Het was een begnadigde man. En daarnaast had hij ook een zwarte kant. En die zwarte kant was het die mij misbruikte. Een beschadigde kant. En er was ook een kant waarmee die hele waardevolle dingen heeft gedaan. En als ons beeld van daders verandert, kunnen we ook slachtoffers meer zien. Dus als we ons gaan realiseren van, hey, ondanks dat ik die man of vrouw zo hoog had staan en ik nu dit hoor, kies ik er toch voor om eens te luisteren en om eens te horen en om aanwezig te zijn. Omdat we mogen weten dat geen mens alleen maar slecht is en geen mens alleen maar goed.
1: Ik las inderdaad toevallig laatst ook in een artikel van Brené Brown die dat in dat zegt. We moeten dat paradoxale van de mens moeten we verdragen.
0: Ja.
1: Maar anders inderdaad is er geen ruimte voor bijvoorbeeld of het zwarte of precies, het goede.
0: En dan kan het alleen maar, want dan zien we aan de ene kant een charismatische man. En aan de andere kant een psychisch beschadigde vrouw. En dan is de optelsom al heel snel gemaakt als we alleen maar denken in goed of fout.
1: Maar kan jij dat zelfs als slachtoffer zeggen?
0: Wat kan ik zeggen?
1: Over je vader, van oh, het was ook die charismatische man, ja, het was ook die goede man.
0: Inmiddels wel. Maar dat heeft echt heel lang geduurd. Ik heb heel lang geworsteld met, en dan heb je het echt wel over 20 jaar, geworsteld met was hij nou goed of was hij nou fout? Haat ik hem nou of hou ik nou van hem? Ik had het gevoel dat ik een van beide kanten moest kiezen.
1: Mm-hmm.
0: En voor mij zit de heling ook daarin dat die twee delen bij elkaar komen. Net als dat het licht en het donker in mijzelf ook bij elkaar mag komen. Dus helen gaat voor mij eigenlijk helemaal niet zo over... We praten wel eens over helen alsof je terug naar fabrieksinstellingen zou kunnen. Alsof je de platen even terug kan spoelen. Maar helen gaat voor mij veel meer over het insluiten van alles. En mijn vader was en charismatisch. Hij was niet alleen charismatisch. Het was ook een man met een groot hart. Het was ook een lieve man. En een man met heel veel schade. Die uitgeleefd heeft en die... Dat neem ik hem bijna nog meer kwalijk. Of nee, niet bijna. Het misbruik neem ik hem kwalijk. Maar wat ik hem nog meer kwalijk neem... is dat het alles mocht kosten om dat verborgen te houden. En hij had mijn held kunnen blijven... op het moment dat hij eerlijk was geweest. Verantwoordelijkheid had genomen. En de prijs had betaald die het had gekost. Want nu heeft hij mij die prijs laten betalen.
1: En wat je al zei, dat raakt eigenlijk nog extra.
0: Ja, daar zijn geen woorden voor om uit te leggen hoe erg dat
1: is. Hoe dat is.
0: Ja.
1: Ja. En hoe enorm schadelijk dat is.
0: Ja.
1: Van om ook die prijs dus te moeten betalen.
0: Ja.
1: Wat het met jou heeft gedaan, wat het met jou doet. En ongelooflijk hoe jij daar. Wat je zei, 5 jaar geleden dacht... Oké, maar nu ga ik die streep eronder zetten. En hoe mooi ook je achternaam hierbij is. Hè? In het licht. Je zet jezelf, je zet je verhaal in het licht. Je bent een kind van het licht. Is er eigenlijk nog later nog vanuit de kerk... nog erkenning, excuses, herstel gekomen?
0: Was het maar waar?
1: Nee.
0: Nee, er zijn wel andere... Dus losse mensen, laat ik het maar even zeggen, die aangeven van joh, als onderdeel van de grote kerk. En ik voel me dus wel onderdeel van, stel dat we alle kerken op één hoop vegen. En we noemen dat de vergadering van gelovige mensen. Ja, daar hoor ik natuurlijk wel bij. En dat er dan mensen zijn die zeggen van joh, ik wil namens de kerk. Sorry zeggen. En nou, ik zou nog steeds wel heel erg de kerken in brede context willen uitnodigen om ook eens gezamenlijk te kijken. Zoals we soms een minister-president hebben die een publiek excuus maakt. Is er in de kerk, zou dat in de kerk ook heel waardevol zijn om daarmee een soort van openlijk te zeggen, we hadden het anders willen en moeten doen.
1: Dat is natuurlijk ook die stuk erkenning, waardoor het minder eenzaam wordt. Je vertelde over je tante dat één persoon zoveel kan betekenen. We vinden het als omstanders, als je een omstander bent, heel erg ingewikkeld, omdat het dus raakt aan een fractie onveiligheid, maar ook van je bent geen hulpverlener, het doet veel. Wat kan je nou als omstander doen zonder misschien meteen de rol van hulpverlener? Wat moet je juist wel, wat moet je juist niet doen?
0: Wat het belangrijkste is dat we erkennen dat het in elke kerk gebeurt. En ten tweede dat we niet te veel van alles zelf willen gaan doen. Ook als kerkraad. Dus dat kerkenraad het niet te veel binnen de gelederen willen oplossen. Maar ook als gemeentelid. Zoek ondersteuning. Er zijn inmiddels een hele hoop organen. Ook binnen de kerk. Zoals de meldpunten. Veilige Kerk Nederland. Die hierin bij kunnen springen. Want dit is echt een specialistisch probleem.
1: En dat moet je niet als soort kerkenraad, soort je eigen rechtssysteem gaan optuigen. Precies. Daarvoor.
0: Precies. En als kerken moeten we heel groot werk maken van veilige plekken waar het onderwerp bespreekbaar is. Dus waar we het in het licht kunnen zetten. Waar er iets van wederom die herkenning, erkenning en steun kan plaatsvinden. Juist ook binnenkerkelijk Nederland. Erbinnen en erbuiten.
1: En alleen al die zin, hè, dat je zegt, het gebeurt in elke kerk. Je voelt dan alles al meteen, ook in mijn kerk.
0: Ook in jouw kerk.
1: Dat is natuurlijk wat we moeten, ja, waar we het licht op moeten zetten.
0: Waar we ons bewust van moeten worden. De feiten en cijfers laten zien dat er gemiddeld 1 à 2 kinderen per schoolklas zijn die misbruikervaringen hebben. Als we dan dat gaan doorrekenen naar hoeveel, ik weet niet hoeveel mensen er in jouw kerk zitten, maar reken het maar door. En dan hebben we het nu over slachtoffers. Maar waar slachtoffers zijn, zijn ook daders.
1: Ja.
0: En waar daders zijn, en waar slachtoffers en daders zijn, zijn er ook de secundaire slachtoffers, zoals de partners, de kinderen, noem allemaal maar op. Dus het is een heel groot, diepgeworteld probleem.
1: Er zijn heel veel, je zegt, noemt, er zijn meldpunten, er worden stapjes gezet. En jouw stichting werkt natuurlijk enorm aan bij.
0: Zeker.
1: De stichting Ik Was Een Kind, jullie organiseren heel veel, echt heel veel avonden, zag ik. Waar dus ook ergens heel mooi dat georganiseerd wordt. Echt zo schrijnend dat er zo natuurlijk immense behoefte voor is. Avonden voor dus die steun, voor erkenning, herkenning. Daar vind je op jouw website vind je heel veel informatie erover. En ik merk ook aan de reacties, nu jij je verhaalje zo doet, dat mensen snakken naar die erkenning.
2: Ja, er komt veel naar boven. En dank ook voor het delen. Ja, wat belangrijk dat dit wordt besproken vanmorgen. Dank voor de openheid, Anneloes. Jullie verhaal helpt mij om het stuk en het steunen van de omgeving, om een steun te zijn, zo moet ik hem voorlezen, van een slachtoffer in mijn omgeving. Het voelt zo machteloos om ernaast te kunnen staan als je die worsteling ziet. Dank voor de woorden die jullie hebben gegeven vanochtend. Iemand anders die zegt ook wat goed dat Anneloes in het licht is gekomen met dit verhaal. Ik ben zo trots op haar. Wat een sterk getuigenis gaat er ook vanuit. En ook iemand anders die zegt, de herkenning die Anneloes mij geeft is enorm. En voor mij voelt dit verhaal vanochtend als een stuk erkenning. Ik was 6 jaar toen het misbruik begon. En de dader was mijn oudste broer. En die opvoeding van Anneloes, dat had ook die van mij kunnen zijn. Ik ben 14 jaar geleden het zwijgen gaan doorbreken. En wat ben ik tegen torenhoge muren opgebotst met diepe eenzaamheid als gevolg. Op dit moment zit ik in een identiteits- en geloofscrisis. Maar deze uitzending geeft weer een sprankje hoop. Dank je wel.
1: Zo komen nog echt wel heel veel meer ontroerende reacties binnen. En het is ook in dat schrijnend. Het is super schrijnend om te zien, maar het is zo. Ja, ik vind het echt ontzettend bijzonder dat jij ervoor hebt gekozen om inderdaad het licht erop te laten schijnen. Zoals jouw naam nu ook natuurlijk helemaal alle eer aandoet. Anneloes, ik wil je enorm bedanken dat je ook vandaag je verhaal bij ons wilde delen. Dank je wel daarvoor. En jouw stichting is dus te vinden via www.ikwaseenkind.nl.
0: Nou, hoe gek het ook klinkt, heel graag gedaan. En het licht is er echt voor iedereen.

0: dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Lommerdegel en oh Lord, Daan, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd.
2: Dilemma voor Daan.
3: Oh ja. Ja, Daan, ik heb even iets gedeeld over al die klussen in huis. Kost nogal wat tegenwoordig.
1: Zeker.
3: Man, man, man.
0: Schuurtje, hè? Laat ze een schuurtje. Een paar plankjes. Ja. 5000 euro.
3: Ja.
0: Moet je betalen.
1: Een gouden planken.
3: Ja, gouden planken, dat moet daar wel.
1: Latgoud.
3: Hé, hey, maar ik heb nog twee klussen die beetje op stapel staan volgend jaar. De badkamervloer, daar moet eigenlijk wat beton onder, want die lekt. En het huis moet geschilderd worden. Ja, welke van deze twee moet ik uitstellen, Daan?
0: Oh.
3: Of kom je me helpen?
0: Oh, wat een dilemma.
1: Er zijn drie vragen ineens, hè?
3: Ja.
1: Ik weet niet, ligt er betonrot op de loer?
3: Nee, er is af en toe een lekkage. Dus het gaat
1: lekker
3: niet
1: laten liggen.
3: Lekker laten liggen.
1: Gaat naar beneden.
3: Huis schilderen?
1: Schilderen moet je doen.
3: Oké. Okay.
1: Ja, we hebben het onlangs gedaan, het hele huis. Houten huis.
3: Wat kost dat?
1: Heel veel uren.
3: Ja, nee.
0: Heb je het zelf gedaan?
3: Heb je het zelf gedaan? Oh, nou, wij moeten even praten.
1: Nee, we gaan niet bellen. Nee.
0: Heb je het zelf gedaan?
3: Doe jij even die uitzending? Dan gaan Daan en ik even schilderen.
0: Succes, wacht even. Heb je echt zelf geschilderd?
3: Ja, joh.
1: Ja, maar je hebt dan een pot verf en een kwast. En
0: ja, dat is waar.
3: Dat is moeilijk.
0: Ja, mijn man heeft het ook gedaan. Dus in die zin, Thijs.
3: Oh.
0: Even zelf aan de bak.
3: Een paar mensen bellen.
1: Succes.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mag je vanaf morgen door de droogte geen water meer uit sloten en beken halen. Brandende mee blussen en vee laten drinken mag nog wel. Tussen 12 en 6 mag je ook stallen koelen en appel- en perenbomen besproeien. In Amsterdam zijn 4 nepagenten aangehouden. 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze hadden tegen een hoogbejaarde vrouw gezegd dat er in de buurt werd ingebroken en dat zij sieraden moest klaarleggen. Die zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en haalde de buurvrouw erbij. Die belde de politie. De brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is helemaal uit. Alle 60 brandweermensen zijn vertrokken. De brand ontstond vannacht, maar waardoor is niet bekend. Er raakte niemand gewond. Van het gebouw is door de brand niks meer over. Moest ook voor een deel worden gesloopt om te kunnen nablussen. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Lunetten tussen Woerden en knooppunt Lunetten, 10 kilometer file. Volg Ring Utrecht Zuid. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweerd daarom 4 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp, 5 kilometer file. Door spoedreparatie aan Haringvlietbrug is richting Bergen-op-Zoom de rechterrijstrook dicht bij de brug, 2 kilometer file.
6: Uit persoonlijke dieptepunten ontstaan soms de mooiste muzikale hoogtepunten. Dit is daar zo dadelijk een mooi voorbeeld van. Een zeer triest verhaal. Een miskraam van deze zangeres. En dan toch dit kunnen zingen.
7: Ja.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
12: Met Daan Hartgers.
8: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Hillary Scott. Goede dinsdagmiddag allemaal. Het is bijna 10:50. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Hè? Het is lunchtijd en die tijd benutten we altijd goed hier. We lunchen hier dagelijks maar liefst 2 uur lang. 2 uur, je kunt het doorslaan, hè? Zou je zeggen. Nou, valt mee. Ja, we besteden onze tijd goed, nuttig, zinvol en ook gezellig. Dat is ook niet onbelangrijk. Nou, wat krijg je in dit uur altijd voorgeschoteld? Altijd een momentje van bezinnen, zou ik maar zeggen. Wanneer je de dagtekst van ons krijgt. En nog een momentje van bezinnen. Wanneer je hier de muzikale lunchkaart krijgt voorgeschoteld. Zijn altijd 2 menu's. Waar je altijd even op kunt kauwen, of zo je wil herkauwen. Je kunt je persoonlijke keus maken, jouw persoonlijke voorkeur dus. Maar goed, eerst maar eens genieten van ons hoofdmenu. Dat is muziek.

0: luisteren. En volgende week met ons voltallige lunchroomteam aanwezig op de New Wine Zomerconferentie in Liemde. Zo ook een aantal muzikanten van Schrijvers voor Gerechtigheid. Die hoorde je zojuist. En we zijn aan het proberen of ze bij ons kunnen aanschuiven. Zou mooi zijn. Aansluitend hoorde je History Maker.
1: De dagtekst.
0: Krijg je elke dag van ons. Rond dit tijdstip komt vandaag uit Psalm 37, vers 7. Waar staat: blijf kalm en wacht op de Heer. Erg je niet aan wie slaagt in het leven en niet aan wie met listen te werk gaat. Dus blijf kalm, wacht op de Heer. Erg je niet aan wie slaagt in het leven en niet aan wie met listen te werk gaat. Psalm 37, vers 7, de dagtekst van vandaag.

baseerde dat op het Bijbelboek Ezechiël, hoofdstuk 37. Misschien mooi om eens na te lezen. Aansluitend een fonkelnieuw begin. En straks een nieuwe muzikale lunchkaart.

0: dat was opnieuw Matt Maher. Het is 12:30. Net geweest. Tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Het is overwegend zonnig vandaag. In het oosten kan lokaal een regen- of een onweersbuitje ontstaan. Temperatuur die loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot 32 in het zuidoosten. Morgen zonnig en eigenlijk dezelfde temperaturen. 24 tot maximaal 32 graden.
1: De lunchkaart.
0: Nou,

0: er ook weer warmpjes uit.
1: Ja.
0: Wel gevarieerd. Zit van alles in. Dat is elke dag zo, hè? Die muzikale menu's van ons. A of B, daar kun je uit kiezen. Nou ja, opgelet. Krijg je even een voorproefje, daar gaan we.
2: Menu A.
0: Met daarin Healer, The Long Surrender en deze.

0: Kom maar door met je bestelling.
1: Ja.
2: Daan Hartgers.
0: En de eerste bestellingen die zijn al binnen hier. Ja, dat gaat elke middag helemaal los. Nou, er kan een minuutje of 8 gestemd worden. Kan vanaf nu A of B.
3: De Lunchroom.
2: Het christelijke radiostation.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Blessed Be Your Name, je hoorde Graham Kendrick. Daarvoor het lied Waar Was Jij? Dat lied is pas een paar weken uit. Daar kwam ze vorige week, en dan heb ik het over Sierra Noah, uitvoerig bij Hans in het programma Backstage over praten. Ook over hoe zij nu in het leven staat, ook als muzikante. Dus absoluut de moeite van het beluisteren of herbeluisteren waard. En dat kan via onze site, heel eenvoudig. Grootnieuwsradio.nl, klik je even door naar Gemist. Ja, het zijn toch wel een paar stemmers die dit menu gemist hebben zo dadelijk.
1: Menu A
0: is hem niet geworden. Healer, The Long Surrender en deze.

0: Dus A was hem niet.
1: Nee. De lunchkaart.
0: Dus B wel. Ja, dank voor het stemmen. Dat waren er ook vanmiddag weer heel veel. Ik noem een paar namen. Die van Tineke en Maaike en Henry en Annelie en Steven en Lies en Carola en Ad en Harry en Roelie en allen. Nou, bijna allen. Met name om het hoofdmenu. En dat is een heel bekend lied. Dat zal straks massaal meegezongen worden. Overal in Nederland. In de tuin, op de fiets, in de winkel misschien wel. Sportschool, waar dan ook. Gooi het er maar uit. Dit is menu B met daarin de liederen Hear Our Praises, Ik Bouw Op U en Lift Me Up.
2: De lunchkaart.
3: Sometimes I feel like I just keep pretending and I'm slowly going out of my mind.

0: Jullie stemden op menu B, dus kregen jullie menu B met daarin de liederen Hear Our Praises, Ik Bouw Op U en Lift Me Up. Morgen 00:30, nieuwe kaart.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vandaag wordt in Frankrijk de Franse revolutie herdacht. En in Parijs is een parade. Daarin lopen 8 Nederlandse militairen mee en nog een paar 100 van andere landen om Oekraïne te steunen. Thema is het ontwaken van Europa als militaire macht. Met als boodschap dat Europa klaar is om zichzelf te verdedigen, nu de VS steeds meer afhaakt. Boerenorganisatie LTO noemt de droogte nog geen rampscenario. Maar dat wordt het wel als het zo warm blijft en het niet regent, zegt een woordvoerder. In sommige gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten en beken halen om hun gewassen te besproeien. Laten drinken van vee met dat water mag wel. Marius Borg Hoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag de gevangenis uit. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer verkrachting, maar ging in hoger beroep. Met een enkel band mag je dat thuis afwachten. Vandaag is ook de dag dat Mette-Marit thuiskomt na een operatie aan haar longen. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer gaat via de parallelbaan. Dat geeft een half uur vertraging. En 230 Maarsen richting Utrecht bij de A27 3 kilometer file en een half uur vertraging.
7: Goedemiddag. Je kent vast en zeker dat kinderliedje nog wel. Misschien nog wel van vroeger, hè? Van mannen die hun huizen op zand bouwden of ook wel op rotsen. Nou, dit lied gaat daar straks ook over. But I'm still standing on the only rock I know.
8: You're my cornerstone. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Waar mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
17: Thijs en Jorieke, live.
18: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
17: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
19: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
18: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
19: Wat ga jij dan doen?
17: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
19: Tot dan!
16: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
20: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
21: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
0: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De Lunchroom.
22: Met Daan Hartgers.
1: Het christelijke radiostation.

0: in Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Toby Mac en met Zack Williams. Ken je dat? Dat je van die berichtjes in de krant tegenkomt en denkt... nou, nog eens even lezen. Wat een opvallend bericht. Dief steelt fiets, brengt die later terug met een briefje erbij. Sorry, hierbij de fiets. En die fiets was helemaal in orde. Of dief steelt een tasje van een mevrouw, brengt die later terug met een briefje erbij. Excuus, er is niks uit de tasje gehaald. Of kunstschatten die regelmatig terug worden gebracht. Of een gestolen Bijbel, las ik gisteren, uit een kerk, ook teruggebracht. Met een briefje erbij dat hij tot geloof was gekomen. En ja, daar gingen mijn gedachten. Heb ik ooit iets geleend van iemand, zou ik maar zeggen? Nou, klinkt een beetje keurig nu. Maar het zal zich werkelijk beperken tot een gestolen appeltje. Nou ja, mag ik zo vrij zijn vanmiddag aan jou te vragen... heb jij wel eens iets van iemand tussen aanhalingstekens geleend, zeg maar... Hè, waar je later spijt van kreeg, dat je terug hebt gebracht? Het kan iets kleins zijn, ze, hè, iets, ja, weet ik het... peperclipje, hè? Tot veel groter, tot een financiële creativiteit. Nou, laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app. En dat mag, anoniem natuurlijk, geen probleem. Dus heb jij wel eens iets van iemand geleend... waarvan je dacht, nou, dat moet ik even terugbrengen. Dat heb je ook gedaan. Misschien een excuus aangeboden. Laat het ons weten.

0: Dat zong Cody Carnes en daarvoor hoorde je Elisa Manna met die klassieker, hè, althans van toen. Het wordt hier een kleine klassieker, Brug over woelig water. Het is kwart over één inmiddels al geweest.
1: De plaat die je raakt.
0: En daar besteden we dan aandacht aan. Ja, ik zeg het wel eens vaker hier in onze lunchroom over muziek die ons raakt. Dat kan letterlijk die muziek zijn, ja. Maar natuurlijk ook de tekst, of in dit geval van beiden. Hè, beide tezamen dus. Dat geldt voor André die ons het volgende laat weten. Dit lied dat raakt mij al door de loop der jaren heen. Het is ook door de loop der jaren heen al door heel veel muzikanten uitgevoerd. Maar deze uitvoering, ja, die is toch wel heel mooi. Die van Hillsong United samen met mijn favoriete zangeres Lauren Daigle. En dan is het al goed natuurlijk. Met een prachtig lied dat over Gods grootheid gaat. Dat liet André ons weten en het betreft dit lied. How Great Thou Art. En Lauren begint.

0: Jordan Marcel en Lydia Singer met Til Mij Op. En daarvoor die prachtige uitvoering van How Great Thou Art. Het was het lied dat het hart raakte van André. Je hoorde Hillsong United, Lauren Daigle, How Great Thou Art. Het is inmiddels 2:30. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Nou ja, van namens. Hè. Vanmiddag is het overwegend droog. En zonnig natuurlijk. In het oosten kan heel lokaal nog een regen- of onweersbuitje ontstaan. Temperatuur die loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot 32 in het zuidoosten. Morgen dan blijft het zonnig met dezelfde temperaturen, 24 tot 32 graden.
1: Daan Hartgers.
0: We zijn even benieuwd naar of jij vroeger of misschien onlangs nog wel iets geleend hebt, zal ik maar zeggen, van iemand. Zeg maar gejat dus. En dat misschien weer terug hebt gebracht. Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.
0: Mag anoniem, hè?
1: Het Christen.

0: Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: song Julian Goedhart. Daarvoor hoorde je Matt Redman.
1: De lunchroom.
0: Zo, hè?
1: Schuif aan bij Daan.
0: Dat kan elke dag, hè? Even aanschuiven in onze lunchroom. Vandaag een opvallend berichtje las ik in de krant. Een dief steelt een fiets, brengt hem later terug. Briefje erbij. Sorry. Hierbij de fietsretour. Het ding was helemaal in orde. Ander berichtje wat ik tegenkwam. Dief steelt een tasje van een mevrouw. Brengt dat tasje later terug. Briefje erbij. Excuses. En had er niks uitgehaald. Nu was ik even benieuwd hier onder onze lunchroomgangers. Hoe zit dat bij jou? Heb jij wel eens iets geleend van iemand, zou ik maar zeggen? En ja, wat ik toch een beetje proef, dat jullie of allemaal heel keurig zijn, of ik raak een gevoelige snaar en het wordt een beetje ongemakkelijk. Ja, zou zomaar kunnen. Ja, of andersom, dat zou ook nog eens kunnen. Hier een berichtje van Klaas. Klaas, kom er maar in, jongen.
2: Hallo Klaas.
0: Klaas onderweg.
3: Mensen lenen meestal spullen van mij. Ja, ik ben de handige buurman Klaas. Die heeft alles. Gereedschap, maakt niet uit. Ik heb het. Dus ja, meestal lenen ze het van mij. Maar netjes alles teruggebracht hoor.
0: Dat kan ook nog. Michiel, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Heb jij wel eens wat geleend, zeg maar?
4: Ja, ik moet ook iets bekennen, denk ik. Nou, ja, als klein jongetje, wat zal ik zijn geweest? 7, 8 jaar. Heb ik een keer plastic speelgoedhandboeien meegenomen van een vriendje waar ik aan het spelen was.
0: Oh.
4: Dat was zo mooi, ik wilde dat gewoon hebben.
0: Ja.
4: Ik besloot om dat mee naar huis te nemen.
0: Ja.
4: Ja.
0: Was verleidelijk, ja. Michiel, hè?
4: Ja.
0: Ja. Maar ik zit even te denken, dan kom je met die dingen thuis. Weet je dat nog? Want ja, dan heb je ze. En ja, wat dan?
4: Ja, dat is een soort herinnering geworden die altijd bij me is gebleven. Want al op de fiets onderweg naar huis ervaarde ik van, oeh, dit is niet goed. En wat moet ik nou? En ik kan er helemaal niet meer spelen. Want straks weten mijn ouders, hè, die weten ook dat die handboeien niet van mij zijn. Dus oh jee.
0: Ja.
4: En hoe ga ik dat dan uitleggen? Dus ja, ik zat gelijk met mijn geweten in de knoop eigenlijk.
0: 7 jaar, hè?
4: Ja, zoiets. Ik weet niet meer precies.
0: Nou ja, onder mij, ja.
4: Maar een klein jongetje in ieder geval. Dus ik verstopte ze maar in de la.
0: Oh.
4: En daar hebben ze tijd gelegen. En uiteindelijk heb ik, denk ik, ja, wat is je besef van God? Vraag me dan af als je 7 bent. Maar God belooft dat ik ze netjes terug zou brengen.
0: Ach.
4: En dat heb ik gedaan. Maar
0: mooi. Ja.
4: Ja.
0: Ja, begrijpelijk, Michiel, zo'n verhaal. En het is ook mooi dat je een beetje tot inkeer kwam, hè, zeg maar.
4: Een beetje, ja.
0: Oh, wat mooi. Nou, ik zal niet vragen hoe het later verlopen is met je, maar goed.
4: Ja, ik denk het wel. Ik ben aardig terechtgekomen.
0: Ja. Hartstikke mooi. Nou, ik wens je een mooie middag verder toe en doe voorzichtig. Ik krijg nu ook allerlei berichten binnen over mensen die toch wel wat geleend hebben. Nou ja, we lijken gewoon mensen, Michiel. Ja,
4: dat blijkt.
0: Ja.
5: De Muzikale Lunch.
1: Met Daan Hartgers.
5: De Lunchroom bij Grootnieuws Radio.

0: houden van die God. En daarvoor, we honestly, we just need Jesus. Het is een beetje hetzelfde, hè? Ja. Hoe laat is het? 2:05. Lucas, goedemiddag, man.
1: Goedemiddag.
0: Vakantiekracht, hè?
1: Ja, nou, vakantiekracht.
0: Oh, eigenlijk ben je het hele jaar vaste kracht, hè?
1: Ik heb eigenlijk een beetje het gevoel dat ik van vakantie naar vakantie een beetje hobbel deze maand.
0: Lekker toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik heb nog wel even iets belangrijks om te delen. Ik weet niet of je daar ook mee te maken hebt. Ja. Ik heb een hele verzameling zonnebrillen. Ze zijn niet de duurste zonnebrillen, maar ze gaan echt één voor één gaan ze kapot. Oh. Ik heb nu al 3 montuurtjes met een bas erin.
0: Ja, het zijn goedkope brilletjes, gelukkig.
1: Ja, joh, goedkoop is duurkoop, zeggen ze dan.
0: Oh, is dat het?
1: Ja.
0: Maar, dus, maar hoe krijg je het voor elkaar? Je gaat erop zitten of zo? Of,
1: Nee, dat niet eens. Nee, ik doe ze wel vaak in mijn achterzak. Maar ik haal me dan eruit voordat ik ga zitten. Maar op een of andere manier, ze breken gewoon heel spontaan.
0: Zeg, hoesje erom.
1: Zo'n hoesje, dat vind ik zo onpraktisch.
0: Ja, nou, dan laat je ze lekker kapot gaan. Zeg, wat zijn de plannen straks?
1: Zometeen gaan we weer een mooi blik met zomerclassics open trekken. Het is echt heerlijk. Ja. Ja.
0: Oh, mooi.
1: Terug naar de jaren 70, 80, 90. Oh, zero's.
0: Oh, man.
1: Wat een zomerse twist.
0: Heerlijk. Veel plezier, hè, Lucas?
1: Jo.
0: Ja, geniet ervan. Dan doen wij het ook. Mooi middag.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
7: Maak er een

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Duitsland is vrijgesproken van het doodrijden van het 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar geleden. Toen hij haar aanreed, keek hij op zijn navigatie. Maar dat was heel kort en hij had midden in de nacht niemand op de weg hoeven te verwachten, zei de rechter. De man dacht dat hij een dier had aangereden. Meerdere doden bij een grote brand in een gebouw in het centrum van Brussel. 6 mensen worden vermist. Was eerst een kleine brand, die was snel uit, maar brandende deeltjes vielen in een liftschacht, waardoor een nieuwe, grotere brand ontstond. Die is onder controle. Het gebouw wordt gerenoveerd. Zo'n 200 bouwvakkers moesten eruit. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom, en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Daar is de hulp gestopt. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is vertraging door een ongeluk. Tussen Elslo en Maastricht is de weg nu dicht. Het verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum 8 kilometer met bijna een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Nijmegen, tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum 14 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd met veel vertraging. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de extra reistijd 1 uur. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer file met daar 20 minuten extra reistijd.
8: Goedemiddag, 2 minuten over 2 is het. Zometeen backstage met muziek van Lef, Phil Wickham en ook deze van City of Light.
9: Je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Backstage.
15: Met Lucas Kramer.
12: Het christelijke radiostation.

0: En als je je hoop alleen op Jezus vestigt, ja, dan wordt het levensmotto niet ik, maar door Christus in mij. Oftewel, yet not I, but through Christ in me. Dit was een lied van City of Lights.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent deze dinsdagmiddag hier in Backstage. Ja, misschien vanuit de auto op weg naar je vakantiebestemming. Misschien vanaf kantoor of thuis of waar je ook bent. Ja, voel je thuis hier bij Groot Nieuws Radio. Deze zomer duiken we de platenkast in om prachtige zomerclassics te selecteren. Nou, classics die prima passen bij dit zomerse, dit warme seizoen. Nou, zo horen we dit uur Michael Omarjian en ook een heel blij liedje. Ja, een heel blij liedje, dat is echt geen woord aan gelogen. Waar ook een hele diepe laag in zit. Gaan we allemaal ontleden dit uur in Backstage. Ja, verder nieuwe muziek ook van Anna Koutijs. Phil Wickham komt voorbij. En dit is de band Lef.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: het zou leuk zijn als Phil Wickham een keer naar Nederland komt voor een concert. Zit ik gewoon spontaan te bedenken. Volgens mij recent niet meer in Nederland geweest. Nou, je hoort hem nu in ieder geval op de radio bij Groot Nieuws Radio. This is Argaat. En daarvoor lef en kleine sprankjes hoop.
1: Groot Nieuws Radio. Zomerclassics.
0: Ja, hij is 80 jaar op dit moment. Hij kan terugkijken op heel veel mooie muzikale samenwerkingen in zijn leven. Hij produceerde albums voor Amy Grant, Whitney Houston, Billy Joel, Dolly Parton, Cliff Richard en nog vele anderen. Ik heb het over Michael O'Martian. En ja, het bleef niet alleen bij produceren. Hij bracht ook eigen muziek uit onder zijn eigen naam, Michael O'Martian dus. Waaronder deze zomerclassic uit 1974. Ja, een lied over tegen de stroom inzwemmen, een weg naar huis vinden en elke dag sterker worden, je vrijheid tegemoet. Luister mee naar Silverfish.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: lied over de God die je voorziet, Jehovah Jireh. Ja, dan kun je content, kun je tevreden blijven in elke omstandigheid. Jorde Jireh, een lied van Elevation Worship.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, deze zomer blikken we terug op mooie releases uit de afgelopen tijd. Ja, nieuwe muziek die is uitgebracht en die we graag nog eens bij jou onder de aandacht willen brengen. Nou, zo heb ik nieuwe muziek voor je van Anne Koutijs. Ze is aanbiddingsleider, onder andere bij Presence. Ze speelt op bruiloften, maar schrijft ook eigen nummers, zoals het lied Meer dan Genoeg. En dat is een lied dat gaat over woorden, ja, die kunnen blijven hangen. En dat zijn helaas ook, ja, vaak kwetsende woorden. Woorden die pijn kunnen doen. Nou, helaas vallen die woorden wel eens, maar je hebt ook de woorden van Jezus. En zijn liefde die beschermt je en zijn woorden die brengen leven. We gaan luisteren naar een nieuw prachtig lied van Anne Koutijs. Ja, onthoud haar naam, Anne Koutijs dus. En het lied heet Meer dan Genoeg.

0: Rens Collective en Counting Every Blessing hier in Backstage. Bij Grootnieuwsradio, daarvoor Anne Koudijs en Meer dan Genoeg. Ja, ik waarschuw je alvast even, want zometeen ja, een portie blijheid op je radio waar je bang van gaat worden. Aisha Woods ga je zometeen horen.
1: Dagtekst.
0: Maar eerst een goed advies uit Psalm 37. Daar staat: blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Dat is hem, de dagtekst van vandaag. En die vind je in Psalm 37, vers 7. Het is muziek van Seth Slater. Bye bye.

0: Christian Verwoerd en Erika de Wit, Jezus onze Messias. En daarvoor nieuwe muziek van Seth Sleeder. Bye bye.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Ja, toen mijn collega Hans een paar weken geleden bij mijn bureau stond en vroeg van heb je nog wensen voor Zomerclassics? Ja, toen riep ik heel impulsief dat ene liedje van Aisha Woods, Happy, heel graag. En ja hoor, hij heeft een plekje gekregen in de Zomerclassics deze zomervakantie. Ja, het is echt een nummer om even heel hard aan te zetten. Waar je nu ook bent, in de auto of thuis of in de tuin of op kantoor. Ook leuk natuurlijk. In dit lied dat gaat over dat je eigenlijk even gaat beseffen wat nou echt gelukkig maakt. En voor Aisha gaat dat veel dieper dan roem, een dik vet platencontract, een hit op de radio. Nee, geluk gaat heel veel dieper. En het gaat erover dat je je gezegend weet door God. Ja, die hit op de radio die maakt dus niet gelukkig, maar die heeft ze intussen wel. In ieder geval vanmiddag hier bij Groot Nieuws Radio. Want dit is Happy van Aisha Woods uit 2006.

Paul Wilbur en Praise Adonai en daarvoor de blijheidsboost op deze dinsdagmiddag door Aisha Woods en Happy hoorde je, de zomerclassic van het uur. Zometeen het nieuws van 3 uur. En dit is zo'n prachtig nieuw mooi nummer van Mozik Worship met Reni Krijenoord. Dit is Ruimte.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Aantal slachtoffers is gevonden in een lift. De brand brak vanmorgen uit in het gebouw waar ze met renovatiewerk bezig zijn. Die was snel geblust, maar het vuur ging verder in de liftschacht. Emotionele toestanden in de rechtbank van Haarlem. Ouders van Tamar uit Marken liepen vol ongeloof de zaal uit toen ze in de gaten kregen dat de uitspraak een bepaalde kant op ging, namelijk vrijspraak. De beklaagde is een Duitser die haar 6 jaar geleden aanreed. Tamar overleefde dat niet. De rechter vindt dat hem niks te verwijten valt. 2 Rotterdamse ambtenaren moeten 3 en 6 maanden de cel in omdat ze zich hebben laten omkopen. Ze regelden dat een bevriende aannemer bestratingswerk kon doen en daarvoor stuurde hij veel te hoge rekeningen. Ambtenaren kregen daarvoor in ruil geld, dure racefietsen en horloges. Schatting is dat Rotterdam voor 2 miljoen is opgelicht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 11 kilometer file met een uur vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog steeds via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor is het ook druk op de A326, Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En op de N230, Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarseveen en Utrecht Overvecht 10 minuten vertraging door een ongeluk.
16: En zometeen in Backstage nieuwe muziek van Martijn Buwalda en deze van Hillsong.
17: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
22: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
25: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
26: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
27: Of deze, in een leuk plaatsje.
28: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
29: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Summer. Backstage.
30: Met Lucas Kramer.
29: Het christelijke radiostation.

0: Het besef dat je wordt vastgehouden in de palm van Gods hand. En dat je mag weten dat je identiteit vast ligt in hem. Daar gaat het lied over. Je hoorde Who You Say I Am.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Lucas Kramer.
0: Goedemiddag, dit is Groot Nieuws Radio in de zomer op deze dinsdagmiddag met extra veel muziek, waaronder onze zomerclassics. Ja, het wordt wel erg romantisch dit uur met Sixpence None the Richer. En we gaan ook terug naar de beginjaren van de muzikale carrière van Amy Grant. Nieuwe muziek gaan we horen van het echtpaar dat graag rondreist in hun camper, N.A. En ook Lauren Daigle ga je zo meteen horen. Eerst muziek van Martijn Buwalda. In mei bracht hij het lied Bijna Zeker uit over twijfelen aan alles en geloven in veel. Nieuwe muziek dus van Martijn Buwalda, hier bij Groot Nieuws Radio.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Een hoopvol geluid.
2: Een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Ja, je zou het wel kunnen beschouwen als een soort handleiding voor stille tijd. Het lied Thirst van Lauren Daigle.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: Ja, wat kan ik vertellen over zangeres Amy Grant? Dat vroeg ik mezelf af. Nou, het is een enorm succesvolle christelijke zangeres al jarenlang. Je moet denken aan het album Heart in Motion uit de jaren 90. Met stuk voor stuk echt fantastische nummers. Denk aan Good For Me, Baby Baby, Every Heartbeat, noem maar op. Nou, heerlijk om te luisteren als je nog een lange reis moet maken naar een verre vakantiebestemming. Ja, de zomerclassic die ik ga draaien, ja, die is 10 jaar ouder dan dat album Heart in Motion. In 1982 verscheen het album Age to Age. Met daarop ook het lied El Shaddai, ook heel erg bekend van haar. En ook dit nummer, dat begint met een muzikaal intermezzo en daarna een oproep om de Heer te prijzen voor alle goede gaven die hij geeft. Sing your praise to the Lord. Hier is Amy Grant.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden De Brandstof, Thijs en Jorieke, De Lunchroom en De Dag van Vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: De New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Stil was dat van Ruben Morgan. Ja, zometeen een zomerclassic van Sixpence None the Richer. En zometeen ga je ook de band horen die deze zomer naar Nederland komt. En dat wordt denk ik echt een heel erg mooi hoogtepunt. Voor King & Country, je hoort ze zometeen hier in Backstage met Love Me Like I Am. Is het aan een project en kostbaar bij u?
1: Soms vergeet ik om bij u te komen en dat u er altijd bent.

0: I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Hier kijk ik dus echt enorm naar uit. Eind augustus, dan komen ze naar Nederland toe. Joel en Luke van naar For King and Country. En als ik een verzoekplaat mag doorgeven, graag deze. Love Me Like I Am.
2: Groot Nieuwsradio. Zomer Classics.
1: Ja, ik wil eigenlijk niet weten hoeveel vakantieliefdes begeleid zijn met dit lied van Sixpence None the Richer. Het lied Kiss Me. Ja, die mag zeker niet ontbreken in onze collectie Zomer Classics. Het is een enorme hit geweest in Nederland. Zelfs in de Nederlandse top 40 heeft hij gestaan. Ja, wel verdrietig nieuws, want onlangs overleed de bassist van de band, Justin Carey. Hij was 50 jaar oud. Ja, en dat terwijl Sixpence None the Richer deze zomer zou toeren door de VS en later dit jaar ook door Europa. Ook Paradiso in Amsterdam stond op het programma. Maar dat concert is afgelast. We gaan ze nu wel horen op de radio. Sixpence None the Richer en Kiss Me. We gaan terug naar 1998.

Joke Buijs en ik wil u prijzen, heer, voor Sixpence None the Richer uit. En Kiss Me, ja, uit 1998, dat wilde ik zeggen nog. Heerlijk, die zomerclassics. Nou, je gaat er nog volop meer zomerclassics horen deze zomer hier tussen 2 en 4 bij GrootNieuws Radio elke werkdag. Ja, en zometeen de dag van vandaag, de middagshow hier bij GrootNieuws Radio tot 7 uur vanavond met Laurens van der Kraats. En ook vanmiddag weer kans op kaartjes voor het Zera Worship Festival. En meld je even via grootnieuwsradio.nl/actie als je daar kans op wil maken. Ja, en heb je al een woord van vandaag, stuur hem gerust alvast even door naar Laurens. En voor mij is dat het woord kapotte zonnebril. Nou, ik ga er een nieuwe halen, denk ik. Een hele fijne middag, veel plezier met Laurens. En dit is The Blowing Co. en Carrie Joe en Hosanna.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
8: Heijn. Toe aan een last-minute zomerbreak?
7: Altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het is tegenwoordig zo druk in de trein dat je niet meer een plaats bezet mag houden met je tas. Hij moet op schoot of in het bagagerek, zegt de NS. Die niks zegt over hoe ze dat verbod gaan handhaven. Wat wel zeker is, je krijgt geen boete als je een tas op een stoel hebt. De NS wil eerst proberen om mensen meer bewust te maken. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. Twee sloegen in augustus en september vorig jaar toe. Ze liet ook telkens een boodschap achter dat het drugscrimineel met geld over de brug moest komen. Vorige week brandden in Wijk aan Zee 5 strandhuisjes helemaal af. En daar is nu iemand voor opgepakt. Het is een man van in de 50 uit Roosendaal. Wat hem bezielde om de huisjes in de fik te steken is niet duidelijk. Bij de brand raakte iemand gewond en een brandweerman werd niet goed omdat hij het te warm kreeg. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen.

0: opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
2: ANWB. De spits is nu echt begonnen en het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 360 kilometer file en op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 20 minuten oponthoud. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 minuten extra reistijd.
3: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow op je radio. Het is een drukke spits, hoorde je net al, maar we hebben een lekkere playlist voor in de file. Muziekshow van Paul Baloche. Hij wilde een lied schrijven over de grootheid van God. En vroeg zich af, ja, welke woorden kies je dan? Nou, het allergrootste waar hij op dat moment aan kon denken om Gods rijkwijde te omschrijven, werd de zin God of Wonders Beyond Our Galaxy. Dat is een prachtige zin, je hoort hem zo.
4: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per een snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
7: Hoi.
6: Of binnenkort vertrekt.
8: Adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist. Lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
10: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
9: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Zomer. De dag van vandaag.
15: Met Laurens van der Kraats.
13: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: van de meest gecoverde aanbiddingsnummers wereldwijd. God of Wonders van Paul Baloors. Nou, daar kun je de middag zo mee aftrappen hoor. Het is 4:10. Welkom.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Een nieuwe middagshow op deze dinsdagmiddag. En goed dat je erbij bent, want vandaag maak je kans op tickets voor het Zera Worship Festival. Kees Graaienoord, Dien is erbij, Julian Goedhart. En het kan zomaar zijn dat jij er ook bij bent. Als je gaat naar grootnieuwsradio.nl/actie... kun je weten waarom je erbij wil zijn en met wie. En ik wil zo meteen even over je, met je hebben over iets uit het nieuws. Want misschien heb jij het ook wel eens dat je dan iets leest ergens of iets ziet in het nieuws. En dat het je de hele dag een beetje blijft achtervolgen. Dat het in je hoofd blijft rondspoken omdat het iets met je doet. Nou, ik had dat met een artikel wat ik vanochtend las. En ik wil er zo graag even wat meer over vertellen. Ik moest ook aan een lied van King Abaan draaien, wat ik erbij wil draaien.

Christine Getty, Come People of the Risen King. En daarvoor wat er te voelen valt van Eline. Ik las vanmorgen iets in het nieuws en ja, ik weet niet wat het is, maar het zit echt al de hele dag in mijn hoofd. Misschien heb je het nieuws ook gelezen. Het Amsterdamse OLVG ziekenhuis start met een proef waarbij ook abortussen bij gezonde ongeboren baby's van 22 en 23 weken mogelijk worden. 22 tot 23 weken. Ik moest echt direct denken aan de 20 weken echo's van onze kids. Zo'n klein duimend wondertje dat er als klein mensje uitziet, het beweegt, het reageert op geluid, op alles. Ja, er zijn zelfs baby's die rond de 22 tot 24 weken geboren worden en dan nog met intensieve zorg het uiteindelijk halen. En dat nieuws raakte mij wel. En het is dus al mogelijk in Nederland, voor de duidelijkheid, tot 24 weken juridisch gezien. Alleen in de praktijk werd het tot dusver eigenlijk nog nauwelijks gedaan. Maar dat gaat nu mogelijk veranderen met deze proef. Nou ben ik nooit iemand geweest die heel uitgesproken was in het abortusdebat. Want ja, achter zo'n beslissing zitten ook gewoon heel veel verdrietige verhalen, ingewikkelde verhalen. En soms is er sprake van dwang, van misbruik. Wordt een zwangerschap pas heel laat ontdekt. Voor de duidelijkheid, deze proef gaat echt om hele uitzonderlijke gevallen. Hè? Dus vrouwen in uiterst kwetsbare situaties. Maar toch, dat dit nu in de praktijk gaat gebeuren, dat voelt voor mij wel als een grote stap. En daar moeten we denk ik als samenleving echt zorgvuldig mee omgaan. Nou, de ChristenUnie en SGP die hebben inmiddels een flinke lijst met kritische vragen gesteld aan de minister. En wat voor vragen moet je dan aan denken? Ja, voor mij is denk ik de belangrijkste vraag, wat weegt dan in zo'n geval zwaarder? Is dat een kindje dat verder gezond is, dat belang van het kind, of is dat het belang van de moeder? Ik moest denken aan een lied van Kinga Baan. Zij schreef ooit een prachtig lied over de waarde van zo'n klein mensje. En ze maakte het voor het pasgeboren kindje van haar zus. Volgens haar is ieder kind door hem bedacht, door hem gemaakt, door hem geliefd en aangeraakt. We gaan naar de 1 naar 1000 dag van vandaag. 974 in de lijst. Kinga Baan en Meer dan een wonder.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: een gegeven moment vraag je jezelf toch af, is er nog een nieuw lied te maken als er al zoveel gemaakt zijn naar aanleiding van Psalm 23? En dan komt ineens Leander Crawford weer langs met Still Waters. En daarvoor hoorde je Kinga Baan, Meer dan een wonder. En daarmee is het 4:30. Je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Gelderland hoeft niet de gevangenis in, ook al heeft hij 2 jaar geleden een vrouw van 23 gedood bij wie hij logeerde. Hij had een psychose en daarom heeft hij alleen TBS met dwangverpleging gekregen. Enorme teleurstelling bij de ouders van Tamar uit Marken, die 6 jaar geleden dood langs de kant van de weg werd gevonden. De man die er had aangereden is vrijgesproken, want het staat niet vast dat hij schuld had. De NS vindt dat het afgelopen moet zijn met een tas op stoel, terwijl andere mensen ook willen zitten in de trein. Daarom komt er een verbod. Maar er worden geen boetes uitgedeeld aan mensen die het toch doen, zegt de NS.
0: Nou, dat soort berichten ook wel weer fijn, dat het gewoon ook een nieuwsbericht over tassen op stoelen in de trein kan zijn, toch? Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Morgen weer volop zon en hoge temperaturen tot maximaal 31 graden. Dus lekker korte broeken weer en insmeren maar. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Daarmee is het drukker dan gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Alfred Everdingen staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A4, Amsterdam richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein 21 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan naar de A20, Gouden richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 25 minuten langzaam rijden. En tot slot de N11, Bodegraven richting Leiden, tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4, 40 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht.
0: Heel veel sterkte als je in de file staat. We hebben mooie tracks voor je ook komend half uur. Dit lied bijvoorbeeld van Darlene Check. Ja, wat grappig. Zij maakte dit echt op een knijtervals kinderpianootje en ze was er super onzeker over.
3: Laurens van de Kraat.
0: Uiteindelijk, na een paar slapeloze nachten, had ze de moed verzameld om het voor wat mensen in de kerk te spelen. En iedereen werd lyrisch enthousiast. En nu zingen naar schatting 30 miljoen christenen per week dit lied.
4: De dag van vandaag.
0: Shout to the Lord.
3: Het christelijke radiostation.

0: op Groot Nieuws Radio. Ja, het is echt sinds afgelopen jaar dat we ineens zijn naam steeds meer horen. Ook in de opwekkingsbundel ondertussen te vinden. Ik kwam een tijdje terug een filmpje van hem tegen, waarin hij ook echt andere aanbiddingsleiders probeert te inspireren. Hij heeft ook een muziekopleiding gedaan, waarin hij ook heel veel expertise heeft opgebouwd. En wat me wel is bijgebleven eruit is dat hij op een gegeven moment ook zei van ja, het gaat niet zozeer omdat je de beste zanger bent of dat je de beste muzikant bent. Maar je bent als worship aanbiddingsleider echt iemand die de connectie tussen God en mensen probeert te faciliteren. Dat vond ik een hele mooie. Heel mijn hart zingt van Dien Hoorn.
1: Mijn woord van vandaag is zonnig.
2: Binnenliggen.
3: Jarig.
2: Frustratie.
4: Woord van vandaag.
0: Hoe is jouw dag? Of hoe was je dag? Want een groot deel van de dag ligt waarschijnlijk ook wel voor jou achter je. Ja, ik deelde net al even iets over nieuws wat mij vandaag bezig hield. Maar bij ons thuis is het ook wel echt aftellen. Tot de zomervakantie. Vrijdag hebben de kids studiedag. Dus deze week staat helemaal in het teken van afscheid nemen van de toppers van juffen van onze kinderen. Schoonmaken van de klaslokalen. Of nou ja, mijn vrouw. Hè, we moeten even eren wie eren toekomt. Die is daar heel druk mee geweest. En ook wel aftellen tot vrijdag. Omdat we dan de sleutel van ons nieuwe huis krijgen. Dus dat is ook wel even een momentje. Super veel zin in. Over schoonmaken gesproken. Ik bedoel echt, dat is de afgelopen 20 jaar in dat huis volgens mij nog niet gebeurd. Maar misschien is dat ook wel de reden dat we het huis kunnen kopen in deze tijd. Dat de reden is dat we het konden kopen. Dus ik mag niet klagen. Wat houdt jou bezig? Misschien vandaag ook wel aan het poetsen geweest. Misschien was jouw aftellen wel voorbij vandaag. En heb je een hele bijzondere dag vandaag gehad. Een mijlpaal. Heel benieuwd. Laat even weten door een appje te sturen naar de studio. Wat jouw dag is in één woord. En wie weet kan ik het zo meenemen op de radio. Dit zijn de Casting Crowns. Make it.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Een hoopvol geluid.
2: Een hoopvol geluid.

0: Tijdloze oproep van de Opwekking Band met Talita Nawijn en Toon Mijn Liefde. Het is 12 minuten voor 5 op de dinsdagmiddag. En ik vroeg je wat het woord is dat jouw dag het beste typeert. Nou, Jantine en ik zitten een beetje in hetzelfde schuitje deze week. Ook het woord verhuizen heb jij opgeschreven op de pagina van vandaag. Je zegt vorige week gehoord dat mijn ouders gaan verhuizen naar een paar dorpen verderop. Voor mij is dat niet praktisch, dus ik ben gelijk op zoek gegaan naar een woonplek om voor mezelf te gaan wonen in oktober. En het gaat allemaal zo ontzettend snel. Gisteren gehoord dat ik een kamer heb en vanavond kennis maken met andere huisgenoten. Zo bijzonder. God is goed, laat ze weten. Nou, wat fijn dat het zo snel gelukt is, zeker in deze tijd. En heel veel plezier en succes ook met de verhuizing. Dan naar Margriet, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Goedemiddag. Mijn woord van vandaag is druk, afkalven en herfstweer.
0: Zo, dat zijn de drie in één keer. En volgens mij bel je ook al vanaf een hele andere locatie. Waar ben jij nu?
1: Ik ben een puntje van Westerhalen, een Andenes, daar woon ik.
0: Ja, in Noorwegen, voor de duidelijkheid. Voor mensen die toch helemaal niks zeggen, ja. Al die plaatsen. Hey, want jij bent dus op de boerderij aan het werk, geloof ik, hè? En een kalfje is er geboren.
1: Ja, vanmorgen. Ja, in het weiland, in de regen.
0: Wat leuk. Hoe is dat voor jou, of is het ondertussen, heb je het zo vaak meegemaakt?
1: Nee, nou, het geeft even intensief gewoon heel veel werk, zeg maar.
0: Ja.
1: Het is altijd heel mooi. Maar ik ben altijd blij dat het weer gedaan is. En dat het straks ook weer kan drinken uit zo'n melkemmer. Nu is het nog aan de fles. Dan heb ik minder werk, zeg maar.
0: Ja, ik snap het. Hey, en waarom Noorwegen?
1: Ik heb eerder in Noorwegen gewoond en ik heb autisme, ADHD en ik zat in een burn-out. En het ging niet goed met mij en toen gaf God mij deze optie om hier te wonen in de rust.
0: Je zegt God gaf mij die optie, hoe moet ik dat voor me zien? Kreeg je een briefje uit de hemel? Hoe,
1: Nee, nou, ik had er heel lang gebeden, omdat ik gewoon niet... Het ging niet goed in Nederland, gewoon echt niet goed. Hmm. Ik kon geen prikkel meer verdragen en mijn hart lag altijd al in Noorwegen.
0: Nou, een stuk rustiger, hè? Wat meer ruimte. Daar is prachtige natuur wel, hè?
1: Ja, het is, ik woon hier op een eiland. Ik heb de orka's en de walvissen voor mijn deur.
0: Jonge, wat een idyllisch plaatje. Fantastisch, Margriet.
1: En ja, dan besluit je op een gegeven moment... Hoor.
0: Ja, dat snap ik. Dat hoor ik ook aan alles. Maar dan besluit je op een gegeven moment om daarheen te gaan. Maar dat is toch ook niet over één nacht ijs? Hoe is dat gegaan? Heb je dan op een gegeven moment een soort plan gemaakt? Of had je al connecties?
1: Nee, op Facebook. Ik volgde zeg maar boeren, Noorse boeren op Facebook. Die dan een advertentie. Alleen dat was elke keer alleen maar zomerwerk. En ik wou echt emigreren. Ja. En toen kwam deze voorbij. En dit was eigenlijk binnen 6 weken geregeld. Ik heb 2 koffers ingepakt. Mijn chihuahua.
0: Die chihuahua ook mee. Fantastisch. Nee, Margriet, je doet het echt allemaal klinken. Alsof iedereen gewoon zomaar kan besluiten om te gaan emigreren. Koffers pakken en gaan.
1: Nee. Ja, nou, nee, maar dit is een ware cadeau van God.
0: Oh, wauw, wat een verhaal, Margriet. Nou, leuk om van je te horen. En geniet lekker van het kalfje en doe ook een beetje rustig aan, hè?
1: Ja, ik geniet altijd van jullie programma.
0: Ach, dat is fijn
1: om te horen. Dat komt helemaal goed.
0: Nou, hou de radio lekker aan. Zo ook mooie muziek van Michael W. Smith komt er nog aan, Margriet. Maar eerst even naar Hadassa en Nico in de auto, geloof ik. Goedemiddag, wat is jullie woord van vandaag?
2: Goedemiddag. Ja, ons woord is evangelie. Het goede nieuws.
0: Nou, dat is. Dan zijn jullie hier op het goede adres om daar iets van te delen. En waarom is dat jullie woord van vandaag?
2: Nou, wij zijn bezig met een prachtig team van 40 werkers in Oost-Groningen, in Geloven in Holtambt. En wij brengen vandaag op 4 dorpen het evangelie. We doen vakantiebijbelwerk, tienerwerk voor kinderen en tieners.
0: Ja, want in het noorden is natuurlijk de vakantie al in volle gang, hè?
2: Ja, zeker. Ze zitten hier al volop in de tweede week van de vakantie.
0: Ja, en hoe gaat het? Wat is tot nu toe het hoogtepunt voor jou?
2: Ja, het is gewoon echt zo bijzonder om te zien. In dit gebied is de kerk relatief klein. Je hebt kleine gemeentes, kleine kerken. En Bert en Christa Notenboom hebben op Gods roepstem geantwoord om het evangelie hier te gaan brengen. En er heeft zich een heel team omheen gevormd van werkers die lokaal vandaan komen. Maar ook werkers die uit de rest van Nederland komen, uit het westen, in het midden van Nederland. En hier volop aan het dienen zijn en maximaal aan het genieten zijn.
0: Ja, en qua vrijwilligers en zo, het is allemaal ook te doen. Want ja, als de kerk inderdaad wat kleiner is en je wil van alles organiseren, het lukt allemaal nog.
2: Het is ongelooflijk. Je ziet echt als God, als je Gods stem gehoorzaamt, wat Bert en Christa dus gedaan hebben, dat God voorziet in medewerkers die dat ondersteunen en die daar vol enthousiasme en passie invulling aan geven.
0: Ja, nou, ik hoor ook aan jou inderdaad die enthousiasme en dat is leuk om te horen. Wat staat er nog op de planning de komende week? Waar kijk je het meest naar uit?
2: Ja, vanavond hebben we in drie dorpen een tienerprogramma. Dus dan gaan we tieners ontmoeten met sport en spel. En dan leggen we tussendoor het programma stil. Gaan we heerlijk over de Bijbel praten en vertellen en wat drinken. Dus dat is heel tof om te doen. En de rest van de week tot en met vrijdag zijn we actief met kinderprogramma's in de middag in de dorpen. In Finsterwolde, Midwolda, in Winschoten. Ja. En in Bad Nieuweschans, het meest oostelijke dorpje van Nederland.
0: Zo, jullie zijn representant hoor ik al in Groningen. Goed hoor. Hey, ja. En hartstikke druk bezig hoor ik, Nico, met het goede nieuws verspreiden. De vakantiebijbelfeestdagen. Ook een beetje tijd toch voor Nico?
2: Zeker weten. We hebben aan het eind van de avond gaan we gewoon heerlijk met elkaar en met het team zijn we lekker en heerlijk aan het chillen. S'morgens hebben we toerusting met goede sprekers ontvangen vanuit de Bijbel om zelf gevoed te worden. En daarna gaan we weer vol met de geest het dorp in.
0: Heel veel succes, Nico. Samen met Hadassa ook in de auto, heb ik begrepen, bij de vakantie Bijbelfeestdag in Oost-Groningen.

0: Smit. En die fantastische Strijkers. Your love is a flute.
1: Your love is a thud and I'm dancing in the rain.
0: Ja, het is, even kijken, bijna tijd voor het nieuws. Bijna 5 uur. En dan gaan we onder andere na 5 blessings horen. Niet met Tim Hendricks, maar met Laura Story.
2: 'Cause what if your blessings come through raindrops?
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2+3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het is tegenwoordig zo druk in de trein dat je niet meer een plaats bezet mag houden met je tas. Hij moet op schoot of in het bagagerek, zegt de NS. Die niks zegt over hoe ze dat verbod gaan handhaven. Wat wel zeker is, je krijgt geen boete als je een tas op een stoel hebt. De NS wil eerst proberen om mensen meer bewust te maken. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. Twee sloegen in augustus en september vorig jaar toe. Ze liet ook telkens een boodschap achter dat de drugscrimineel met geld over de brug moest komen. Vorige week brandde in Wijk aan Zee 5 strandhuisjes helemaal af. En daar is nu iemand voor opgepakt. Het is een man van in de 50 uit Roosendaal. Wat hem bezielde om de huisjes in de fik te steken is niet duidelijk. Bij de brand raakte iemand gewond en een brandweerman werd niet goed omdat hij het te warm kreeg. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 450 kilometer file. Veel vertraging door wegwerkzaamheden op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 30 minuten vertraging. Dan naar de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen doe je er 40 minuten langer over. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 nog 10 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
0: Goedemiddag, je luistert naar de middagshow van Groot Nieuws met zometeen Laura Story. En ze zegt over dat lied: ik deed er 13 minuten over om de tekst en de melodie te schrijven. Maar het kostte me 5 jaar vol tranen, vol vragen en worstelingen met God om op het punt te komen dat ik deze woorden ook kon vinden. Zo direct, hoor je blessings.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
8: Fair enough.
20: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
23: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
24: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
25: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
26: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
25: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
27: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
29: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
30: Of deze, in een leuk plaatsje.
31: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
32: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Summer. De dag van vandaag.
33: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation.

Laura Story. Je hoorde Blessings. De dag van vandaag. Ben je eigenlijk een vroege vogel of juist een echte nachtbraker? Volgende maand maakt dat in Zeewolde helemaal niks uit. Want dag en nacht gaat de aanbidding daar namelijk door tijdens het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop worship met onder andere Dean, Julian Goedhart, Ellie Limebear. Gisteren mochten we de eerste gelukkige al blij maken en vandaag hebben we weer 2 gratis kaarten voor je klaar liggen. Nou, om die te winnen hoef je niet zoveel te doen. Het enige wat je moet doen is binnen een paar seconden naar grootnieuwsradio.nl/actie gaan en je aanmelden. Dus houd je mobiel dan even stevig vast, want over minder dan 8 minuten gaat misschien wel bij jou de telefoon en zijn die tickets voor jou. Dus grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Zera Worship Festival.
1: Nou, je hoort net holy, holy, holy. Daar heeft het ook wel raakvlakken, want ja, daar is het ook wel op geïnspireerd dat heilig, heilig, heilig uit Openbaring voor de troon van God, die eeuwige aanbidding, ja, daarbij aansluiten. Dat is een beetje de wens van het Zera Worship, Worship Festival. Ik krijg het bijna niet eruit, maar ja, nog een paar keer oefenen. Maar dat gaat plaatsvinden. 50 uur lang achter elkaar aanbidden. Er komen allemaal fantastische artiesten langs. En ik heb hier twee kaartjes. Het kan zomaar zijn dat ze voor jou zijn, maar ik vind wel, dan moet je telefoon wel opnemen. Dus we gaan nu bellen en dan is het de vraag of die opgenomen gaat worden. Er wordt al geklapt hier op de achtergrond, hoort, maar ja.
2: Met Arina?
1: Goedemiddag, met Laurens, Grootnieuws Radio.
2: Oh, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo, hallo, hallo. Hoe was je dag?
2: Hallo. Goed, ja. Werkdag gehad op kantoor, dus ik zit nog in de auto.
1: Ah, lekker onderweg. Mooi. Ja. Je hebt meegedaan met onze actie voor het Zera Worship Festival, als ik het goed heb begrepen. Dat klopt, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, oké, even checken. Niet dat er iemand onder jouw naam of zo...
2: Nee.
1: Je weet het maar nooit in deze tijd. Hé, hey, maar jij wil graag met je vriendin Hedwig samen gaan, hè? Waarom?
2: Ja, klopt. Zij heeft een pittige tijd gehad op de werk en zit nu ook tijdelijk zonder baan. Dus ook wel wat teleurstellingen gehad. En, maar ja, ondanks die teleurstellingen steeds gewoon op God blijven vertrouwen. En ook gemerkt dat hij voorziet in kracht en in rust. Mm. En daarom lijkt het me fijn om samen te gaan, om God te aanbidden samen.
1: Ja, en wat betekent aanbidding voor jou, voor jullie in zo'n periode?
2: Ik vind aanbidding altijd iets heel moois. Ik merk ook dat het me... Ja, dat ik op die manier ook God groot kan maken. Tenminste, groot kan maken klinkt een beetje gek, want hij is gewoon groot. Maar dat ik dicht bij hem kan zijn en dat ik zijn aanwezigheid kan voelen. Ik vind dat iets heel moois. Iets heel krachtigs om God te aanbidden en zeker met elkaar.
1: En dan is het ook nog eens een keer 50 uur non-stop wat er gaat gebeuren bij dit festival. Wij geven er een dagkaart voor weg. Wat vind je van het idee? 50 uur non-stop.
2: Ja, 55 uur, dat klinkt best intens. Dat was wel next level.
1: Kan ik nog terug, denk je nu ineens? Nee, het is niet voor de volledige 50 uur, hoor. Maar het is, je kunt gewoon lekker aansluiten, de concerten meepakken die jij wilt overdag. Maar ja, daarmee zeg ik het eigenlijk al. Jij mag er naartoe.
2: Nou, hartstikke leuk. Bedankt.
1: Dus laat Hedwig vooral even weten dat jullie tegen die tijd die kant op mogen. Heel goed. Het gaat dus gebeuren op 21, 22 en 23 augustus in Zeewolde. Dankjewel voor meedoen, Arine. En heel veel plezier.
2: Dankjewel. Oké, bedankt. Fijne dag nog.
1: Dit is de middagshow van Grootnieuws Radio. Nou, als we dan toch een beetje in de feeststemming zitten. Zometeen Feest van Genade van de Opwekkingband naar Natalie Lane en Amen.

0: de opwekking bent. En feest van genade. Daarmee weer het 17:30 en krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Belgische koning en de premier hebben het kantoor in Brussel bezocht waar vanmorgen brand uitbrak. Er is een aantal doden, hoeveel is niet bekend. Duidelijk is wel dat 6 mensen worden vermist. Grote schoonmaak bij Tata Steel in IJmuiden. Het bedrijf is bezig met het weghalen van alle staalslakken en de grond moet ook worden gesaneerd. En dat gaat jaren duren. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France opnieuw een dreun uitgedeeld. Hij ging ruim op kop en won de 10e etappe. Het is zijn 3e etappewinst deze Tour.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen volop zon en hoge temperatuur tot maximaal 31 graden. Dus ja, korte broeken weer en insmeren weer, zou ik zeggen. Dan, situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen met de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein.

0: tijd.
1: Dankjewel.
2: Laurens van der Kraat.
1: Op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Gisteren hadden we een lied van Cela die we iets minder vaak horen hier op de radio. Dat was leuk. Jezus liefde voor mij was het. Eerst Hope Darst. Mighty Name of Jesus.
3: De dag van vandaag.
2: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Ook daar, Mighty Name of Jesus. Het had een link kunnen zijn met de rode draadplaten die we gisteren hadden. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik eerst even met je iets verder terug in de tijd. Naar afgelopen maandag, of vrijdag zelfs moet ik zeggen. Toen hadden we de opwekking band met Kracht van uw liefde. En liefde was het woord waar we op doorgingen gisteren. Jezus liefde voor mij, van Sela.
1: Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van u, heilige geest.
0: Even een stukje van begin, nu even iets verder.
1: Maak mij gehoorzaam en vrij, uw genade is mij genoeg.
0: Nou, misschien komen er wel wat dingen naar voren.
2: De rode draadplaat.
0: Waarvan je denkt, past mooi. Heb je een associatie bij? Ja, ik probeerde even een stukje van het refrein te pakken. Dat was niet helemaal gelukt. Maar misschien zit er dan net weer een ander zinnetje in het lied. Ja, Luc zit ook te lachen ondertussen.
3: Ja, sorry.
0: Ja,
3: normaal gesproken,
0: ja, ik ook. Maar normaal gesproken heb ik gewoon een fragmentje. En dan is het gewoon precies het refrein. Het was nu eventjes een ander.

0: een stukje. Ja, dat is toch ook misschien wel weer, hè? Dat er
1: misschien
0: iets in
1: misschien
0: zit.
1: Is dit juist het stukje waar jij een link op kan bedenken.
0: Dat zou kunnen. Nou, ik ga voor het volgende moment even een goed fragmentje knippen. Nou, laat het weten. Heb jij een idee? Cela, Jezus liefde voor mij. Laat het dan weten of jij een lied hebt dat daar aan te linken is. En wie weet wordt het een nieuwe Rode Draadplaat van vandaag. Martijn Buwalder komt er ook aan zo met het leven. En dit is Chris Tomlin en We Fall Down.

0: Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: zijn we al daar.
1: Met het leven.
2: De Rode Draadplaat.
1: Dat gaat door en ook de Rode Draad. Dat is wel het plan. We waren gisteren bij een lied van Cela en gaan vandaag weer met man en macht proberen om daar een ander lied aan vast te knopen. Nou, dankjewel voor het meedenken. Er zijn wel leuke suggesties hier binnengekomen. Even kijken. Ik ga beginnen denk ik even met een fragmentje van het lied van Cela en dan naar optie 1. En dat is een lied van Piet. Een lied van de Opwekking Band. Dit is het lied van gisteren. Cela en Jezus liefde voor mij.
3: Dank u mij. Mijn Vader, voor al uw genade die u liefdevol geeft.
1: Ja, die eerste zin, daar kwam Piet mee. Die dacht, ja, dat doet mij weer denken aan een ander lied. Dank u, mijn Vader, voor al uw genade. Dank u wel, mijn Vader. Opwekking.

Optie 1, Opwekking Band met Dank u wel, mijn vader. Een gouden ouwe. En dan Stefanie, die komt met een andere Cela, namelijk de Amerikaanse. En wil naar He Lives Because He Lives.

ook leuk. En dan hebben we de laatste, en dat is wel een beetje de underdog, want die horen we niet vaak, maar misschien juist daarom wel leuk om op te stemmen. De Belgische Azarela wil Mark horen en die wil van Jezus Liefde voor Mij naar Your Love for Me. Nou, ga er maar aan staan. Wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3? 1 voor de opwekkiment. Ik dank u wel, mijn vader. 2, Selah. He lives because he lives. En 3, Azarela and Your Love for Me.

Jackie Velasquez in On My Knees. Annelien, Ida, Linda, André, even opgelet, want jullie rode draadplaat is het geworden. We gaan van Nederlandse Cela naar de Amerikaanse. He lives because...

0: plaat van vandaag. Cela en He Lives Because He Lives. Gaan we morgen weer iets aan vast proberen te knopen. Zometeen na zessen beginnen we de dinsdagavond met Israel en New Breed.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: De maatschappij, dat ben jij.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Belgische koning en premier De Wever zijn langs geweest bij het kantoor in Brussel, waar vanmorgen brand uitbrak. Het gebouw werd gerenoveerd en een aantal bouwvakkers is om het leven gekomen. Ze zaten in een lift die naar beneden kwam. Hulpdiensten zijn bezig de slachtoffers te bergen, maar dat is een lastige klus en gaat nog wel even duren. Tata Steel in IJmuiden heeft alle staalslakken weggehaald op een van hun terreinen. Een deel is naar het buitenland gebracht. Tata moet er ook voor zorgen dat de grond wordt gereinigd, omdat er schadelijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen door de staalslakken. De sanering gaat jaren duren. Hockeyclubs zijn klaar met ouders die op hoge poten verhaal komen halen als hun kind niet in de selectie zit. Aantal komt nu met een afkoelperiode, meldt RTL. Ouders moeten zich in die periode gedijst houden over de teamindeling. Komt voor dat hockeytrainers zich in een winkel verstoppen omdat ze bang zijn voor boze ouders. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Tot 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk en dat merk je vooral bij Rotterdam en rond Utrecht. Je hebt nu vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Del, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto en twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid, 23 kilometer file met een half uur vertraging. Daarna de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 35 minuten extra reistijd.
0: Goedenavond. Straks een nummer dat geschreven is in de zomer van 2000. Vlak nadat Israel en New Breed een conferentie in Zuid-Afrika hadden bezocht. Nou, ze waren echt overweldigd van al die verschillende culturen en achtergronden die daar samenkwamen. En toen wilde hij een sound maken die eigenlijk al die culturen en kerken samen zou brengen. Hij zette een keyboard aan, bedacht die loeistrakke baslijn en daar ontstond die klapper van een lied. You Are Good. Hoor je zo.
15: Tijd.
5: Matthijs en Jorieke live.
16: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
5: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
17: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
16: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
17: Wat ga jij dan doen?
5: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
17: Tot dan!
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
25: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
26: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
27: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
27: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
30: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. De dag van vandaag.
31: Met Laurens van der Kraats.
30: Het christelijke radiostation.

Een bak energie op je dinsdagavond met Israel en New Breed. And you are good. De dag van vandaag. Welkom op de dinsdagavond. Het is 6:08. En zoals je gewend bent op de dinsdag, is het pastoradiotijd. Het moment om even onze zinnen te verzetten. Aan het denken gezet te worden door CGK-predikant Bram Hofland. Naar aanleiding van een vraag die is gesteld. En vandaag heeft het te maken met de doop. Ben jij gedoopt? Als volwassen, als kind? Of heb je belijdenis gedaan? En is dat dan een keuze waar je enorm van overtuigd bent? Of had je dan achteraf gezegd ook wel dat je denkt, nou, het had misschien ook anders kunnen zijn? Maakt het eigenlijk uit van welke van de twee je gedaan hebt? Nou, dat is de vraag van vandaag. Bij mij thuis is het beide. Ik ben zelf als volwassene gedoopt, mijn vrouw als kind en heeft belijdenis gedaan. Voor ons is dat geen probleem. Wij zien eigenlijk beide vormen wel een bewuste keuze voor God. Maar het is voor best wel wat mensen ook wel een lastig thema, merken we. Ja, dat ook wel de nodige gevoeligheid met zich mee kan brengen. Nou, in Pastor Radio krijgen we zo meteen antwoord op een vraag van een anonieme luisteraar over dat onderwerp. De vraag luidt, ik ben als kind gedoopt en heb belijdenis gedaan, maar ik hoor veel om me heen dat de volwassen doop meer bijbels is. Hoe zit dit? Moet ik me nu alsnog volwassen laten dopen of niet? Nou, CGK-predikant Bram Hofland die heeft daar zometeen een antwoord op.

0: en Rise Up.
1: Pastor Radio.
0: Iedere dinsdagavond wordt hier een anonieme vraag beantwoord door CGK-predikant Bram Hofland. En vandaag is het de volgende. Ik ben als kind gedoopt en heb belijdenis gedaan, maar ik hoor veel om me heen dat volwassen doop meer bijbels is dan belijdenis en kinderdoop. Hoe zit dit? Moet ik dan volwassenen alsnog dopen? Moet ik dan alsnog als volwassene dopen moeten zijn? We gaan het antwoord horen van Bram Hofland.
2: Moet je nou nog volwassen gedoopt worden, ook als je als kind gedoopt bent of niet? Dat is de vraag. En dan heb ik even een kleine disclaimer zo aan het begin van mijn beantwoording. Want ja, je vraagt dit aan een gereformeerde dominee die nota bene een boekje over de doop geschreven heeft, over de verbondsdoop tenminste. Dus het kan zijn dat je een enigszins gekleurd antwoord krijgt. Maar voluit wil ik tegen je zeggen, nee, je hoeft je niet nog volwassen te laten dopen. Je moet namelijk niks. Dat is mijn punt dat ik je wil meegeven. Kijk, was je nog niet gedoopt, dan zou mijn antwoord ja zijn. Laat je dopen. Als je kiest voor Jezus en je komt vanuit niks, of je komt vanuit zonder ook een kinderdoop, laat je dopen. Staat inderdaad in het woord, wie gelooft, laat zich dopen. En dan staat er nog wel wat meer. Want wie gelooft, laat zich dopen, samen met zijn huisgezin. En jij bent al gedoopt als kind en je hebt het teken van de belofte van God ontvangen. Dat is genoeg. En laat niemand je aanpraten dat je geloof niet goed genoeg zou zijn, of dat Gods genade nog afhankelijk is van je onderdompeling, of dat er zo nog een stukje van je helsweg ontbreekt. Ik ga hier niet aan je uitleggen precies hoe het nou zit met die kinderdoop en die verbondsdoop en die geloofsdoop, de volwassen doop. Maar het enige wat ik wil onderstrepen is dit. Straks in de hemel staat er niet of je nou kinderdoop of volwassen doop hebt gehad, en dat je met het ene wel en met het andere niet in de hemel komt. Onderzoek wat je zelf gelooft rondom geloofsdoop en verbondsdoop. En laat alsjeblieft ook niemand je aanpraten dat het ene nou veel bijbelser is dan het andere. Kijk, als predikant ben ik zelf overtuigd van de bijbelse papieren van de verbondsdoop. En zie erin de grote lijn van Gods genade en trouw door de Bijbel heen. Zoals Abraham en zijn kinderen het teken van het verbond kregen in het Oude Testament, zo krijgen gelovigen en hun gezin dat teken van het verbond ook in het Nieuwe Testament. Daarom zegt Petrus ook na de Pinksterdag, want voor jullie geldt de belofte en voor jullie kinderen. En daarom schrijft Paulus ook, de christelijke besnijdenis vond plaats toen je gedoopt werd. En daarom lees je ook dat mensen gedoopt worden met hun oikonomos, hun huishouden. Zoals Abraham, die tot geloof kwam en God mocht volgen, zichzelf en zijn kinderen mocht besnijden. Zo lees je hoe volwassenen zichzelf laten dopen en hun kinderen. En denk je daar anders over? Even goede vrienden. Maar vertel me niet dat het niet bijbels is. En dat er iets mis is met mijn geloofsleven als ik niet volwassen gedoopt ben. Alsof er in dat water nog iets magisch gebeurt. Door die gedachte zie ik heel veel mensen teleurgesteld raken in de volwassen doop. Omdat het zo vaak wordt voorgesteld dat de doop alles in je leven verandert. Dat je dan een heel ander mens wordt. Maar zo werkt geloven niet. Kijk maar naar de leerlingen van de vroege, en een gelovige ook in de vroege kerk. Dat was allemaal heibel. En allemaal gedoopte mensen, maar dat was allemaal geheibel. De doop verbindt je aan de werkelijkheid van de dood en opstanding van Christus. Dus de doop brengt geen psychologische verandering, maar wel een geestelijke. Je bent verbonden aan God. En tegelijk, als jij verlangt om opnieuw gedoopt te worden, ja, laat deze gereformeerde dominee je dan niet tegenhouden. Als jij je als onderstreping van je geloof wilt laten dopen, laat niemand je in de weg staan als je op die manier Christus wil volgen. Oftewel, met gevouwen handen en een open Bijbel zoek je weg in deze vraag. Zegen.
3: De moeite lijkt niet te stoppen, ontmoedigd dag aan dag. Kijk je de strijd in de ogen,

0: Een eerbetoon aan hun hemelse vader. My tribute to God be the glory. Van Natalie Grant en CeCe Winans. Daarvoor Reni en Elisa met Hou Vol. Zo direct de blessing offer, lift me up. Naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Brussel zijn in de lift van een gebouw waar brand was 5 dode bouwvakkers gevonden. Er waren 6 vermisten. Hulpdiensten zijn dus nog op zoek naar nog een slachtoffer. Een man uit Curaçao heeft een veel lagere straf gekregen voor doodslag op de Nederlandse marechaussee Ton Brood. 15 jaar in plaats van 26. Omdat hij werd vrijgesproken in een andere zaak, valt de straf minder hoog uit. De Franse politie heeft nog meer mensen opgepakt die worden verdacht van brandstichting in bossen bij Parijs. Er zitten nu 6 mensen vast. 1 zit bij de vrijwillige brandweer.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Morgen weer volle bak zon en hoge temperaturen tot maximaal 31 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraats.
0: Ja, we gaan de dinsdagavond verder in met, zoals je gewend bent, de doorgeefbijbel. Waar die is, hoor je zo meteen. Ook muziek komt eraan. Brooke Ligetwood, de opwekking band. En nu eerst Blessing Offer.
4: De dag van vandaag.
0: Lift me up.
3: Het christelijke radiostation.

0: Nothing Over met een heerlijk zomersliedje. Lift Me Up in de middagshow.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Amersfoort, it is. Gisteren waren we bij Louis. En hij heeft hem doorgegeven aan...
2: Goedenavond, met Christopher.
0: Hi Christopher, met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hey,
0: goedenavond. Hoe is je dag?
2: Goed. Ja, lekker op werk geweest. Prachtig zonnetje buiten. Lekker. Nee, mijn dag kan niet kapot.
0: Wat heb je gedaan voor werk?
2: Ik werk voor de kerk toevallig. Voor Doorbrekers. En ik ben video-editor voor de kinderen. Ik maak kinderprogramma's voor de kerk.
0: Cool. En dat is jouw fulltime baan daar?
2: Part-time. Ik ben zzp'er en ik word 2 dagen per week ingehuurd om voor de kerk te werken.
0: Gaaf. En wat voor filmpjes moet je aan denken?
2: Dan maken wij kinderseries die wij op de zondag gebruiken om het thema van de zondag te belichten. Dus afleveringen van ongeveer 6 tot 8 minuten, waarin het thema besproken wordt. Een stuk uit de Bijbel gelezen, wat gezongen.
0: Ja. Wat een specifieke job wel, want het lijkt me best wel anders editen weer dan voor volwassenen. Waar let je specifiek op als het voor kinderen is?
2: Nou, het moet vooral heel vrolijk en qua kleuren ook heel erg eruit springen. Hè. Kinderen die hebben ook een wat kortere aandachtsboog dan oudere mensen. Dus het moet allemaal flitsend, snel, gekke geluiden, grappig. Ja. Bijna overloaded eigenlijk.
0: Dat is ook wel vaak weer de kritiek die je dan hoort. Hè? Want als ik dit jou hoor vertellen, dan denk ik van ja, maar dan denk ik ook meteen aan Coco Melon en alle filmpjes waar ik mijn kinderen liever een beetje vandaan hou. Hoe denk jij daarover?
2: Nou, ik denk dat dat het mooie is aan dit werk, dat wij wat maken wat ook aangeboden wordt, waarin de Bijbel ingedoken wordt en een verhaal uitgediept wordt en kinderen naar huis gaan, hoe oud ze ook zijn, met meer kennis over de Bijbel eigenlijk. We hebben voor kleine kinderen, maar ook voor de net wat ouderen. We spelen echt op die leeftijd in.
0: Ja, dus een beetje balans tussen de aandacht erbij houden, maar het ook weer niet op een manier doen dat ze er helemaal aan verslaafd raken. Want dat is tenminste een beetje ook wat ik met mijn kinderen heb. Als ze zo'n filmpje hebben gezien, dat ze helemaal overprikkeld zijn.
2: Nee, precies. Het moet wel behapbaar blijven, ja.
0: Ja. Hey, we gaan de Bijbel zo in. En je hebt hem doorgekregen van Louis. Wat is jullie connectie?
2: Van Alicia heb ik hem gekregen. Zij is een collega van mij hier bij Doorbrekers. En zij zei van, nou, dit past helemaal bij jou, dit idee. Dus zou jij het leuk vinden? Toen heb ik echt meteen ja gezegd.
0: Oh, dus hij is via Louis naar Alicia en dan weer bij jou of zo terechtgekomen dan?
2: Ja, klopt.
0: Ah, is zo gaan. Ah, oké. Nou, mooi. Je mag de Bijbel openen en de tekst voorlezen.
2: Yes, ik heb gekozen voor een tekst uit Jacobus 1, vers 2 en 3. En daar staat het volgende. Acht het enkel, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt.
0: Ja, en een tekst die misschien niet per se leuk is, hè, in de zin van...
2: Nee.
0: Ja, maar toch heb jij hem uitgekozen. Dat ben ik wel benieuwd. Ja, waarom?
2: Ja, omdat het mij opvalt dat wanneer ik in een beproeving terechtkom, ik heel vaak moet terugdenken aan deze tekst. Omdat het me heeft veranderd hoe ik naar een beproeving kijk. Waar ik eerder alleen de zware kant, het dal van de beproeving zag, zie ik nu ook de heuvel, zeg maar, hoe je eruit komt. En vooral het stukje in vers 3 vind ik daar heel mooi. Want

0: u weet dat de beproeving van uw geloof verharding teweeg brengt. En ik ben even gaan kijken van, nou, waar staat dan beproeving een beetje voor? En Google zegt, het is een zware test of een ingrijpende, onaangename gebeurtenis. En ze zeggen ook om te zien of je, of het, waar het om gaat, aan de eisen voldoet. Waarin ik uitlees eigenlijk van, nee, je wordt getest op iets wat je eigenlijk al bezit. Je hebt eigenlijk al het doorzettingsvermogen. Je hebt al de kennis. Je hebt al de groei doorgemaakt. Dit is alleen een beproeving en een test of je dat ook in praktijk kan brengen. Hmm. Dat heeft mij anders naar beproevingen doen kijken. Dus in deze zin toch een positieve draai aan dit vers.
1: Ja, nou inderdaad. En heb je daar een voorbeeld van? Van een situatie waar je misschien in zat en waar je dit aan de lijf hebt ondervonden?
0: Ja, ik nog gewoon wat recenter denk ik dat iedereen wel eens te maken heeft met gedachten die niet bij je aansluiten of waar je van kan schrikken. Waar ik eerder ook echt van zou schrikken en misschien wel teleurgesteld in mezelf zou raken, kan ik nu veel meer vanuit mijn huidige kennis zeggen van gedachten komen binnen en je besluit zelf wat je ermee doet. Geloven bijvoorbeeld is geen gevoel, maar is een keuze. Dat soort dingetjes, daar zou ik vroeger misschien van schrikken, waar ik nu met mijn nieuwere kennis beter doorheen kom.
1: Ja.
0: Dus je ziet dat die beproeving is geslaagd wat dat betreft.
1: Ja, gefeliciteerd. Goed bezig, Christopher. Ja. Je mag het diploma ophalen bij de Bali. Ja. Lekker bezig. En vanuit Doorbrekers Worship over doorzetten vandaag een bijbelgedeelte uit Jacobus 1, vers 2 en 3. Christopher vanuit Amersfoort, dankjewel voor het meedoen. En dan hopen we morgen te horen aan wie jij hem hebt doorgegeven.
0: Ja, hey, fijne avond.
1: Mooie avond. Hoi, hoi.
0: Hoi.

0: Ulrike, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoon staan.
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Ulrike, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Van Klitjentoet met Brandon Lake en Honey in the Rock.
1: De Luisterwijzer.
0: Nou, en dan was de middagshow van vandaag alweer klaar. Maar morgen hopen we er gewoon weer te zijn vanaf 4 uur met een kakelverse editie. En zometeen gaat op al onze stations gaat er weer van alles gebeuren. Bijvoorbeeld op 7FM heel veel lekkere muziek. Onder andere We The Kingdom. Ook naar Grootnieuws Radio non-stop te luisteren via DAB+. Op het moment dat dit qua genre net iets te hard voor je is, kun je daar genieten van The Casting Crowns.
2: So no more Jesus at a distance, no more pushing you away.
0: En hier op Grootnieuws Radio, ons hoofdkanaal, hoor je zo meteen de programma Wens met Tim Hendricks en christelijk gemeentekoor Viva Vox en Liefde was het onuitputtelijk. Zo, dit was hem. Luc, heb jij nog leuke plannen voor vanavond?
3: Ik denk een wandelingetje maken over de zomerbraderie. Die hebben ze nu voor de eerste keer in deze zomer bij ons in het dorp in Ermelo. Dus ik denk dat ik dat ga doen.
0: Oh, dat is leuk. Ja, ik vind Ermelo sowieso echt al... Als ik dus, onze Daan Hartjes komt er ook vandaan, hè? Toch?
3: En die komt uit Elburg.
0: Oh, Elburg is dat. Ja. Oh, haal ik het helemaal door elkaar. Ja. Goed, ik was vroeger ook al nooit zo goed in de topografie. Daar gaan we al. mede ook op die reden dat wij vanavond even goed moeten gaan zitten. Want mevrouw en ik gaan even nadenken over de vakantieplanning.
3: Oh,
0: vorig jaar merkten we een beetje dat zo'n 6 weken vakantie toch best wel heel erg lang is. En dat het wel lekker is als je dan van tevoren even wat dingen bedacht hebt. Dus er kwam al een luisteraartijdje terug met een Fien en Teun park. Nou, dat staat bijvoorbeeld op ons lijstje om eens even te kijken of dat wat leuks is. Dus zo gaan we vanmorgen even lekker de vakantieplannen maken.
3: Dat is leuk.
0: Ja, zin in. En dan morgen zijn we er gewoon weer vanaf 4 uur met een nieuwe middagshow. Dus dan hopen we jou natuurlijk ook weer te spreken. Ik wens je een hele mooie avond en graag tot morgen. Dit is Ellie Holkamp en Hope's Gonna Find You.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Alle mensen die werden vermist na brand in een kantoor in Brussel zijn teruggevonden. In een neergestorte flat lagen 6 dode bouwvakkers. De brand ontstond vanmorgen in het gebouw dat werd gerenoveerd en was al snel onder controle. Later bleek dat het vuur was overgeslagen naar liftkokers. Een veel lagere straf voor een man uit Curaçao die de Nederlandse marechaussee Ton Brood heeft gedood. 15 jaar in plaats van 26. Komt omdat hij in hoger beroep in een andere zaak vrijgesproken werd. Brood werd 2 jaar geleden doodgeschoten tijdens een gewapende overval in zijn huis. In Frankrijk zitten nu 6 mensen vast voor de bosbranden bij Parijs. 1 zit bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. En een ander zou onvoorzichtig zijn geweest met een sigaret. De bosbranden zouden zich niet meer uitbreiden, maar zijn ook nog niet onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en je wordt omgeleid via de afrit Geertruidenberg op de A27. En dan tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
16: Zometeen
12: wens.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.

0: Lekker toch?
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Elke avond vanaf 7 uur.
9: De mooiste kerk- en koormuziek.
8: Het christelijke radiostation.

Laat het tot je doordringen. Gods liefde was het. Onuitputtelijk. Vivafox Elspeet zong erover met het eerste lied onder leiding van Marcel van de Ketterij. Een hele goede avond. Van harte welkom bij deze nieuwe wensuitzending. De zon daalt in de zee, maar de wensen voor deze dinsdagavond, 14 juli 2026, stijgen op ten hemel en vullen de ether. Vullen de tuinen, balkonnen, kamers, cabines. Frisse koorklanken, vertrouwde en nieuwe liederen. Op verzoek de mooiste liederen om te delen met elkaar. En elkaar daarmee te vieren, elkaar te bemoedigen. Liederen om God te danken, om God te eren. Maar ook liederen om door getroost te worden. En liederen waarmee we onze schuilplaats vinden bij God. Fijn dat je er bent en... ja, veel inspiratie halen wij uit de psalmen. Psalm 42 is de eerste verzoekplaat voor deze uitzending. En dat brengt ons in Ede. Want Kobi Bel, hier is Hermien Enserink die Psalm 42 en met name vers 3 voor jou uitkiest. Maar de Heer zal uitkomst geven. Gefeliciteerd met je verjaardag, Kobi, zegt Hermien. Morgen 15 juli ben je officieel jarig. En mijn wens is dat we nog lang samen vrijwilliger mogen zijn bij het Maanderzand Zorgverpleeghuis. Dit is voor jou Psalm 42. Wordt gezongen door het Groot Reformatiekoor en het Sliedrechts Mannenkoor Ichtes.

0: Met deze uitvoering van Psalm 42 mochten we de eerste wens in Ede bezorgen bij Kobi Bell. Ja, zo mogen we ook dit uur weer mooie mensen ontmoeten, mooie plaatsen aandoen. En de vraag ook aan jou, waar stuur jij ons naartoe? Waar mogen we jouw lied brengen, jouw wens bezorgen? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om ons op pad te sturen. Een lied, een boodschap, een adres. En voor wij naar het volgende adres gaan, eerst dit.
1: De dagtekst.
0: Lees mee in Psalm 37, we onderstrepen vers 7. Daar staat, blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

Het lied Wacht op de Heer. Bij de dagtekst, Psalm 37, vers 7. En dit lied gebaseerd op Psalm 27, gezongen door Noortje Colijn. Die begeleid werd op piano door Arjan Wouters. En daarmee horen we muziek van het nieuwste album van Noortje, het album Goodness of God. Dan muziek voor Eef Hamans uit Roosendaal. Een lied uitgekozen door Anja, Rolina en Gellius. Ze laten weten, lieve Eef, de afgelopen maanden zijn zwaar voor je geweest. Na een val moest je naar de verpleegafdeling en ben je afhankelijk geworden van de zorg. Het valt je zwaar, maar ondanks dat blijf je je ogen gericht houden naar boven. Elke dag begin je met je hemelse Vader te danken en zo sluit je de dag ook af. Eef, je bent een vrouw naar Gods hart en een groot voorbeeld voor ons. De Bijbel is je leidraad in je leven. We houden van je. Heel veel sterkte en Gods nabijheid jou toegebeden. Met het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Hier voor je gezongen door het interkerkelijk koor His Reflection onder leiding van Edith Post. Lieve groet van Gellius, Anja en Rolina.

We bewaren ze goed. Liederen als deze. Vaste rots van mijn behoud. Misschien ook voor jou een lied van grote betekenis. Een lied waarmee je herinneringen hebt gemaakt. Mooi deze vertrouwde liederen te horen in nieuwe uitvoeringen zoals hier. Jichtel Jahu zong het. De solopartij was voor Jaco van Houselt. Onder leiding van Arjan Wouters. Dit vertrouwde lied Vaste rots van mijn behoud in een nieuwe uitvoering. Vorige week uitgekomen. En we draaien het graag ook hier in Wens op Grootnieuws Radio. En eerder al mochten we een nieuwe uitvoering van dit lied draaien van het mannenkoor Stereo uit Genemuiden. Ik weet niet of het toevallig is dat ze beide dit lied opnieuw hebben uitgebracht. Maar het is mooi om het lied zo weer fris te horen op je radio. En op de YouTube-kanalen van deze koor. Heb je zelf ook suggesties voor mooie liederen, liederen die voor jou van grote betekenis zijn? Misschien een speciale uitvoering waarvan je zegt, oh, die moet je horen. Deel ze dan met ons. Via grootnieuwsradio.nl/wens kun je een plaat aanvragen. En ook jouw mooiste lied hier in de uitzending laten klinken. Nou, we hebben een opdracht voor vandaag. Een missie om Anja van Ommen uit de Glind in het zonnetje te zetten. Maar eigenlijk moeten wij jullie eerst samen feliciteren. Want dit doe je samen. Marco en Anja van Ommen uit de Glind. 25 jaar getrouwd. Gisteren was officieel de dag. En Marco zegt, gisteren hebben wij dit deels gevierd in Katwijk. Ons 25-jarig huwelijksjubileum. En lieve Anja, je mag luisteren naar deze mannen uit Katwijk. 1700 mannen zingen elk uur, elk ogenblik. En ik vraag dit lied speciaal voor jou aan. Jij die altijd klaarstaat voor ons gezin en bezoekers. Het lied is in enkelvoud gezongen, maar het is mijn bede, mijn wens voor ons samen. Samen en onze kinderen.

Katwijkse mannenzang hier vanavond op Groot Nieuws Radio voor jullie 25ste trouwdag. Het lied Elk Uur, Elk Ogenblik. Met onze felicitaties voor jullie, Anja en Marco. En voor jullie als gezin. Ja, Els Oskam die zegt, bij de kringloop van Woord en Daad, daar scoor je cd's voor 1 euro. Nou, hier meteen een gouden tip, zo aan het begin van je verzoek. Je gaat verder, je zegt, je ziet daar soms oude cd's van, bijvoorbeeld Fox Jubilans. Ik kwam zo het album De Heer is mijn Herder tegen. Een opname uit 1989 onder leiding van Pieter Stolk. Ja, en daar vond ik zo'n mooi lied en die wil ik graag ook vanavond laten horen. Dit lied wordt gezongen met het jeugdkoor, waar ik zelf ook mee heb gezongen. Dat was al ruim voor deze opname. Maar ja, ik wil daar graag iedereen van laten meegenieten. Voor alle koorleden, oud-koorleden van Fox Jubilans en het jeugdkoor. Het lied Ontwaakt, o volkeren, ontwaakt. Op het album uit 1989, De Heer is mijn Herder.

Je kunt hier bij GrootNieuws Radio zomaar een album van het Dirkslands Mannenkoor tegenkomen. Je hoorde ze hier onder leiding van Dinant Struik met het lied Eens zal op de grote morgen. Het Dirkslands Mannenkoor deze week, Blijde Klanken, koor van de week. Ja, leuk. Daarvoor dus de ontdekking, de vondst van Els, die bij de kringloop van Woord en Daad dus een album van Fox Jubilans op de kop tikte. Het album De Heer is mijn herder. En ja, je hart ging sneller kloppen bij het lied Ontwaakt. O Volkeren, ontwaakt. Supermooi dat je het dan hier vanavond zo deelt met ons. Ook muziek delen, je weet het, hè. grootnieuwsradio.nl/wens. Psalm 121 wil ik draaien. Psalm 121, vandaag speciaal voor Jeanette van der Meij uit Katwijk, op verzoek van Dickie van Duin. Want, lieve Jeanette, heel veel beterschap toegewenst. De hulp en de nabijheid van de Heere bid ik je toe bij alles. We vouwen onze handen elke dag voor jou. Een lieve groet van Dickie. En dit is Psalm 121, de verzen 1, 2 en 4, door Jong Gemeen Koor, Immanuel Urk.

Lisbeth Franse de Bree zegt lieve pa en ma. En dat zegt ze tegen jullie, Niek en Hannie de Bree uit Kesteren. Lieve pa en ma, vandaag is jullie 60ste trouwdag. Wat een zegen dat jullie dit mogen beleven. En nog een redelijke goede gezondheid. We danken God voor dit heugelijke feit. En vrijdag hopen we het met alle kinderen, klein en achterkleinkinderen, familie en vrienden te vieren. Vanavond speciaal voor jullie. Ter gelegenheid van jullie 60-jarig huwelijksjubileum. Het lied Groot is uw trouw, o Heer.

Niek en Hanny de Bree uit Kesteren. Namens ons allemaal de hartelijke felicitaties. En het is ons een eer en een waar genoegen om ook voor jullie zo vanavond de muziek te mogen laten klinken. Joke Buys zong Groot is uw trouw, o Heer. En morgenavond meer muziek op verzoek. Ons uur tussen 7 en 8. Je bent van harte uitgenodigd om te luisteren, maar ook om mee te doen, jouw lied op te geven via grootnieuwsradio.nl/wens. Tot de wens van morgen. Dit was het voor vandaag. Nog een hele mooie avond. En we sluiten dit uur af met het lied Loof de Heer, o mijn ziel. Psalm 103 en Psalm 65 door het koor De Zeeklank onder leiding van Johan Bredewoud.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie!
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In steeds meer regio's is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld tuinen of sportvelden te besproeien. Vanwege de droogte was dat al zo in het zuiden en midden van het land. Maar nu komen de Achterhoek en een stuk van de Veluwe en Overijssel erbij. Eind van de week wordt regen verwacht, maar dat stelt weinig voor. België rouwt om de dood van 6 bouwvakkers. Ze kwamen om het leven bij de kantoorbrand in Brussel. Ze waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. De brand brak vanmorgen uit in het oude gebouw dat op dit moment wordt gerenoveerd. Koning Philip en de premier zijn vanmiddag op de rampplek geweest. In Engeland is een vernietigend rapport uitgebracht over de corona-aanpak van de regering. En daaruit blijkt dat er met geld is gesmeten. Zo moesten bijvoorbeeld mondkapjes de prullenbak in omdat die over de houdbaarheidsdatum waren. Kosten 12 miljard. En bevriende bedrijven werden voorgetrokken door premier Johnson. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Tot 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan!

0: boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is one van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
6: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
4: Mijn leven is veranderd.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Groot Nieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In België wordt dit weekend het festival Tomorrowland gehouden en er gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken en rookeffecten zijn ook verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. Een bizar ongeluk in een plaatsje bij het Brabantse Geelse Rijen. Daar viel een boom om, net toen een wielrenner van tegen de 80 voorbij kwam. De gewonde man moest eronder vandaan worden gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook meteen naar de boom gekeken. Die bleek zo rot te zijn dat hij het niet meer hield. Op een veiling in Amerika is een recordbedrag neergelegd voor de botten van een dino. Het skelet van een Tyrannosaurus rex bracht bijna 44 miljoen euro op. De dino is voor 60% compleet en 67 miljoen jaar oud. De botten van het beest werden opgegraven in de Amerikaanse staat South Dakota. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Stel je voor, Je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt, fluisterend, en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat zij kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
19: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
20: Grootnieuws Radio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sera Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of weken duren. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. Wanneer er weer gereden kan worden op de Route du Soleil is niet bekend. In België staat ook een stuk natuur in brand, bij Maasmechelen, bij Geleen. Brand brak zondagavond uit en na uren leek alles onder controle, maar het vuur is nu weer opgelaaid. Daarom is de brandweer opnieuw uitgerukt om te blussen. Het gaat om een gebied van zeker 10 voetbalvelden groot. In de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeëist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zometeen
9: levenswoorden.
8: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joejoe.
8: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
16: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
18: Grootnieuws.
17: Levenswoorden.
8: Met Daan Olthof.
19: Een hele goede avond. Heeft Jezus jou wel eens verbaasd met iets wat hij heeft gedaan? Als ik zelf in de Bijbel lees, dan ben ik best wel vaak onder de indruk en verbaasd over hoe Jezus reageert op bepaalde situaties. Je denkt hem best goed te kennen en wel te kunnen inschatten hoe hij reageert. Maar heel vaak is dat toch net wat anders dan dat wij misschien zouden doen. Zometeen gaan we verder in op deze thematiek. Dat doen we met Hans Alblas van het Evangelisch College. Eerst lezen we de dagtekst uit Psalm 37, vers 7. Daar staat, blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat.

0: Brian Dirksen, you're the everlasting. Samen met Hans Alblas van het Evangelisch College reizen we door het Bijbelboek Marcus. En zijn we zo aangekomen bij Marcus 6 vers 2a, waar we lezen dat toen de Sabbat was aangebroken, hij onderricht gaf in de synagoge en veel toehoorders stom verbaasd waren over wat hij zei allemaal. Ze dachten, waar heeft hij dat allemaal vandaan? Ons beeld en onze verwachting van Jezus die kunnen wel eens niet overeenkomen met wie hij werkelijk is. En Marcus nodigt ons dan ook uit om ons open te stellen voor Jezus en zo nodig ons beeld van hem bij te stellen.
1: Wanneer Rabbi Jezus van Kafarnaüm terugkeert naar de plaats waar hij is opgegroeid, stuit hij op een muur van verbazing, ongeloof en verzet. Laten we lezen Marcus 6, vers 1 tot en met 6. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden: waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En wonen zijn zussen niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Wanneer ik als tiener door mijn geboorteplaats Alkmaar fietste, kwam ik vaak langs de Rooms-Katholieke Jozefkerk. Voor die kerk stond een bronzen beeld van Jezus Christus, met opgeheven armen en een kroon op het hoofd. Eronder stond in grote letters: Christus Koning, Redder van ons volk. Dit beeld van Jezus sprak me enorm aan. Het sterkte me in mijn geloof in Jezus, als eenling in een omgeving waaraan niemand hem volgde. Met een glimlach begroette ik deze Jezus vaak als ik langs hem fietste, en in mijn hart bewees ik de echte Jezus eer. We hebben allemaal zo ons eigen beeld van Jezus. Misschien kun je je ogen even sluiten en bedenken hoe jij je hem voorstelt. Hoe ziet hij eruit? Welke huidskleur heeft Jezus? Hoe lang is zijn haar? Hoe kijken zijn ogen naar je? Iedereen vormt zich een eigen beeld van Jezus. En niet alleen van zijn uiterlijk, maar ook van hoe hij zich gedraagt, van de houding die hij aanneemt en de woorden die hij spreekt. Het probleem is alleen dat Jezus nooit helemaal aan onze beelden van hem voldoet. De plaatsgenoten van Jezus denken dat ze hem wel kennen. Hij is immers één van hen. Ze kennen zijn vader, timmerman Jozef, en zijn moeder en zijn vier broers. Zijn zussen wonen nog steeds in Nazareth. En dan staat Jezus in hun midden op om zijn boodschap te verkondigen. En hij zet zijn woorden kracht bij door wonderen te verrichten. Dit kunnen ze niet plaatsen. Dit past niet bij het beeld dat ze van Jezus hebben. Waar haalt hij het vandaan? Hoe zouden wij reageren als Jezus in ons midden zou komen? Het is misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend dat we hem dan herkennen. Dat we ons voor hem openstellen zonder voorbehoud of kritiek. Je herinnert je misschien het meestelijke boekje van Adrian Plas dat hij in 1984 schreef, Het Bezoek. Op de achterflap staat de inhoud ervan kernachtig samengevat. Het zat wel goed met onze kerk. We spraken met ontzag en gepaste dankbaarheid over onze grondlegger. Alles liep op rolletjes. Het nieuws dat hij van plan was om ons binnenkort op te zoeken kwam dan op zijn zachtst gezegd onverwacht en was nogal schokkend. Jezus voldoet eigenlijk nooit aan onze wensen en verwachtingen. Daarom maken we onze eigen beelden van hem. Hoe vaak hoor ik in discussies over hete hangijzers niet dat Jezus nooit iemand heeft veroordeeld. Daarbij wordt voor het gemak voorbijgegaan aan hoe scherp Jezus zich heeft uitgesproken tegen bijvoorbeeld hypocrisie, ongastvrijheid, ongeloof, egoïsme, overspel en hebzucht. Over het oordeel bij Jezus' tweede komst hebben we het al liever helemaal niet meer. Hoe makkelijk masseren we de scherpe kanten van Jezus' onderwijs en optreden weg door alle nadruk te leggen op zijn zachtmoedigheid en genade? Misschien denk je dat het bij jou wel zal meevallen. Je meent dat je hem inmiddels toch wel goed genoeg kent. Je voelt je vertrouwd bij Jezus. Anderen hebben misschien moeite met hem, jij toch niet? Of zou Jezus toch ook anders zijn dan jij verwacht? Zou hij je wellicht toch kunnen verrassen?

0: Marcel en Lydia Ziemer, je hoorde aan uw voeten hier in Levenswoorden. We zijn Jezus aan het herontdekken. Dat doen we samen met Hans Alblas van het Evangelisch College. We denken soms Jezus best goed te kennen. Maar het kan zomaar zijn dat hij iets heel anders doet dan dat jij had verwacht. Er zijn best wel wat momenten in de Bijbel dat hij ook wat anders doet dan dat de mensen om hem heen verwachten.
1: In Marcus 6, vers 1 tot en met 6 zien we dat Jezus' plaatsgenoten aanstoot nemen aan hem. Ze kennen zijn ouders, broers en zussen. Hij is toch gewoon één van hen? Ze snappen niet waar hij de wijsheid en het lef vandaan haalt om hem het gezag te onderwijzen vanuit de Torah. Hij is hier toch niet voor opgeleid en aangesteld? Ze zien dat hij wonderen doet en geloven dat hij dat kan. Dat is het probleem niet. Het brengt hen er alleen niet toe om hem te aanvaarden als de Messias die komen zou. Hun hart is kritisch, sceptisch, afwijzend. Ze verharden hun hart in ongeloof. Daarom zijn Jezus' woorden en wonderen niet aan hen besteed. Daarom blijft Jezus niet in Nazaret, maar trekt hij verder naar plaatsen waar mensen wel voor hem openstaan. Wat deze tekst laat zien, ervaar ik als verontrustend. Het gaat hier om Jezus' plaatsgenoten, buren, leden van dezelfde geloofsgemeenschap. We lezen op andere plaatsen in het evangelie dat zelfs zijn eigen moeder en broers niet geloven dat Jezus de Messias is. Johannes 1, vers 11 zegt dat hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Jezus zelf zegt in Marcus 6, vers 4, een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Het zijn dus juist de mensen die Jezus het beste kennen, die niet zien wie hij werkelijk is. Zou mij dat ook kunnen overkomen? Dat Jezus, zoals ik hem heb leren kennen, me te vertrouwd is geworden. Dat ik alleen nog maar van Jezus kan horen en zien wat overeenkomt met het beeld dat ik al lang van hem heb. Ik vind het moeilijk om dat bij mezelf aan te wijzen, maar is dat niet kenmerkend voor blinde vlekken? Ik ben ook bang om hem kwijt te raken, want wat ik van hem weet is me zo vertrouwd en dierbaar. Is het niet gevaarlijk om dat allemaal ter discussie te stellen? Leidt dat uiteindelijk niet juist tot ongeloof? Mijn beeld van Jezus kritisch tegen het licht houden voelt veel te onzeker, veel te verontrustend. Laat mij dus maar vasthouden aan de Jezus zoals ik hem zie. Laat mij niets anders meer verwachten. Een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad. Je ziet het vaak bij sprekers en christelijke samenkomsten en kerkdiensten. Mensen die van buiten komen, worden met alle egards behandeld. Er is een verwachting in de zaal, wanneer iemand spreekt die een zekere bekendheid geniet. En soms geldt, hoe verder de spreker van ons vandaan woont, hoe meer we openstaan voor zijn boodschap. Naar de preken van sprekers uit ons eigen midden wordt vaak minder verwachtingsvol uitgezien. We kennen hen immers. We weten waar ze wonen, hoe hun gezin eruit ziet, waar ze hun wijsheid vandaan halen. We kennen hun sterke en zwakke kanten en ze zullen ons niet zo snel meer verrassen. Jezus van Nazaret maakt het aan den lijve mee. Hij voldoet niet aan het beeld dat zijn plaatsgenoten van hem hebben. Daarom sluiten ze zich voor hem af. Ze nemen zelfs aanstoot aan hem. We hebben gezien dat ons dat ook kan overkomen. Iedereen heeft zijn eigen beeld van Jezus gevormd. Hoe moeilijk is het om dat los te laten en je opnieuw te laten verrassen door hem? Jezus zegt het in Matthäus 11, vers 6 zo. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Waar en hoe verwacht jij Jezus aan te treffen? En wat verwacht je dan eigenlijk van hem? In hoeverre is jouw beeld van hem in beton gegoten? En in hoeverre mag hij dat nog openbreken? Door dit Bijbelgedeelte word je uitgenodigd om je opnieuw open te stellen voor Jezus zoals hij is. Misschien kom je er dan wel achter dat je jouw beeld van hem moet bijstellen. We hebben het nodig om ons steeds opnieuw open te stellen voor Jezus. Dat kan door Bijbellezen en gebed, door samenkomsten en conferenties, door ontmoetingen met andere mensen en door allerlei levenservaringen heen. Jezus is immers hier, onder ons. Het enige wat er voor nodig is om hem te zien zoals hij is, is dat we bereid zijn om ons beeld van Jezus bij te stellen. Loslaten wat misschien wel heel vertrouwd en veilig voelt. Je opnieuw voor Jezus openstellen om je weer over hem te kunnen verwonderen.

ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Michael W. Smith, je hoorde Friends, daarvoor Paul Biloche en het prachtige Yes, We Believe. Wist je dat je met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel kunt lezen? Dat doen we door iedere keer een stukje van die Bijbel samen te lezen. Zometeen dan slaan we hem open bij Lucas 8, vers 26 tot 56. Ook hoor je nog muziek van Phil Wickham naar de Opwekking Band met King Nabam. Dit is Gebed om Zegen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoon staan.
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing
2: met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Lucas 8, vers 26 tot 56 uit de Basisbijbel. Jezus geneest een man met heel veel duivelse geesten. Jezus voer met zijn leerlingen naar de streek van de Gardarenen die tegenover Galilea ligt. Daar gingen ze aan land. Er kwam uit de stad een man naar hen toe, die al jaren in de macht van duivelse geesten was. Hij droeg geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de graven. Toen hij Jezus zag, begon hij te schreeuwen en liet zich voor Jezus op de grond vallen. Hij riep luid: "Wat moet u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek u mij geen kwaad te doen." Want Jezus had de duivelse geest het bevel gegeven uit de man weg te gaan. Want de geest had de man al heel vaak met geweld meegesleurd. Om hem te bewaken werd hij wel eens met ijzeren ketenen en voetboeien vastgezet. Maar dan brak hij de boeien weer stuk en werd hij door de geest naar eenzame plaatsen gejaagd. Jezus vroeg hem: "Hoe heet je?" Hij zei: "Ik heet het leger." Hij zei dat omdat er heel veel geesten in hem zaten. De geesten smeekten hem dat hij hen niet naar de bodemloze put zou sturen. Nu werd er op de berg een kudde varkens gehoed en de geesten smeekten hem of ze in de varkens mochten gaan. En dat vond hij goed. De geesten vertrokken uit de man en gingen in de varkens. En de hele kudde sloeg op hol. De varkens stortten van de steile berghelling af het meer in. Alle dieren verdronken. Toen de herders zagen wat er met hun varkens was gebeurd, vluchtten ze. Overal in de stad en de omgeving vertelden ze wat er gebeurd was. Toen kwam iedereen kijken. Ze zagen de man in wie de duivelse geesten hadden gezeten bij Jezus zitten. Hij was aangekleed en helemaal normaal. En de mensen werden bang. De mensen die het hadden zien gebeuren vertelden hoe Jezus de man had genezen. Toen vroeg de bevolking uit de streek van de Gardarenen aan Jezus om weg te gaan, want ze waren bang voor hem. Hij stapte weer in de boot en ze voeren terug. De man uit wie de duivelse geesten waren weggegaan vroeg of hij bij Jezus mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem terug en zei: "Ga terug naar je familie. Vertel hun wat God voor geweldigs voor je heeft gedaan." De man ging de hele stad rond en vertelde iedereen wat Jezus voor hem had gedaan. Jezus geneest een zieke vrouw en het dochtertje van Jairus. Toen Jezus terugkwam, wachtte er een grote groep mensen op hem, want ze hadden al naar hem staan uitkijken. Toen kwam er een leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij heette Jairus. Hij liet zich voor Jezus voeten op zijn knieën vallen en smeekte hem om naar zijn huis te komen. Want zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, was heel erg ziek en lag op sterven. Jezus ging met hem mee, maar de hele groep mensen drong tegen hem op. Er kwam een vrouw naar hem toe die al 12 jaar lang bloed verloor. Ze had al haar geld uitgegeven aan de dokters, maar niemand had haar kunnen genezen. Ze kwam van achter naar hem toe en raakte de onderrand van zijn mantel aan. Onmiddellijk stopte het bloeden. Jezus vroeg: "Wie heeft mij aangeraakt?" Iedereen zei dat hij het niet geweest was. En Petrus zei: "Meester, de mensen duwen en dringen tegen u aan en dan vraagt u wie u aangeraakt heeft." Maar Jezus zei: "Iemand heeft mij aangeraakt. Want ik merkte dat er kracht uit mij ging." De vrouw begreep dat Jezus het had gemerkt. Ze kwam bevend dichterbij en liet zich voor hem op haar knieën vallen. Toen vertelde ze hem waarom ze hem had aangeraakt en dat ze onmiddellijk was genezen. Iedereen hoorde het. En hij zei tegen haar: "Dochter, wees niet bang. Je geloof heeft je gered. Ga in vrede." Op dat moment kwam er iemand van het huis van Jairus. Hij zei tegen Jairus: "Uw dochter is gestorven. U hoeft de meester niet meer te storen." Maar Jezus hoorde het en zei: "Wees niet bang, maar geloof. Dan zal ze worden gered." Hij ging het huis binnen. Alleen Petrus, Johannes en Jacobus mochten mee naar binnen en de ouders van het kind. Verder niemand. Iedereen huilde en jammerde over haar. Maar Jezus zei: "Stop met huilen. Ze is niet gestorven, maar ze slaapt." De mensen lachten hem uit, want ze wisten dat het kind dood was. Maar hij stuurde hen allemaal weg. Toen pakte hij haar hand en riep: "Kind, sta op." En haar geest kwam in haar terug en ze stond onmiddellijk op. Jezus zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Haar ouders waren stom verbaasd. Maar hij verbood hen om er met iemand over te praten.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Veilbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
9: Grootnieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Ze wordt in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
3: Summer. De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoon dan.
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is het grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie ter Stal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Het zou gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel komt hard aan bij de cast van Flikken Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Swaan vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.